0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de VET voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, leken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt tot een van 21 graden aan zee, tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, leken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt tot een van 21 graden aan zee, tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt, non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
1: My Erie.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: De script en superheroes.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Science van Jochen.
3: My Erich Seijers.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen.
1: Marokko wint van Nederland op het WK voetbal na een doelpunt in blessuretijd en Trajan miste strafschoppen. Ja, Jitse, ik riede je van de morgen de omroep, de parkeerplak op. Het vindt de laatste minuten van de reguliere speeltijd.
5: Doe toch nog dat we won hier.
1: Nou, ik dacht het is kat in het bakkie, dit kan het mistikken. En ik ben bij de koffieautomaat en het is een
5: hele andere wedstrijd. Ja, 89 op het scorebord zit, of nou ja, dan bedoel ik dus net 8 Jochem en 89 minuten en het is 1-0 voor, ja, dan ben je er eigenlijk al. Maar ja, we wierden er nog net.
1: Nou, dat blijkt maar weer. Er is meer vrouwt nijs, sport vrouwt nijs, want de Olympische Spelen die komen naar Friesland.
6: Het gaat on.
1: Ja, dat zei de minister. Goedemorgen en welkom dus de beest bij Friesland van de Moor. Misschien best wel heel lang wekker, misschien best krekt op. Want de Davy zoekt de wedstrijd net waarom zin. Dat is misschien beter van het humeur van de Moor. Jertse Mol, Jertse die is er echt weer bij. Jertse, goeiemorgen. Heeft u de wedstrijd volgen eigenlijk?
5: Nou, de laatste 20 minuten had ik zo, of
1: oh ja.
5: Nou ja, dat die laatste 20 minuten, het waren trouwens een oren. Dus
1: nou.
5: Ja, er staat nog 20 minuten op de klok. Ik ga krekt het doelpunt mist. Dat mooie doelpunt van Gakpo. De herhaling had ik nog wel zien. Ze zijn er echt wel prachtig uit. Ja, toen weet ik nog blij. Maar nou denk ik, jammer.
2: Jochen Oeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
1: Het wordt een kalme en droege dij. Vierder kalm te missen, ondanks. Nou goed. Nou nog bewolking van de midden. Het zintje erbij. En dan wordt het 23 graden ongeveer.

0: kan het niet alleen. Tialf is definitief locatie voor het lange baanretrieden op de Olympische Spelen van 2030. Op een speciale persconferentie maken minister Mirjam Sterk dat juist bekend.
1: Ja, goedenavond allemaal. Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar geleden voor het laatst in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
2: Ja, mevrouw Sterk, u zei al, het gaat on.
1: Ja, zeker, het gaat on. En daar zullen we binnenkort ook een Franse vertaling voor moeten gaan vinden.
2: Kunt u vertellen, wat betekent dit voor Friesland, voor Nederland in het bijzonder?
1: Ja, het is natuurlijk een uniek topsportevenement, wat eigenlijk in deze tijd van best wel polarisatie, eigenlijk een soort zachte diplomatie is voor de hele wereld. Want iedereen zal hier naartoe kunnen komen om het beste van zichzelf hier te laten zien. Het verbindt in Nederland. Hè. Op dit moment hebben we het wereldkampioenschap voetballen. Maar een Olympische wereldkampioenschap zou je kunnen zeggen hier in Tialf is natuurlijk iets wat heel veel mensen verbindt. Jonge kinderen zullen op de bank hun schaatsen zien schaatsen hier en denken misschien is dat ook al voor mij weggelegd. En heel veel mensen, atleten hier, zien hun droom uitkomen als ze hier mogen schaatsen voor hun land in 2030.
2: Zo'n belangrijk evenement, dat rechtvaardigt dan ook een bepaalde investering?
1: Ja, zo'n uniek topsportevenement is natuurlijk niet gratis. Dus wij hebben gezegd, als Rijk willen wij voor een deel ook garant staan, samen met de gemeente Heerenveen en de provincie, om dit mogelijk te maken.
2: En deputaire Abel Koestra, ook wenske.
3: Ja, dank u wel. Ja, een historische dag, Joet.
2: Hoe spant wie het nog de Arroende weekend?
3: Het wie tenenkrom spant, ja. Echt weer. We kregen steeds goed bericht, goed nice. De ontwikkeling ging goed. Stap voor stap kwam steeds dichterbij. Maar had je het einde van de streep roeken, dan wordt het wel heel iets spannender. Want in de details zit natuurlijk altijd wel zaken die ik goed op papier heb willen. Maar het is uiteindelijk slagen en daar hebben we echt enorm grutsk op.
2: Dan onder streep wordt het natuurlijk ook altijd nog weer hoe jilt. Binnen der afspraken over makken, over bijdrage vanuit het Riek, bijdrage vanuit de provincie, bijdrage vanuit de gemeente wellicht?
3: Jazeker, en daar gaan we lang over vergaderen van wat hij dan nodig om dat toernooi hierheen te krijgen. Daar hebben we een roeg waar eerst een begroting van maken. Nou, het werd steeds concreter worden. En uiteindelijk is de provinciale bijdrage 4 miljoen euro van de gemeente, 12 heel. En het Riek scoot 30 miljoen naar dit project.
2: Dus in totaal wordt er zo'n 30,5 miljoen vrijmaken voor de realisatie van deze spelen.
3: Ja, en het grote voordeel is dat die al zit, maar je hebt andere zaken nodig en de andere randvoorwaarden die heel essentieel binnen om het toernooi hier deel te zetten. Er wordt dus altijd een bijdrage vragen van de co-hosts, nou in dit geval binnen wij dat. Maar we binnen heel wie is dat wij dat met deze knappe begroting dat vaardig krijgen. Er zit, ik roemreken dat er mogelijke chinfalls in zitten, maar we zien natuurlijk ook naar de positieve kant van het verhaal. Nou, dus we komen hier ik goed naar Shen, maar ik denk al met al dat we vanuit de provincie en de gemeente een goede deal sluiten naar Madrid om dit financieel dat te doen.
2: Het wordt uniek evenement is dan pikken van hoe die Olympische Spelen. Het oren uniek evenement kan ik al een keer voorbij die Alvesterentocht. Ja, nou wil ik net al te volle de boel op scherp zetten, maar wat nou wat het in het begin 2030 niet is heel hard begint te vriezen en die beide evenementen komen er beide on, zat het liket. Wat dan?
3: Nou, even vooropstellen dat ik hoop dat er jeder komt, dat 2030, maar als er in 2030 komt, krijg je in de weken van Olympische Spelen, dan hebben we een unieke situatie die we dan ik op de merites beoordelen zullen. Want dat werd natuurlijk wel organisatorisch een grote uitdaging, ik mijn veiligheidsdiensten en het aantal mensen wat je naar daar komt. Maar goed, we hadden nou net rekening mee houden. Maar het is oké, okay, ja.
0: En dat winnen de woorden van deputaire Abel Koistra.
4: De media van de morgen.
0: Jitse.
5: Ja, dan ben we toch bij die wedstrijd, hè? Voor de tweede keer op Riegen is het Nederlands elftal mij strafschoppen uitskekelen op een vrouwenkampioenschap voetbal. Je hoort dus, nou correct eigenlijk, hè? Het is in Marokko. De vorige twee WK's, net Oranje om mij, die weer dat ekkel zag, uitskekelen naar strafschoppen. 2014, toen verleer Nederland in de hele finale van Argentinië. 2022, ja, toen weer het ek Argentinië dat de strafschoppen beter naam als het Nederlands elftal. Dat weer toen in de kwartfinale. Ja, en nou weer het Marokko. Het weer wol, maar ik zeg, een hele, hele spannende wedstrijd. Was in de eerste minuut van de blessuretijd, kwam Marokko op Liekense hechten op Ian. Ja, daarna heb ik nog een hele verlenging beleefd.
0: Nou, Jon Jaap, die had het al je volgen. Die stuurt, goeiemorgen, ik wie jou of jou, wie ik van Bert al. Achteraf ik beter wat sliepen, kind, wat ik maar daar kon druk.
5: Ja, maar ja, ja. Toch voor alle mensen die dat net wierden, had de NOS die hele wedstrijd in orenminuut op een richtje zet.
6: Wie voegt zich bij Canada, Brazilië en Paraguay? Van Hekken zegt niet hier. Dit is mijn geduld op het veld. Wegwezen, Saibari. Stoel die me vast al was, want dit wordt er een, hoor deze.

0: Dus gaat het wel door en weer Verbrugge.
1: Bart Verbrugge. Fenomenaal.
0: Wat een chaos.
2: Alsof hij 3 rondes in een kooigevecht achter de rug heeft van Hekking.
1: Het is wel een wedstrijd waarbij je langzaam maar zeker in adem nodig.

We krijgen een toegift. Bart Verbrugge of Saibari? Dat is het duel dat we nu gaan zien. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.

0: bioscoop draait momenteel een film over Michael Jackson. Je had er al Bob Dylan. Queen had wel hoorn. Soms een film over de Stones komen. Nou, Mick Jagger die sluit dat net uit. Die zei, ja, daar heb ik wel eerder naar. En er is zelfs op plan voor een film over de Rolling Stones. Nou, dat lijkt mij toch best aardig. En dat vond ik nog te vertellen over een band. Want dan, nou ja, wat je neigt in dat Mick Jagger intussen al 82 is. Mixed emotions, wie dat. Ja, en dan maar wat hebben we heel wat oors. Leout had een nieuwe tijdelijke vervanger voor burgemeester Sybrand Bumafon. Die burgemeester die had deze week op. De nieuwe vervanger, dat is Voort van Oosten van de VVD in het kabinet Schoof. Wie hij een paar maanden demissionair minister van Justitie en Veiligheid. En Van Oosten die had een soort nocht om in Leout aan de slag te gaan.
1: Nou, het is natuurlijk wel een hele bijzondere eer om burgemeester van Leeuwarden te mogen worden. Voor mij persoonlijk geldt

0: ben mm-hmm. burgemeester in Nissewaard geweest, als Spijkenisse en omgeving. Ik heb jaren in Den Haag ook gewerkt. Dus ja, het is wel een heel mooi groot cadeau om dan waarnemend burgemeester in Leeuwarden te mogen worden.
1: Gewoon een nieuwe ontdekking, maar dan van het noorden nu.
0: Absoluut.
1: Ja, ja, wat hebt u sowieso met Leeuwarden?
0: Nou ja, dat moet ik zeggen, ik wil eerlijk ook nog gaan ontdekken. Kijk, ik ben wel eens in Leeuwarden geweest, maar dat mag bijna geen naam hebben.
1: En wanneer was dat? Weet u dat nog?
0: Nou, dat is alweer even geleden. Toen zijn we naar het museum geweest. En toen zijn we gewoon lekker gaan winkelen. Nou, ik denk dat het al minstens 2 of 3 jaar geleden is.
1: Oké.
0: Dus dat verdient meer aandacht. En nou, ik heb nu de komende maanden alle tijd om dat te gaan ontdekken. En daar juich ik mij ontzettend toe.
1: Ja, ga je er ook wonen in Leeuwarden? Wat bent u van plan?
0: Ik word waarnemend burgemeester. En dat is natuurlijk in die zin wat anders dan de kroonbenoemde burgemeester.
1: Zeker.
0: Moet ook echt in Leeuwarden wonen. In mijn geval blijf ik formeel wonen waar ik woon, zeg maar. Dus in de buurt van Spijkenisse. Maar ik ga natuurlijk wel, en dat moet ik allemaal nog wel organiseren. Kijken of ik iets van een appartement of iets dergelijks in de gemeente kan vinden. Dat wil ik ook heel graag. Ja, om je onder te dompelen in de samenleving. Maar ook om met de gemeenteraad, we hebben een net nieuw aangetreden gemeenteraad en ook net een nieuw aangetreden college, om daar een mooi team van te vormen. En daar heb ik als voorzitter een belangrijke rol bij te spelen. En dan moet je er natuurlijk ook veel zijn.
1: Uw bestuurlijke ervaring ligt vooral in het westen van het land. Ja. En dan komt Friesland eigenlijk, ja, dan word je gebeld door Brok. En wat zegt hij dan?
0: Nou, ja, eigenlijk of je daarover na wilt denken, of dat binnen mijn mogelijkheden zou horen, daar komt het in feite op neer. Kijk, en ik heb mijn ervaring opgedaan in het Zuid-Hollandse, en dat is voor een deel natuurlijk heel anders dan het in Friesland zou zijn, absoluut. Dat is ook onderdeel van de ontdekking en het plezier wat ik dan mag hebben om waarnemend burgemeester in Leeuwarden te worden. Gelijktijdig ben ik natuurlijk wel burgemeester geweest, ook van een gemeente met een zekere omvang, met de nodige vraagstukken. Elke gemeente in zichzelf is uniek in Nederland, maar kent ook alweer wat overeenkomsten. En die kennis en ervaring hoop ik mee te brengen. Ook om de gemeenteraad en het college ook te helpen, ja, daar mooie nieuwe stevige ploegen van te maken. Die ook weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kunnen gaan ontvangen over een klein jaar ongeveer. Dus dat zijn stappen waar ik ook veel herkenning in ga vinden. Bovendien heb ik ook veel ervaring in op het gebied van openbare orde en veiligheid. En spijtig genoeg zal daar mogelijk ook in Leeuwarden het nodig in te doen zijn. Dus dat neem ik dan weer op mijn beurt mee.

0: Oosten.
1: Komend weekend vat de vrood Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Jesse de Vries, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die zie het in een bestelbusje dat op de kop in de sleet bedarren. De bestuurder van dat busje rekke verwoenen en is oorbrocht naar het ziekenhuis. De politie die onderziek het nog hoed dat busje van de diekrijtse koe. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 had definitief kiezen voor Tialf als locatie van het langebaantoernooi. Op een speciale persconferentie in het E-stadion had minister Mirjam Sterk daarom zijn dat het ongiet. Shorttracker Sven Roes van Gietscherk is mogelijk naar het buitenland gegaan. Dat meldt de politie. De auto dat hij inriet is op een lang parkeerplakvoen van de luchthaven Schiphol. Sond Sneuntejoen had de omjouwing van Roes al geen contact meer met hem gehad. Hij is wat lijst zo'n bij een tankstation in Muiden. Collega shorttrackers gaan nooit over hem en ze roepen op om naar hem uit te zien. En voetballer Kian Visser die jouwt zijn profcarrière een vervolg in de Finse eredivisie. Hij gaat naar TPS, de nummer 10 van Finland. De Ljouter voetballer die zal daar een contract tekenen rond de eind van het seizoen. Visser stier jeder onder contract bij Cambuur.
4: Ik heb weer terug mij. Het waarbericht van de morgen met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
5: En goeiemorgen al een
4: keer. Juster vlinde weekend, maar ik zie ze wie het verhaal haast alle dagen. De temperatuur, ik heb heel tiet een schepje bij op.
5: Ja.
4: Deze weekend, ja, het is toch een heel hoog verhaal, hè?
5: Nou ja, ja, je schoen ze kennen dat het nou inderdaad krijgt even onze mom geert. Ja, de alle dagen geert de krijgt even een graadje weg van nou. Maar we bloeien boppen de 20 graden. En nevens mij is dat prima. Dat ben prima temperaturen voor het tijd van het eerst. Ben ik normaal voor het tijd van het eerst. Dus ja, de simmer dacht weer even een stapje te bek. Al liek het nou op dit stuit even om een tijdelijke pauze te geven. En dat we dan ook nou in de lucht zuggen, dan zullen we al dat er vanuit het westen maar wat hege bewolking ons zit te komen. Op de meeste plakken skieten vinden daar nog prima trohenen, maar dat zul je net de hele dag zou wezen. Op gewoon momenten dan binnen, dan is die bewolking echt wel te dik om de zinnen trohenen skieten te litten. En dat merken we dan niet onder temperatuur, want daar werd de zinnen even wat langer volhard. Daar zou het op de meeste plakken nog wel even 22 graden willen kennen, maar op andere plakken leidt het maximum echt op 20 graden. Nou, vierde, de wien, ja, die is de vrijwel net. Is ik variabel, eerst op meer noordelijk, dan weer wat meer westelijk. Dus komt dus verskaten hoeken wij, maar is

0: In de regel zwak, heguutmatig op de waadeiland. In de rin van de dij, dan hebben we op de waadeiland de wolwerren wat een onloekende wind uit het noorden wij. Jong en vannacht zal dat om een matige, misschien wel vrij krachtige wind uit het noorden wij wezen. Maar boppeland valt er nog heel iets fut. Of nou ja, hebben we nog heel iets te krijgen met die zwakke wind. Er is in de nacht ik nog wel een enkele dripkerijn mogelijk, maar op de meeste plakken bloed droeg. Van een beetje dus maximum temperatuur van 22 graden. Komende nacht leidt er op zo'n 11 graden.
1: En dan op naar morgen de waarschijn, hoe komt dat dan?
0: Nou, we hebben dan te krijgen met een mix van wolken en zinnen. Het is op de meeste plakken droeg, maar ik wil eens even een bui oerskouwen. Met name in het kustgebied, het maatelijk kustgebied, is daar wat gevoelig voor. Boppeland dan Siltesan bui, toch wel gauw wat aarswakje. Nou, verder, de wind is meest noordwestelijk, zwak ontmatig. En verder, de temperatuur, ja, die rint daarbij nog op naar zo'n 23 graden. Misschien wel 24 graden, dus al meer al morgen een prima dij, mij en dus een lokale bui.
1: Nou leuk dat mijn kwarten de weer aardig wat warmte aankomt. Dat is er week al?
0: Nee, dat hoeven we op deze week nog geen rekken mee te houden. Want van tongensje aan, dan zie ik dat die temperaturen echt op dat normaal stiekje bloed. Normaal is het 21, misschien 22 graden. En op tongensje, ja, dan hebben we te krijgen mei een steuring die het vanuit het noordwesten mij oerloekt. Dus dan zetten we de dij droeg uit eind. In de rin van de maand die het, eind van de maand die het. Dan dus die steuring, mij wat rijnwetter. De wind die helpt dan ik even flink om. Is de eerste zuidwestelijk wordt onder het einde van de rij noordwestelijk matig ontkrachtig. En ja, het is eigenlijk zo dat voor dat rijnwetter uit, dan hebben we nog te krijgen met 20 tot 21 graden. Daarna komen we echt in een koelere luchtsoort, maar wel onder invloed van hege druk. Dus dat betekent dat het van vreed al weer even droeg is. 20 tot 21 graden, maar je mist westelijke wind, die is op vreed nog zwak ontmatig is en op sneun matig ont vrij krachtig. Maar het betekent dus wel van nou vreed, dus weer een peer droege dagen.
1: Oké, Kitske, dank u wel.
0: Ja, een mooie dijfje.

0: Larry Amber, wie dat?
1: Wel een beetje een trage plaat.
0: Dreamen, likken lood. Nou even wat energie, hè? Post Malone en Morgan Wallen. And I had some help. Yes or no?

0: Morgen. Dit is Friesland van de Morgen.
1: Studeren, dat is soms lastig als het in een stabiele thuissituatie zit. En daarom helpt het project Kamers met Kansen met een zelfstandige rondte, dat de jongeren haar focusje kennen op de studie. En met een coach, die kan hem helpen om wekelijkse financiële vragen te beantwoorden. Het project dat besteedt nu al 15 jaar. Een van de jongeren die het gebruik maakt van het project is de 19-jarige Romy.
2: Ja, niet heel goed met de thuissituatie. Dus waardoor ik op school me ook niet goed kon concentreren. En nou ja, school is wel belangrijk voor mij. Dus heb ik toen contact opgezocht van ja, het gaat niet goed. En ik wil niet dat mijn studie daaronder gaat lijden.
1: Ja, dat vertelt Romy er dus hoor. Marcel de Vries is ondernemer. En daarnaast is hij vrijwillig begeleider van een jongere die te ontsluiten is bij het project. En hij leidt u het waarom hij de verkeersnet.
3: Ja, heel simpel zijn, dat jouw ben ik een goed gevoel. Ik ben ondernemer, we doen een prutte projecten, heb ik een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast meer werk om wat oosten wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer aan. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden. We moeten heel veel coachen, we moeten heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren, ik. Dus dat liep het best wel op mijn kanten.
4: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
3: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kan ze helpen de volgende stap te maken. Dus je kan ze echt bijdragen om een stapje te maken, om beter in hun leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
4: Want wat docht jou als begeleider?
3: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er post weg van ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
4: Wat kom je nou het vaakst voorbij?
3: Nou, ik ben nog maar een ier bij Kamers met Kansen. Dus ik ga nog maar ier jongeren gaan. Maar wat ik sjog en wat ik hier van de oren vrijwilligers, is dat er een protte financiële vragen binnen. Ze haast soms het oerzicht net over de financiën. En dat vinden ze gewoon moeilijk.
4: Ja. En hoe is de bol? Want jou zei ze dus, jou begeleerde in jongeren. Ja. Hoe is de bol dan mooi?
3: Ja, goed. Het mag wel klikken. Hè? Dat zie je ze bij Wender, zie je ze ook wel de goede coach bij de goede jongeren. En als het echt net klikt, dan is er zeker de mogelijkheid om dat te stoppen natuurlijk. Het mag wel klikken. Maar soms heb je in je keer in de week contact. Soms heb je in je keer in de 14 dagen contact. En soms een maandje net. Maar ja, dat komt steeds wel weer rond. Dat gaat best heel goed, ja.
4: Want zij zie je contact met jou, zie je contact met jongeren, hoe werkt het?
3: Ja, ik wil vinger aan de pols, maar soms had ik echt een acute vraag. Als er iemand komt en die zei van ja, ik had een belastingbrief gekregen, ik weet net wat ik daarmee mat. Dan kom ik natuurlijk daar en de lijntjes zijn heel kwad, het is een appke en dan dacht ik voor de door. En soms heb ik zoiets van het is nu 2 weken lien, ik weet dat er wat spelen. Ik zal ze meer wat er gebeurd is en of er nog dingen spelen waar ik bij helpen mat.
4: Wat zijn nou de uitdagingen als begeleider?
3: Het is natuurlijk moeilijk om zo'n jongere die had een compleet nieuwe situatie. Hè? Dus die komt in een studio. Dat is een compleet nieuwe situatie ten opzichte van waar ze wieën. En ik vind het heel moeilijk waar hun behoefte precies leidt. Dus het is echt ziekje van waar had die jongeren nou behoefte aan? Waar kan ik een bijdrage leveren? En het is moeilijk om in te schatten van wat kennen ze wel en wat kennen ze net. Daar kom je alleen nog maar achter, toch? Ja, mij ze op wij te gaan en te ziekje naar die mogelijkheden. Ja.
1: Dat dus hoe dat project Kamers met Kansen. Ik kom intussen op het bericht ben van onder andere de regionale omroep van Den Haag. Ongeregeldheden bij de overwinning van Marokko. Het WK natuurlijk. Sjoeveren kent naar de politie smieten en met wettenkanon inzetten. De sfeer wordt onrustig, grote omroep West. Dat lopen we natuurlijk volgen. En de eerste altijd meer op de belten is vanzelf dadelijk meer hoor. Zijn eigen verslaggever had vannacht ik op pad West. Dat juist naar je achten. Die ons een keer rustig hoor. Maar natuurlijk wel benieuwd naar de reacties. Op die pot. Dit is in elk geval.

0: Eddie Money en Baby Hold On.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zorgcentrum Sint Theresia op de Jouwer viert de Simmer met een festival. En er binnen al je activiteiten. Wekelijks een roerrit met de oldtimer, een hinder en wijn of een duofiets. Zo hebben we toch nog Floortje Alders. Zij is wolwezenscoördinator. Verslaghouder Doutzen van Gossinga, die wil ons weten hoe ze krijgt op dat idee kwam.
2: Nou, dat idee had ik al wat langer en uiteindelijk kwam het tot stand omdat ik iets leuks wilde doen voor onze ouderen hier. En laten zien dat ouder worden ontzettend leuk is, vooral. He, ik ben zelf ook wel van de festivals en ik vind dat ouder worden, dan hoef je niet iets weg te cijferen, dan hoef je iets niet te laten.
3: Wat heet Jittik, oud en goud? Wat is er zo goud aan Oudwen?
2: Iedereen denkt oud worden, dat is ellendig, dat duurt lang, dan kom je achter de geraniums, maar hier proberen we ons weg in te zetten. Voor elke dag een leuke dag. En dat zijn de gouden momenten die we nog willen meegeven. Ja.
3: En wat ziet er op het programma deze weken?
2: We hebben vandaag de oldtimerrit. Dat is natuurlijk al een heel groot succes. En we hebben dan donderdag de Oud-Hollandse spellen. En muziek in de middag. En dan hebben we vrijdagmiddag een wellnessmiddag. Dus nagels lakken, maskertje, leukere muziek erbij. Wat? Ja.
3: Wat hoop je hem dat de ouderen hier uithalen?
2: Vooral een leuke dag. En dat ze mooie herinneringen kunnen maken. Dat ze hier volgende week en die week daarna nog over kunnen praten. En met een glimlach terug kunnen denken.
3: Ja. Waarom is dat zo wichtig, dat ze genieten van het leven op deze manier?
2: Nou, ouder worden gaat niet vanzelf. En de meeste mensen hier hebben iets waardoor ze hier moeten wonen. En als je gelukkig bent, dan vergeet je de rest ook. Dan wordt het leven wat mooier.
3: Sjerp Valkena.
4: Ja, goedemorgen.
3: Jo, ben je een van de chauffeurs, Sjerp?
4: Ja.
3: Waar zullen
4: je
3: hem langs rijden?
4: Wij gaan een heel mooi rondje rond het Chocomarin. Ja, nou ja, maar dit waren dan toch perfect. Nou, dus voor de meeste kan ik wel weer.
3: Waarom vind je het leuk om uit te doen als hij het?
4: Nou, ik vind het belangrijk om ik wat voor de medemeester te betekenen. En dus wij vinden het natuurlijk uiteraard mooi om zelf met de oren speel te rijden. Maar als je dan iemand direct een mooie dag mooi bezwaardig kent, dan is dat alleen maar mooi om.
3: Wat hoop je jou qua reacties?
4: Ik hoop dat de meesten een mooie dag hebben gewoon en dat ze enthousiast zijn.
3: Pieter Brinks bij jou, ben ik chauffeur hier. Waarom doe je jou mij?
5: Omdat ik het een mooi initiatief vind. Het is eigenlijk een heel lichte moeite om die meesten een mooie dag te besparen. Nou, maar weinig middelen. En ik heb dan een soort betekening. Dat vind ik leuk.
3: Er zit nog een hele enthousiaste bewoner in jouw auto. Wat docht dat mij om dat te zien?
5: Nou, daar ben je er blij van, zoks. Ja, vind ik mooi. Nee, maar dat is leuk. Als je meestal samen zo'n lits gebaar, zo'n soort willen brengen kennen, dat is, nou, dat is mooi. Dat vind ik wel leuk.
3: Ja. En waar zullen jou heen?
5: We doen een rondje om Chocomar. En dan komen we hier weer om. En dan maar de volgende.
3: Wat vind je ervan?
6: Ik vind het prachtig.
3: Wat vind je er zo mooi aan?
6: Nou, het oude spul, dat is van vroeger, hè. Ja, ik heb zelf nooit gehoord, dus dat, daar heb ik het geld ik net voor. Dus dan moet je geld hebben, hè.
3: Ja. Maar je de zin aan een mooi stukje rijden?
6: Nou, ik vind het prachtig. Ik ben rechtsop, jong. Ik vond het mooi. Ik dacht, nou, dit is krijg mijn uurtje, joh. Ja, dan kon je nou eens aan het hier.
0: Festival Oud en Goud dus. Nou ja, dat hield net minder van dissen. Van Nancy Sinatra. Sugartown.

0: In 1965 ging het waarschijnlijk nooit Tajun, maar intussen neidde hij het de songwriter van het noemen het al Tajun, dat het eigenlijk gaat over LSD. En als je dat dan zou verpakken als een vrolijk versje, dan wordt het nog gedraaid op de radio en dan vinden jongeren het dus leuk dat het over LSD gaat. Nou, dat is dus de geschiedenis van dit noemer.
1: De media van de morgen.
0: Sugartown van Nancy Sinatra. Jitse, door de media.
2: Van LSD is de stap naar Den Haag misschien wel net zo groot.
0: Dat dacht ik.
2: Daar is vuurwerk naar de politie smieten. Naar die wedstrijd, Nederland-Marokko. De politie had er ook een wetterkanon inzet. Dus zei ze, dat krijgt al omroep West schreeuwt erover. Nederland had verlen van Marokko. En dat betekent dus dat er feest viert wordt door Marokko-fans in Den Haag. En ja, de teleurstelling onder de Oranje-fans daar, die is groot. De politie is in Den Haag massaal onwijzig, meldt omroep West. Had onder andere in de Schilderswijk een wetterkanon inzet, is er ook mij een protte hinders onwijzig. Vuurwerk wordt er ondertussen aanstutsen terug de supporters van Marokko, die daar massaal de stritten opgang binnen. En de eerste aanhouding is ook al verjochten daar in Den Haag terug de plisje. De soorten meisken met vuurwerk naar de plisje smieten haar. Ja, de cafés in Den Haag, die zitten groot vol, die binnen alweer heel gauw leeg rekken. In elk geval de oranje cafés, schreeuwt dus omroep West. Dan zie je minuten naar de laatste penalties, wierden die café feest daar al leeg. En ik op stritten binnen nou meer oranje vlaggen als oranje supporters.
3: Ja, je staat hier met ontbloot bovenlijf en een flinke schram heb je ook op je rug. Er is hier zojuist wat gebeurd op die marktweg. Ik vertelde het een blokje geleden al. Er kwamen supporters van het Marokkaanse elftal hier naartoe. Toen kwam er eerst nog een linie van politiefietsen zo dwars over de straat. Jawel, want die heb ik hier gezien. Daar heb ik beelden van.
4: Fietsers.
3: Om het tegen te houden. Toen dacht ik ook nog, wat gaat te gebeuren. Nou, het ontaarde in een groot feestje, hè?
4: Ja, toch? Het was gewoon gezellig. Hun hadden respect, wij hadden respect. Hun zeiden van jongens, goed gedaan. En wij zeiden van jongens, jullie verdient gewonnen. En toen stapten een paar van die doorgesnoven ME'ers uit. En die sloeg iedereen de pleuris.
3: Ja, jij dus ook op je rug?
4: Mij ook, ja.
3: Wat vind je daarvan?
4: Ik vind het zwak. Ik vind het zwak, want kijk, ik snap dat hun misschien denken van het loopt uit de hand. Maar jij kon het ook zien. Het was gewoon leuk. Iedereen had respect voor elkaar. Kijk, als je dan tegenhoudt, hou ze dan lekker in het begin van de straat tegen en niet hier op de hoek, precies waar het is, weet je, waar wacht je op, dan vraag je er ook een beetje om. Maar goed, uiteindelijk was het gewoon leuk, het was allemaal respect voor elkaar, totdat die agenten uitstapten en iedereen de pleuren sloegen.
3: Ja, want daarna ontstond er hier ook inderdaad een gevecht. En komt dat volgens jou omdat juist de politie met de wapenstokken erbij kwam?
4: Volgens jou niet dan? Je hebt het toch gezien?
3: Ja, ik vraag het aan jou.
4: Ja, nou ja, 100% hun. Jij beaamde net al gewoon van hun, het was allemaal respect voor, het was allemaal leuk. Het was gewoon gezellig.
3: Ja, er werden handen geschud,
4: er werden knuffels gegeven, precies. Totdat die agent uitstapte en ik weet niet, ik denk dat ze een lijntje te veel op hadden of zo. Ik weet niet wat ze deden, maar die sloeg iedereen de kanker ineens.
3: Dat zijn woorden die we liever niet op de radio horen. In ieder geval een flinke lijn ook over je rug. Moet daar nu een icepack op? Moet je dat laten behandelen?
4: Nee, er hoeft geen icepack op. Ik geen elke dag in mijn rug, kan wel wat hebben.
5: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
6: Vroeger wie het zei, dan gingen alleen naar de mandjes op reis. En dan zit een rifke thuis mooi te wijzen. Maar je dit niet hebben gewoon.
5: Dit week hoor in Friesland ook. Doen van de Westereen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van de vallende Somerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. En bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
10: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
9: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Andere nieuws: voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. Daardoor konden begin deze maand klanten ineens niet meer bij hun crypto-munten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
11: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
9: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesen van de Moorn. De blik vooruit naar dat internationale evenement dat we volgens wat winnen. De Olympische Spelen van 2030. Die komen in Friesland daar. Tenminste, voor een pad. Daar is dadelijk meer hoor. En muziekcontrole van Aga.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Friesland van de Moorn.
17: My Erit

0: Piep.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Het gaat on.
0: Ja, dat zei de minister juster en net zomaar, want de Olympische Spelen in 2030 die komen van een pad naar Friesland daar. En een ondernemer die begeleidt vrijwillig jongeren bij het zogenaamde Kamers met Kansen.
4: Soms gaat het door financiële zaken, soms komt er post weer van ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
0: Ja, maar die vervolgstappen helpt deze ondernemer dus. Jitse, het nice, het door mede succes, maar goed, ik hoorde net niet tevreden werd het hoe geert, want we hebben het eigenlijk met één ding.
5: Ja, dat, het is al een roer eigenlijk vanuit je in de gaten in dat begon weer, dat WK voetbal. Ja, voor u's oor dan, hè? Want Marokko is terug.
0: Ja.
5: Maar wie net? Nederland leidt eruit. De eerste reacties die Sander ik verdien.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst het wapenrucht in kwad. Tietke Wiebenga, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen. Nou, van de morgen is de zin er nog heel aardig bij, maar het wel heel tiet meer rond de jaren onder bewolking. De wind is variabel en meest zwak van kracht. Hier wordt het dan maximaal 20 rond 23 graden. Jong en vannacht opklaringen, een enkele mistbank poppelaan en een bui in het kustgebied. Op zijn kast is het dan zo'n 11 graden. Morgen eerst een mix van wolken en zinnen en een lokale bui. Letter hield iets vaker de zinnen erbij en biedt zwak ontmaakt. Matige noordelijke wind wordt het dan maximaal 22 graden.
0: Tialf, dat is definitief een locatie bij het langebaanreedrijden op de Olympische Spelen van 2030. Op een speciale persconferentie maken minister Mirjam Sterk dat bekend.
7: Ja, goedenavond allemaal. Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
8: Ja, mevrouw Sterk, u zei al, het gaat on.
7: Ja, zeker, het gaat on. En daar zullen we binnenkort ook een Franse vertaling voor moeten gaan vinden.
8: Kunt u vertellen, wat betekent dit voor Friesland, voor Nederland in het bijzonder?
7: Ja, het is natuurlijk een uniek topsportevenement, wat eigenlijk in deze tijd van best wel polarisatie, eigenlijk een soort zachte diplomatie is voor de hele wereld, want iedereen zal hier naartoe kunnen komen om het beste van zichzelf hier te laten zien. Het verbindt in Nederland. Hè. Op dit moment hebben we het wereldkampioenschap voetballen. Maar een Olympische wereldkampioenschap, zou je kunnen zeggen, hier in Tialf, is natuurlijk iets wat heel veel mensen verbindt. Jonge kinderen zullen op de bank hun schaatsers zien schaatsen hier en denken, misschien is dat ook al voor mij weggelegd. En heel veel mensen, atleten hier, zien hun droom uitkomen als ze hier mogen schaatsen voor hun land in 2030.
8: Zo'n belangrijk evenement, dat rechtvaardig dan ook een bepaalde investering?
7: Ja, zo'n uniek topsportevenement is natuurlijk niet gratis. Dus wij hebben gezegd, als Rijk willen wij voor een deel ook garant staan, samen met de gemeente Heerenveen en de provincie, om dit mogelijk te maken.
8: Ja, deputeerde Abel Koestra, ook wenske.
9: Ja, dank u wel. Ja, een historische dag, Joet.
8: Hoe spannend wie het nog de Arroende weekend?
9: Het wie tenenkrom spannend, ja. Echt weer. We kregen steeds goed bericht, goed nieuws. De ontwikkeling ging goed, stap voor stap kwam steeds dichterbij. Maar had je het einde van de streep roeken, dan wordt het wel heel iets spannender, want in de details zit natuurlijk altijd wel zaken die ik goed op papier heb willen. Maar het is uiteindelijk slagen en daar ben we echt enorm grutsk op.
8: Dan onderstreep ik dat natuurlijk ook altijd nog weer hoe jilt. Binnen der afspraken hoe makken, hoe bijdragen vanuit het Rijk, bijdragen vanuit de provincie, bijdragen vanuit de gemeente wellicht?
9: Jazeker, en daar hebben we lang over vergaderen van wat hij dan nodig om dat toernooi hierheen te krijgen. Daar hebben we een roeg waar je eerst een begroting van maken. Nou, het werd steeds concreter worden. En uiteindelijk is de provinciale bijdrage 4 miljoen euro van de gemeente Twaan Heel. En het Rijk scoot 30 miljoen naar dit project.
8: Dus in totaal wordt er zo'n 30,5 miljoen vrijmaken voor de realisatie van deze spelen.
9: Ja, en het grote voordeel is dat die al zit. Maar je hebt andere zaken nodig en de andere randvoorwaarden die heel essentieel binnen om het toernooi hier deel te zetten. Er wordt dus altijd een bijdrage vragen van de co-hosts. Nou, in dit geval binnen wij dat. Maar we binnen heel wie is dat wij dat met deze knappe begroting dat vaar ook al kregen. Hè, zit. Ik roemrekken dat er mogelijk iets invals in zitten. Maar we zien natuurlijk ook naar de positieve kant van het verhaal. Nou, dus we komen het hier ik goed naar Shen. Maar ik denk al met al dat we vanuit de provincie en de gemeente een goede deal sluiten naar Madrid om dit financieel dat zat er aan.
8: Het wordt uniek evenement van PK van hoe die Olympische Spelen. Het oren uniek evenement kwam ik al een keer voorbij, die halve sterrentocht. Ja, nou wil ik net al te volle de boel op scherp zetten. Maar wat nou als het in het begin 2030 niet eens heel hard begint te vriezen en die beide evenementen komen er beide aan, zat het liket. Wat dan?
9: Nou, ik wil vooropstellen dat ik hoop dat er jeder komt, dat 2030. Maar als er in 2030 komt, krijg je in de weken van Olympische Spelen, dan hebben we een unieke situatie die we dan op de merites beoordelen zullen. Want dat werd natuurlijk wel organisatorisch een grote uitdaging. Ik mijn veiligheidsdiensten en het aantal mensen wat je naar daar komt. Maar goed, we hadden nou net rekening mee houden. Maar het is oké, okay, ja. Ja.
0: En dat zei deputeerde Abel Kooistra.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, ik denk dat we even naar Den Haag joggen.
5: Ja, een kat-en-muisspel is daar ondergang op dit stuit. Tussen de politie en de voetbalsupporters die daar nog op stritten binnen. Ja, ze neemt een verslag jou van Omroep West, Dien Meesken. De voetbalsupporters in de Schilderswijk in Den Haag. Een oren ongeveer nadat de wedstrijd Nederland-Marokko onroen is. Marokko had dat won, nij strafskoppen. Omroep West meldt dat twee jonge jochies daar een glazen fles naar de politie smieten. Meesken worden erop roepen om die stritten te verlitten. Maar ja, vanuit de sietstritten komen de meesken dan echt heel iets waarom. Er werd ook nog altijd flink toeteren. En de politie had ook een wetterkanon inzet daar in Den Haag. Omroep West had daar een filmpje van. Dat klinkt ongeveer zo op dit stuit, dus in Den Haag. Er is vuurwerk, werd er uitgestuurd voor fans van Marokko. Want ja, die binnen dus terug. Nederland leidt eruit. Nee, strafskoppen. De vraag is, hoe ken dat? Wat gang er mis? Het antwoord op die vraag, van z'n vierde dat Jaan komt, ken, dat komt van de onvierder van Oranje, Virgil van Dijk.
10: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren, maar ja, intens sportje. Ik denk dat verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
11: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
10: Ja.
11: Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
10: Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Iedereen met vlaag ging het goed. En natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
11: Dacht je dat je er was op het moment, richting het einde van de wedstrijd?
10: Eigenlijk niet.
11: Zo dichtbij, hè?
10: Ja, maar daar heb je niks aan.
11: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
10: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
11: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
10: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op dit moment.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie. God, wat blijf je nou?
2: SNA en wat blijf je nou?
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: In de rjochtbank van Greenst vindt het van de Moorn een bijzondere zaak. Maar gas in de haatrol, ja, dat is goed. Die zaak die draait over het gas in de berm van de vier Friese gemeenten. Die willen daar compost van meisje leren terug boeren. Maar de baronsorganisatie van Green Verwerkende Bedrijven, die dat dus ook doen, die had een bezwaar zien ondertekenen. Omdat beide partijen er onderling net uitkwam binnen, is die baronsorganisatie, die het BVOR heet, die is naar de rjochtetas gestapt. Ons coach is nou collega Tieter Seijens. Tieter, goeie morgen. Door hast hij erin verdiepen. Wat is dat dan met al dat gas? Dat de rugter hem de nou boeren maakt?
1: Ja, dat prikkelen mij echt. Je riedt er alle dagen bij del en je prakasseert er net over dat gas zo belangrijk is. Nou, het zit zo. De vier Friese gemeenten dat het om gaat, dat binnen Zuidwest-Friesland, de Friese Maren, Ljouwert en Waardhoeken, die binnen een aantal jaar aan Lintaat inzicht kwam dat dat gas in de berm een hele waardevolle groenstof is. Dat je goede dingen moet waankinderen voor de boeien, als je dat composteren. Nou, die gemeenten die hebben haar aansluiten bij de coöperatie AgriCycling, die dat als het ware faciliteert. Die zorgen ervoor dat het gas bij boeren op het heem composteerd wordt. En dat is een win-win situatie, zeggen de gemeenten. Het gas wordt meer vlak bij die boeren, dus kwartelintjes. En de boeren die kennen die waardevolle compost mooi zelfs broeken, want het is goed voor de groen. Maar de BVOR, dat professionele greenbedrijven bij aansluiten binnen, liek als de donker groep in Snitsbeelix en de firma Wassenaar in Bitchem, die BVOR, die shut problemen.
2: Maar wat voor probleem binnen dat dan?
1: Nou, maar als die intinken dat die green bedrijven dit al jaren doggen, green verwerk je ta wat oors, lik als compost. Ja, en dan komt er een nieuwe speler op de markt die het oors onpakt en de BVOR die zegt, dat is net eerlijk, want wij moeten u zo'n hele strenge regels horen om kwalitatief het beste product te leveren, maar de boeren van AgriCycling, die hoegen dat net. Daarom zegt de BVOR, de moeten likken ze spullen regels komen.
2: Als het dan wonderlijk dat er zo'n strenge regels binnen van wermgas, dat vernuwer ik mij al hoor, maar wat ben die regels dan krijgt?
1: Ja, dat is een ingewikkelde zaak. Ik zal beschikken om het zo helder mogelijk u te lezen. Wat het om gaat, is dat beide partijen verschillend zien de status van het gas omschuggen. Die greenbedrijven die zeggen, het is afval. En voor het verwerken van afval binnen wettelijke regels opstelt. Je mag het bijgelijks net op je HMH had je geen vergunning hebben voor afval. Hè? En de boeren niet omsletten binnen bij AgriCycling, die aan net zijn vergunning. En dat betekent nevens de greenbedrijven dat die boeren illegaal aan de gang binnen. Zou de gemeenten daarom vragen, treed op tegen die boeren, maar die gemeenten die wonen dat net. En daarom is de brancheorganisatie van greenbedrijven naar de rjochter gestapt.
2: Ja, dus zullen we dus verschillend ontzien wat dat gas nog correct is. De gemeenten dan, hoe zullen die dat zien hoor?
1: Nou, die gemeenten zeggen, het is geen afval, het is een groenstof dat je werbroeken kennen om er wat oors van te maken. In vakjargon neemt dat voortgezet gebruik. En daar is de wet net helder in wat er wel en net onder valt. Nou, het Europese Hof en de Raad van State die hadden er wel eens wat oer zijn. En uit die uitspraken valt op te maken dat voortgezet gebruik betekent dat het materiaal dat het uiteindelijk opsmiet, compost in dit geval, een hoogwaardig doel hamat. Je moet er goede dingen mee dwaan kennen. En de jingen die het oer het materiaal geersil, die moet zelfs aantonen kennen dat het geen smarigens is. In dit geval gemeenten, de boeren, niemand zei ze van dit is geen afval. Maar de vraag is voor zelfs hoe het de rjochter het zijn onderschut. Want dat is wat de BVO, die brancheorganisatie, voorraad, maar dit is een rjochtzaak. Jouw is duidelijk niet over hoe het wermgas schemat. Is het nou afval of is het net? En wat er acuut komt, beide partijen zeggen ze op voorhand al, dan kan maar ze praten, maar ze willen zelfs niet reageren, want het is onder de rjochten. Maar ze zijn, ja, die uitspraak linksom rjochtsom kan grote gevolgen hebben.
2: Dus een uitspraak over wat het bermgeest nou correct is, hoe je daar naar je maat, dat is hoe grote gevolgen. Haar kinderen zijn stoom. Wij moeten denken dan, wat voor gevolgen?
1: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt, betekent dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En we hebben het in deze zaak over gemeenten, maar dat ben net de jennerste niet omsletten binnen bij AgriCycling. Hè, dat bedrijf dat het faciliteert, zeg maar die dat de compostering regelt. Daar sluiten haar hield iets meer gemeenten bij aan. Nou ja, en die greenbedrijven die hebben zelfs een soort investeerd in het verwerken van bermgas en ze hadden er ondervinding mee opbouwd. Dat speelt het ook een rol, hè, had je dat kwijtraadje zo. Nou, dat de gemeenten de zaak verliezen, betekent dat een grote klap voor AgriCycling, want die had zijn hele bestaan hier opbouwd. De coöperatie zou dan maar de vraag zitten blijven wat er nog wel toekomst zit in het verwerken van Grien, dat van gemeente nog komstig is. Want het ben net alleen nog die vier gemeenten, Zuidwest-Friesland, de Friese Maren, Ljouwert en Waardhoeken, die bij AgriCycling ontsletten binnen. Het binnen dus meer, zou ik al. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
2: We sponden daar in de wereld van het bermgas.
1: Ja.
2: Tieten. Ja, dat toch dat ik die zin ooit nog eens uitspreken zou. Maar dat is echt zo.

0: Binnen op het wetter, de Sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij de koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: op jou en jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak

0: extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: FM.
3: Jel wachten. Tiet voor het Nijs. Mij Jitse de Vries. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die zit in een bestelbusje dat op de kop in een sleet bedarre. De bestuurder van het busje rekken verwoene en is overbracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het busje van de dik rijdt. Teleurstelling oerheerskert noot Nederland op het WK uitskakelen is troch Marokko naar penalties. Roenom in de provincie is naar die wedstrijd sjoen, ek al via het eerste fluitsignaal vannacht om 3 uur. Onder andere in Jereveen weer een kroeg jippen en dat is toch wel bijzonder, zei de kroegbaas.
5: Ja, op een maandagavond is het wel een beetje raar. Ik ben het wel gewend vanuit de weekenden en de stapavonden. Maar inderdaad, op een maandagavond is het toch wel weer wat anders.
6: En dan morgen lekker uitslapen?
5: Morgen gelukkig uitslapen, ja. Ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus daar hebben we hierna geen last meer van.
4: Ja, morgen is Joort voor deze man, Wesley Wagenaar. Hij is dus werkzaam in een kroeg in Jereveen. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 gaat definitief kiezen voor Jereveen voor Tialf als locatie van het langebaantoernooi. Op een speciale persconferentie juste joen in het I-stadion mocht de minister Mirjam Sterk historische woorden spreken.
7: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
4: Treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hebben Joert nog last van problemen op het spoor. Dat meldt ProRail. Door een blikseminslag sneurde joen ontstierde een steuring tussen Zuidhorn en Grijns. En de aanroende dagen is ProRail ontwaande om die problemen op te lossen. Maar dat is dus nog heel tijd net slagen. Er rijden nog heel tijd bussen tussen Grijns en Zuidhorn. Dat zal nu elke dag Joert ont 5 uur vermiddeld worden.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
9: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
10: Zegel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op zeilharlingen.com.
1: Friesland van de Moor.
11: Erit Science.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Ja, het praat van de Moor met de koffieautomaat. Dat is toch het Nederlands alvertal niet eruit lissen. En wij zijn heel benieuwd hoe dat vannacht al hier, want ik ben natuurlijk op meelse plakken in Friesland. Ik meestal bij elkaar kamer om die wedstrijd te volgen. Nou, hoe dat al je voor doen is op het Jereveen, dat eerst dadelijks. Want eerst is het tijd voor het Waalbrug met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
13: Ja, een hele goeiemorgen.
3: En hoe liep het qua waaien?
13: Nou, ik zit nou op dit stuit nog aardig in de zinnen, moet ik zeggen. Ik had zicht op het eerste. Ja, maar er scoot al wel wat bewolking voor Del. En ik kreeg een foto van Rijtse, de kraammachinist, die stiet in Lauwet. En daar is het al wel wat meer bewolkt. Maar ik daar zorg ik nou over het gotje zien in de bewolking. Dus ja, wat we zorgen vanuit het westen, is dat er nou wat hege bewolking oerscoot. Maar ja, de zinnen die schiet er ik nog geregeld tussen trog. We zitten nog wel duidelijk in de warme lucht, want de temperatuur is intussen al aardig oproen naar zijn zegje. Zontje graden. Maar ja, dat het voor zelfs wel een paar graden leger west. De leegste temperatuur rond de nacht is metten op Vlieland. Daar is het alcohol rond 11 graden. De waaien, 14,9 dat werd als minimum temperatuur. 15,5 is het worden in de pijn. Akkerom 14,8.

0: En die laaksem en Bakkerveen, dezelfde minimumtemperatuur. Derde is het net kouder worden als 13,8 graden. Nou, wat we nou zeggen is dat mij helpt van die zinnen. Dus de temperatuur wel aardig omheeg vlucht. Die Sahel bij de man die het al om de bij de 20, 21 graden wezen. Nou, vierde, de wien is jibby heel kalm. Bloed van een beetje, ik wat meer variabel van krijgt, zwak van krijgt. En ja, wat we wel zeggen is dat die temperatuur uiteindelijk oprinnen zil naar zo'n 20 of 22 graden. Maar we hebben een beetje wel wat meer bewolking vanuit het westen wij dus. Dat wordt hier altijd wat chokker. Het liek het eigenlijk wel oerel droeg te bloeien, maar dat zorgde wel voor dat die temperatuur wat timperen wordt. Nou, jong dan mogelijk in het kustgebied een enkele bui. Dat is van vannacht ik het verhaal. En via de binnen brede opklaringen in het watergebied wat meer wien. Bopper in het land, dan is het echt nog heel kalm waar. En dan zakt de derde temperatuur uiteindelijk naar zo'n 11 graden.
1: Dan op naar morgen, hoe liet ik het dan?
0: Ja, nou morgen hebben we eigenlijk te krijgen maar wat restanten van een lege drukgebied dat nou richting Ierland giert. Daar is het nog echt een lege drukgebied. Alleen dat mij al die hege druk invloeden daaromheen, ja, verpietert dat eigenlijk de komende 24 uur. Maar, ja, daar bloeien dus nog wel wat restanten van uur. Mogelijk dat we morgen dus de dij uiteindelijk zetten in het kustgebied met een bui. Nou, dat zou in de rin van de dij ik nog wel eens lokaal op het verse landbaren kennen, maar ik verwacht je eigenlijk dat het op de meeste plekken droog bloeit. Nou, verder ik morgen nog een hele kalme dij. Meest maandelijk wien, zwak ontmatig. En die lid uiteindelijk de temperatuur dan weer omheen gereden naar zijn 21 en 22 graden. En dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
1: En bloot dat echt een beetje normaal de komende dagen, of niet?
0: Ja, nou die temperatuur in elk geval al. De maximum temperatuur leidt ik vanuit Tongersje eigenlijk wel om de bij de 21, misschien nog 22 graden. Op Tongersje dan hebben we even een steuring die het oer loekt. Dat zal waarschijnlijk echt heel bij de dij wezen. Wat rijn werd er vanuit het noordwesten wij. Wat we aan de voorkant zeggen is dat we daar dan de hege temperaturen hebben van 20 tot 21 graden. Zuidwestelijke wind dan, matig ontkrijftig, wordt noordwestelijk en dan komen we wat in een koelere luchtsoort te lanen. Al merken we daar ja, ondergroen net echt een heel soort van. Het zorgt er wel voor dat het van vreed aan droegbloeien zil. Onder hege drukke biedt. Maar 20 tot 21 graden. Sneu komt er nog een graad bovenop. Maar dan waait het wel weer wat meer. Maar een westelijke wind die dan matig ont vrij krijftig wijze zil. Dus ja, zodat het nou liek het. Joert een prima dij. Tongetje wat meer wien en even een steuring. En daarna dan hebben we weer een paar droege dagen.
1: Kitke, dank wel.
0: Ja, en een hele mooie dij verder.

0: en Sagoort.
1: Friesland van de Moor.
0: Dat de Code Oranje net langer van Grijft is, kennen de oranje vlaggen en oranje jossen de t-shirts alle keer de kost doorheen. Nederland verdwekken met een kaderkittel sissen. Dat Marokko nijst strafskoppen te sterk weer voor het Nederlands elftal. En de boomscoach Ronald Koeman die beschroot de sfeer in de kleikamer.
2: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun. Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
3: Dit bizarre moment.
2: Zien, ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
2: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er vijf. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er drie van de vijf gemist. En dat is te veel.
3: Ja. Dat is niet de specialiteit van het Huis van Nederland. Nou is het een emotionele avond hier in Monterrey. Ik denk ook in Nederland waar een heleboel mensen voor de televisie zullen zitten. Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
2: Nee. Dat gaat vanaf morgen komen.
3: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet wat dat betreft?
2: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet dat op dit moment te zeggen.
3: Krijgen we geen inkijkje in?
2: Nee, zeker niet.
3: Oké, dankjewel.
2: Oké.
0: Ja, Ronald Koeman die houdt wat dat betreft de look nog even dicht. De wedstrijd van vannacht die is rondom in Friesland ook volgen. Onder oren op het Jereveen. Dat zegt uw verslaghouder Van der Wattena.
4: Het is drie uren midden in de nacht. Ik ren hier op het Jereveen. We zijn even zien of de meesten voor het voetbal zitten. Dus waar brandt het locht? Waar hing de oranje vlagjes uit? We zijn benieuwd of het wat leeft. Hallo. Wij zijn op zich de meesten die voor het voetbal zitten.
5: Ja, dat klopt, dat zijn wij.
4: Oeh, maar wij in Bintje, hè?
5: Ja, best. Kom maar.
4: Goedemorgen.
5: Hoi.
4: Maar waar hebben we hier het genoegen?
5: Met Roy Mulder heb je het genoegen.
4: En dat is voor het voetbal?
5: Ja, zeker. Mijn vrouw is boven. Die dacht in de rust even kijken of de kleine nog wil kijken. Maar het is spannend. Maar Marokko heeft wel de betere kansen, helaas. Ik weet niet of jullie wat hebben gezien van de wedstrijd. Maar,
4: krijg ze nog en dan wat mooier in dus.
5: Ja, nee, ja, we gaan het zien.
4: Jim tocht hem dus, juster, van...
5: We moeten maar gewoon de wekker. En we gaan gewoon voetbal kijken. Dus nee, helemaal leuk. Nou, er komt iemand aan met de ogen nog dicht.
4: Goedemorgen. Hoe is het om Sabatier te auto gingen?
6: Geen idee.
4: Je wilde wel wakker worden voor het voetbal?
6: Ja.
5: Gisteren al, hè, toen zei je al van ik wil het voetbal kijken. Jullie moeten me wel wakker maken, of anders zet ik de wekker, zei je.
4: Maar hoe is het om zo'n wedstrijd midden in de nacht te beleven?
5: Ja, leuk. Ja, op zich. Nou ja, normaal gesproken ging je vroeger natuurlijk naar het café op dit tijdstip. En nu zit je thuis. Ja, dus dat is het enige verschil. Maar, en hier kun je het goed zien. Als je nu in het café zit, ik denk dat ze vol zitten. Zit ik toch liever thuis. Ja.
4: En met een biertje erbij.
5: Ja, één biertje. Moet even een biertje bij. Dat hoort er gewoon bij. Absoluut.
7: Nou, ik dacht eerst nee. En toen dacht ik, ja, weet je, het gaat wel ergens om natuurlijk. Dus ik dacht, we gaan gewoon eruit. Ik ga vroeg naar het werk straks. En dan zijn we ook mooi op tijd weer klaar vanmiddag.
4: Sliep ik in?
7: Jawel, ja.
4: Ja. Je mag een halve tiert op bed?
7: Ja, 9:30, 9:30.
4: Keurig.
7: Ja.
4: En dan Sandai als Moon, wordt het dan een beetje iedereen gedaan, denk ik.
7: Al vandaag.
4: Ja, vandaag, ja.
7: Ja. Ja, denk ik wel. We gaan het beleven. Dus op karakter dit.

0: Even een stukje traumaverwerking met een zangeres zonder naam in Mexico.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Studeren, dat is soms lastig als het in een instabiele tussensituatie zit. En daarom helpt het project Kamers met Kansen om jongeren een zelfstandige werkruimte te aan. Dat ze gaan focussen kinderen op de studie. En mijn coach, die helpt kind mij bijgelijks financiële vragen. Dat project dat besteedt nu 15 jaar. En een van de jongeren die het gebruik maakt van dat project, dat is Romy van Jongetje.
3: Ja, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er pas weer van ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
0: Ja, dat zijn buggeleerd. Dit was dus net Romy. Romy zelf, die had er ook nog wat over te vertellen.
4: Het ging niet heel goed met de thuissituatie. Dus waardoor ik op school me ook niet goed kon concentreren. En nou ja, school is wel belangrijk voor mij. Dus heb ik toen contact opgezocht van ja, het gaat niet goed. En ik wil niet dat mijn studie daaronder gaat lijden.
0: Ja, die begeleider is hier, dat is weer Marcel de Vries. Hij is ondernemer en daarnaast is hij ook dus belutsen bij dat project. Om Joren te stiepen bij dat project. Waarom hij dat kreeg, die had, dat vertelt er nou.
3: Ja, heel simpel zijn, dat jou ben ik gewoon goed gevoel. Ik ben ondernemer, we doen een prutte projecten, heb ik een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast meer werk om wat oosten van wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer wel. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden. We moeten heel veel coachen, we moeten heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren, ik. Dus dat liep het best wel op mijn kanten.
5: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
3: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren hebben een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kunt ze helpen de volgende stap te meiden. Dus je kunt ze echt bijdragen om een stapje te meiden, om weer beter in hun leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
5: Want wat doe je als begeleider?
3: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er pas weer van ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
5: Wat kom je nou het vaakst voorbij?
3: Nou, ik ben nog maar een ier bij Kamers met Kansen. Dus ik ga nog maar ier jongeren gaan. Maar wat ik zorg en wat ik hier van de orde-vrijwilligers is dat er een protte financiële vragen binnen. Ze gaan soms het oerzicht net over de financiën. En dat vinden ze gewoon vinden ze moeilijk.
5: Ja. En hoe is de bond? Jou zei ze dus, jouw begeleerde in je jongeren. Ja. Hoe is de bond en mooi?
3: Ja, goed. Het moet wel klikken. Hè? Dat zie je ze bij Wender, zie je ze ik wel de goede coach bij de goede jongeren. En als het echt net klikt, dan is er zeker de mogelijkheid om dat te stoppen natuurlijk. Het moet wel klikken. Maar soms heb je één keer in de week contact. Soms heb je één keer in de 14 dagen contact. En soms een maandje net. Maar ja, dat komt steeds wel weer rond. Dat gaat best heel goed, ja.
5: Want zij zie je contact met jou? Zij zie je contact met jongeren? Hoe werkt het?
3: Ja, ik wil vinger aan de pols. Maar soms had ik echt een acute vraag. Als er iemand komt en die zei van ja, ik kan een belastingbrief krijgen. Ik weet net wat ik daarmee mat. Dan kom ik natuurlijk daar. En die lijst is me heel kwaad. Het is een appke. En dan stier ik voor de door. En soms heb ik zoiets van het is nu 12 weken lin. Ik weet dat er wat spelen. Ik zal ze even wat er gebeurd is. En of er nog dingen spelen waar ik bij helpen mat.
5: Wat zijn nou de uitdagingen als begeleider?
3: Het is natuurlijk moeilijk om zo'n jongere die had een compleet nieuwe situatie. Hè? Dus die komt in een studio. Dat is een compleet nieuwe situatie ten opzichte van waar ze wieën. En ik vind het heel moeilijk waar hun behoefte precies leidt. Dus het is echt ziekje van waar had die jongeren nou behoefte aan? Waar kan ik een bijdrage leveren? En het is moeilijk om in te schatten van wat kennen ze wel en wat kennen ze net. Daar kom je alleen nog maar achter, toch? Ja, mij ze op wij te gaan en te zieken naar die mogelijkheden.

0: Lost Frequencies en Yannick Davy en Reality. En dat is toch wel bijzonder. Ik kan me dus lessen achter dat die Yannick, dat ik hem al heel betiert koer in zijn carrière.
1: Ja, inderdaad, een bekende Nederlander, Yannick Davy.
0: Nou, net echt, tenminste net echt meer, maar de het die het was dat hij toch net van de televisie had te slaan wie je. En de bioscoop, mek niet.
1: Waar dat dan?
0: Nou, toen riede hij nog op mijn reet takelautootje. En hij praatte met Doen en mijn kakkelak.
1: Ja, nou, ja.
0: Klinkt apart.
1: Het zei me even helemaal niks.
0: Pluk van de pettenfles, spelen hij.
1: Wie hij dat?
0: Dat wie hij.
2: De media van de morgen.
1: Yannick Davy.
0: Toen hij had dan ook verder een hele gutte carrière onderhaald op het gebied. Maar dit plaatsje is dus ook wel op mij. Door de media dan.
1: Ja, de kranten. Die schreeuwen al je net over Nederland-Marokko op de farside. Want ja, die wisten dan net natuurlijk wat het worden zou. Het AD trouwens, die doet dat wel. Die had Nederland-Marokko op de farside met de kop Wie is de gelukkige? Toen deze krant werd gedrukt, moest de wedstrijd Nederland-Marokko nog beginnen. Kijk snel op ad.nl voor de uitslag. Nou ja, de koersteek de radio ontzetten, want wie had eigenlijk al verklapt? Dus daar hoest net meer hinnen. De Telegraaf had Friesland op de farside, het Houtje, het Retreat Café. Vanwege dat Nijs dat Tiaf de Olympische Spelen krijgt. Het Nijs dat het oongit. Dat wie al het praat van de dij. Ja, eigenlijk het praat van de moanne in het Houtje, schreeuwt de Telegraaf. Maar ze binden wakker bliert mij. Ze kent haar glok net op, de eigenaresse van het Houtje. Het is fantastisch, zei hij in de Telegraaf. Dat dit dorp op deze manier vrouwt wie het in de skinwerpers komt te steen. Nee, 100 jaar binnen de Olympische Spelen weer waarom in Nederland. Dat is toch wel heel bijzonder.
0: Jitse, dankjewel. Het is 8 uur. Tiet van Nijs van NOS.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: Nou in Friesland.
2: Bij het Nijste Nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jou dan.
2: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat woonde er toen, Troddy Henne?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
2: Het Waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
2: En Nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
3: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
2: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
14: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
13: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
15: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
16: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
13: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000. 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die bieden veel snel wisselende mode aan. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En er komt ook een toeslag op de modeartikelen. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is officieel, Friesland is locatie voor de Olympische Spelen in 2030. Azen, eerste reacties.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaarten waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
12: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Friesland van de Moor.
20: Mijn Erits

0: Kensington en Let Go.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen.
0: Ja, en Marokko wint dus van Nederland op het WK voetbal na een doelpunt in de blessuretijd. En Traje miste strafschoppen. Hoe het Friesland dat beleefd had, dat juist dadelijk hier in Friesland van de Moorn. En er is meer vrotsport, Nijs, want de Olympische Spelen die komen naar Jereveen.
4: Het gaat on.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het wapenrucht in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
5: Ja, goeiemorgen. Nou, van de morgen is de zin er nog heel aardig bij, maar wel heel diep meer rond de jaren onder bewolking. De wind is variabel en meest zwak van kracht. Hierbij wordt het dan maximaal 20 rond 23 graden. Jongen, vannacht opklaringen, een enkele mistbank poppelaan en een bui in het kustgebied. Op zijn kost is het dan zo'n 11 graden. Morgen eerst een mix van wolken en zinnen en een lokale bui. Letter hield iets vaker de zinnen erbij. En bij de zwak ontmatige noordelijke wind wordt het dan maximaal 22 graden.
0: Het is officieel. Friesland, om specifieker te wijzen, het Jereveen is een locatie voor de Olympische Spelen van 2030. Voor het lange baan toernooi. Op een speciale Paarse conferentie waar dat alle keer bekend maken. Daarbij wie ik TIAF directeur Minne Dolstra, die de alronderen verskate keren een Franse delegatie over de vlier kregen.
6: Het is een lang proces geweest van nou Hemelvaartdag 2024. En uiteraard ga je naar een eindpunt aan en dan is het toch nog wel weer heulenpad dat het op instrogeert.
7: Heb je er altijd vertrouwen in hoor, of heb je ook wel eens een idee van ik weet niet of dit wel goed komt?
6: Nou, als ik eerlijk zijn, heb ik er altijd wel vertrouwen in aan. Maar wollen mij in de achterhollen, een offerte is nooit een offerte. Hè? Het wordt nooit wat er naar teken is. Ja, ik ben hartstikke blij. Maar het is net zo dat ik denk van nou, ik had toch van dit wordt hem net.
7: Ergens zoen je natuurlijk steeds kennen. Ja, het is een idiote gedachte. Die Fronsen die kruiden spelen en dan zoen wij hier het reden in organiseren.
6: Als dat een beetje heuhoers is, dan zou het losse wijze kennen. Maar aan de andere kant is het wel begrijpelijk dat je zegt van ja, we hadden duurzaamheid. Heugen vaandels tegen benjoren accommodaties. Dus het ligt misschien eerst wat nu, maar ik denk dat het wel goed past in de visie.
7: Ja, Bargmaster Fiene Fokkers, Lokweeske.
8: Ja, tegen dank. Ja.
7: Hoe speciaal is dit moment voor een Bargmaster van Jereveen?
8: Ja, dit is ja, het summum natuurlijk. Het is echt een boppenslag, wat ik ook aangaf. En ja, dat is echt fantastisch. Ja.
7: Dan heb je natuurlijk het Riek, de provincie en de gemeente. En daar hebben financiële afspraken maken over deze organisatie. Hè?
8: Dat klopt het, ja.
7: Hoe zit die eruit?
8: Voor de gemeente geldt dat we 2,5 miljoen hebben gereserveerd. De provincie 5 en het Rijk 30. Nou, maakt 7,5. Daar kunnen we heel wat mooie dingen mee doen. En dat gaan we ook doen.
7: Ja, een part van die mooie dingen. Wat ik zei, ja, Jereveen wordt nou één van de 4 Olympische dorpen van die Olympische Spelen van 2030. Ja. Wat moeten we dus hebben voorstellen? Krijgen we hier een daadwerkelijk Olympisch dorp?
8: Ja, dat is absoluut de bedoeling. We krijgen een Olympisch dorp en waarschijnlijk ook de Olympische Vlam. En dan moet ik een Team NL-huis gaan komen. Het moet al helemaal uitstralen dat hier inderdaad de Olympische Spelen zijn. Dus nee, die uitstraling gaat het echt absoluut krijgen.
7: Openingsceremonie, slotceremonie.
8: Zo is dat.
7: Je eerste termijn rent tot 2029. Ja, dit is dan correct een IER-letter. In Jereveen is er een vast opmaatje van een tweede termijn van Bargmaster Fokkens.
8: Nou ja, ik denk als burgemeester krijg je deze kans natuurlijk nooit meer. Dus wie kan nou zeggen dat je als burgemeester Olympisch dorp hebt? Dus in die zin hoop ik dat ik hier nog zit tegen die tijd.
7: Douwe de Vries, dat best hier als vanuit die positie als atleet je burger bij de KNSB. Ja, die atleten ontnota wien ze nog net heel positief over een Olympische Spelen op de Jal.
9: Ja, dat klopt. Er zijn meerdere atleten die zich wat minder positief uitspreken aan. Wat ik echt begreep. En atleten, wat je me zat denken, die hadden natuurlijk al die horen Olympische Spelen, jongen, waar ze echt in het hart van de Spelen stierden. En nou verroren dat. En als dat net goed uitlijnen wordt, dan hadden ze iets van, hey, hoe kan dat nou? Dus ik ga een wop op jij de lijst die het wat meer informatie aan van, hoe komt zo'n proces nou tot stand? En wat houdt dan die nieuwe strategie van het IOC in? En dan merk ze wel dat er volle meer begrip is en dat ze volle beter snappen dat dit duurzamer is om een bestaande ijsbaan te broeken in plaats van elke keer weer een nieuwe deel te zetten en dan net weer te broeken.
7: Nu vind ik een heel soort atleten die zijn, ja, in Milaan heb ik gewoon een tijdelijke baan deadline, die wie ik nog eens loeisnel. Ja, waarom hij dat net in Frankrijk kent? Begreep zo die keuze van de Franse organisatie om dat net te onderzoeken?
9: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben net met de gesprekken geweest. Dus ik ken er ook net. Ja, waarom ze uiteindelijk geef akkoord naar. Dat ken ik net zo volgens zijn, maar ik het gewoon net weet. Ja, ik denk dat voor dat leiden is dit nou gewoon zoiets van. Oké, dat komt hier. En nou is het gewoon tien van om Friesland, om Heerenveen. Om hier gewoon iets onviertelijks van te maken zien. Wat de atleet nooit meer vierten zullen. En ik weet zeker dat dat slaagt.
7: Nou, ben je dan zelfs net alleen nog atleet bij de KNSB? Dus je stek in het bestuur van de Afstedenvereniging. Wat nou als het in 2030 heel hard begint te vriezen?
9: Oeh, dat is nou heel gevaarlijk, hè? Ja, nou, dan gaan we twee fantastisch mooie evenementen in dezelfde provincie. Ja, ja, maar goed. Dit is meer als atleet ik wil spreken. Wat dost dan? Ja, de Elfsteden zit wel heel tegen bij mij. Dus dat maakt al die trok in. Maar het hoeft ook net te bieden, denk ik. Nee, zeker net. We komen net al Heerenveen als Elfstedenparcours. Dus volgens mij rieden we er toch omheen. Dus het kan al je dagelijk.
2: De media van de morgen.
0: Ja, je hebt te zien al de internationale sportevenementen van de morgen.
10: Ja, dat ken je wel steeds, hè.
0: De belangrijkste bijzaak die... Nou ja, die hoort vaak wel meestal.
10: Ja, die drie kwam toch haast een hoofdzaak te worden. Hè?
0: Ja.
10: Ja, die wedstrijd van Nederland-Marokko. Die te eindigen is in 1-1. Maar die daarmee nog net dien wie. In Den Haag is wat, ja, kunnen we het rellerij nemen? Ik denk het wel, is wat rellerij ontstaan. Jeder Joert meldde al dat er één persoon onhouden wie. Nee, ongeregeldheden daar in Tusken. Zei het een verslagjaar van Omroep West in de Schilderswijk. Dat er meerdere onhoudingen verricht binnen.
11: Ja, het gaat nu snel. Er was één aanhouding in het begin, maar dat is nu opgelopen naar 9 aanhoudingen. En daarbij leek de politie dus serieus in te grijpen. Hoe is het nou allemaal gegaan? Hè? Dus die wedstrijd die was na die verlenging en die penalties dan eindelijk klaar. En toen die penalties waren, toen zat iedereen eigenlijk hier nog op straat op zijn telefoon te kijken. We zagen al wat politie natuurlijk in de wijk. En zelfs de agent keek met hier de jongens uit de wijk op het telefoonscherpje van de agent. Nou, dat was heel gezellig toen en nou, Marokko won. Groot feest. Het feest begon eigenlijk voor de kroeg met rood-groene ballonnen, Turkse vlag, Marokkaanse vlag. Een hele erg grote versierde kroeg aan de Vijandlaan. En dat verplaatste zich toen naar de Vijandlaan zelf, naar de kruising Vijandlaan-Hoefkade. Maar dat heeft eigenlijk maar kort geduurd. Want de ME greep direct in, liet zien dat ze er waren en veegde de straat schoon. Nou, vervolgens ontstond een soort kat-en-muis. Dat kat-en-muisspel, daarbij nam de politie volgens mij een soort pauze, want op een gegeven moment zagen we ze niet meer. Nou, toen keerde het feest eigenlijk op de kruising van Vijandlaan-Hoefkade weer terug. Er werd getoeterd, er werden rookbommen afgestoken, vuurwerk was er ook, er werd op auto's gesprongen. Dus het was weer heel erg even gezellig. Er werd een bal de hele tijd de lucht ingeschoten, dat was ook een ding. Maar toen kwam de politie weer terug en toen grepen ze hard in, want ze hebben daar toen in de zij. Dat is de Wouwermansstraat. Daar hebben ze een aantal aanhoudingen verricht. Op een gegeven moment zag ik er wel 3 op een rijtje. 3 jongens aangehouden worden.
10: Ja, en Jochen in totaal zoeken dat er nog wijzen. Daar dus in de Vijandlaan. Maar dat is dus de Vijandlaan. Je schreeuwt dat mij V-A-I-L. De Vijandlaan. Oh. En net Vijandlaan. Het ik ben echt de street daar in de namen van die Lene. Ja, het hele feest, zeg het dan toch maar even neer. Maar begon eigenlijk vannacht om 2 uren. He, die wedstrijd, Nederland-Marokko. Misschien moet je daar wat meer de focus op lezen. En net op die ellende die er dan achterbij komt. Dat je winnen of verliezen. De NOS had op een richtje gezet hoe dat alle keer ging. Die hele wedstrijd.
12: Wie voelt zich? Bij Canada, Brazilië en Paraguay. Van Hekken zegt niet hier. Dit is mijn geduld op het veld. Wegwezen, Saibari. Stoel die me vast al was, want dit wordt er een, hoor, deze.

0: weg. Dus gaat het wel door en weer Verbrugge.
1: Bart Verbrugge.
0: Bart Verbrugge.
1: Fenomenaal.
0: Wat een chaos.
2: Alsof hij drie rondes in een kooigevecht achter de rug heeft van Hekking.
1: Het is wel een wedstrijd waarbij je langzaam maar zeker in adem.

We krijgen een toegift. Bart Verbrugge of Saibari? Dat is het duel dat we nu gaan zien. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.

0: Sienna, Spyro, wie dat en Material Lover. Even rond de 10:10, 3 uur vannacht, krijgt voor de wedstrijd.
1: Hoe is het met de spanning?
2: Voor de wedstrijd?
1: Ja.
2: Ja, goed. Nee, heb ik net.
1: Helemaal net?
2: Ik weet dat ze geen win.
1: Oh. Hoe is het om hier dan midden in de nacht te zitten in het café?
2: Ja, leuk, gezellig.
1: Ja?
2: Wel raar.
1: Ja?
2: Het is wel bijna licht.
1: Ja. Het is al haast licht, ja.
2: Ja.
1: Er is een lekker snackje erbij.
2: Ja, heerlijk. Kipkluifjes.
1: En ben je hem dan vannacht van bed komen of ben je hem bekkenbleur?
2: We komen net uit de Erfstra. Maar dus we hebben allemaal geen sleep aan. Dus we hebben crack even slipt. En ja, nou kennen we je zitten.
1: Hoe is het om middernacht Oranje spelen te ontwerpen te wezen?
3: Nou, dat is eigenlijk fantastisch. Zoals je ziet, ik had de drukte niet zo verwacht. Maar ja, mensen komen toch voetbal kijken. Dus dat is wel hartstikke gezellig.
1: Hoe is het voor jou?
3: Ja, ook. Ik sluit me er helemaal bij aan. Het is leuk dat iedereen hier is. En ja, we werken graag. Dus, en we gaan er een mooi feestje van maken. Dus,
1: maar je meen het dus net verwachten, zag van de meesten?
3: We wisten eigenlijk niet zo goed. Want ja, mensen moeten natuurlijk morgen gewoon werken. Alleen, ja, blijkbaar nemen mensen toch de tijd om lekker naar het voetbal te komen kijken. Dus dat is top.
4: Maar ik hoop één ding eigenlijk stiekem niet. En dat is dat we moeten verlengen. Want dan wordt het wel heel...
3: Dan leggen we hier boven een matrasje neer en dan gaan we hier gewoon lekker slapen. En dan is dat de beste oplossing, denk ik maar.
5: Ja, mooi. Nou, het wordt één groot feest weer. Één groot feest. Fantastisch.
1: Hoe is het om dan samen midden in je nachtje emotioneel te zitten?
5: Heel erg gezellig vooral. Want het wordt hier straks een prachtig mooi beeld. Je het fantastisch mooi zien. En dan, dat wordt één groot feest. En iedereen is trek opstoen. En ik ben alleen even voor opstoen. Dat wordt één groot... Wij binnen net opstoen. We willen met die dronken.
1: Je bent al jong.
5: Wij zijn nog jong, ja. Zit ik een hoop andere lui die binnen krek opstoen. Maar dat wordt fantastisch, denk ik. En als we winnen, is dat allemaal geweldig, natuurlijk.
1: En dan geven we even naar Moon. Hoe zit het daar de vierde uit?
5: Nou, Moon hebben we uitsliepen, hè?
3: Ik heb niks te doen.
5: Nee, dus we zijn gewoon vrij, dus ja, dat is fantastisch.
3: Ik heb gewoon zo lang trok in als we willen.
1: Je hebt goed regelen.
3: Ja.
5: Wij hebben vrij regelen, helemaal niks, Moon. Dus dan kunnen we mooi uitsliepen en dan genieten van de overwinning. Ja.

0: Aerosmith wie dat en Crazy.
1: Omroep Friesland. Komend weekend vaart de vloot Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Een minuut voor Jal van Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven gekomen. Die zit in een bestelbusje dat op de kop in de sleet bedarre. De bestuurder van dat busje rekken verwoenen en is opgebracht naar het ziekenhuis. De politie die onderzoekt nog hoe dat busje van de dijk rekken is. Teleurstelling oerheerst het nood Nederland op het WK uitskakelen is door Marokko. Nee, penalties. Roenom in de provincie is naar die wedstrijd jongen. Ek al wie het eerste fluitsignaal vannacht om 3 uur. Onder oren in Jereveen weer de kroeg jippen. En dat is wel bijzonder, zei de kroegbaas.
5: Ja, op een maandagavond is het wel een beetje raar. Ik ben het wel gewend vanuit de weekenden en de stapavonden. Maar inderdaad, op een maandagavond is het toch wel weer wat anders.
6: En dan morgen lekker uitslapen?
5: Morgen gelukkig uitslapen, ja. Ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus daar hebben we hierna geen last meer van.
4: Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen had definitief kiezen voor Tialf als locatie voor het lange baan toernooi van 2030. Op een speciale persconferentie in het E-stadion mocht minister Mirjam Sterk daarom deze historische woorden spreken.
7: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
4: Treinreizigers tussen Ljouwert en Grains ik joert nog last van de problemen op het spoor. Dat meldt ProRail. Door een blikseminslag van Sneutejoen ontstierde steuring tussen Zuidhorn en Grains. En de aanroende dagen is ProRail ontwaande om dat op te lossen. Maar dat is nog altijd net slaggen. En dus rieden er nou bussen tussen Grains en Zuidhorn. Dat zal nu elke dag nu het wel ont 4 voor de vermiddeld worden.
3: Jitse, dank u wel. Dadelijk weer het wapenjocht.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de van Elseny.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-252-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort met echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Friesland van de Moor.
13: Erit Science.
3: Het is voorbij. De jongt Arie Kupers aan snoer. Maar eerst is het iets voor het wapenrucht, mijn Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
14: Ja, een hele goeie morgen.
3: En hoe liek het qua waaien?
14: Nou, wat we noosjug is dat mijn help van die zinnen dus de temperatuur wel aardig omheeg vlucht. Die Sajel bij de man die het al om de bij de 20, 21 graden wezen. Nou, verder, de wien is jibby heel kalm. Bloed van een beetje ik wat meer variabel van krijgt, zwak van krijgt. En ja, wat we wolsjug is dat die temperatuur uiteindelijk oprinnen zil naar zo'n 20 of 22 graden. Maar we hebben een beetje wel wat meer bewolking vanuit het westen wij dus. Dat wordt hier altijd wat chokker. Het liep het eigenlijk wel oerl droeg te bloeien, maar dat zwaarde wel voor dat die temperatuur wat timperen wordt. Nou, jong dan mogelijk in het kustgebied een enkele bui. Dat is van vannacht ik het verhaal. En via de binnen brede opklaringen in het watergebied wat meer wien.

0: bopperend land, dan is het echt nog heel kalm waar. En dan zakken de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 11 graden.
1: Dan op de morgen, hoe ligt het dan?
0: Ja, mogelijk dat we morgen de dij uiteindelijk zetten in het kustgebied met een bui. Nou, dat zou in de rin van de dij. Ik nou wel eens lokaal op het verse landbaren kennen, maar ik verwacht eigenlijk dat het op de meeste plakken droeg bloed. Nou, verder eigenlijk morgen nog een hele kalme dij. Meest maandelijk wien, zwak ontmatig. En die lit uiteindelijk de temperatuur dan weer omheen gereden naar zijn 21 en 22 graden. En dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
1: En bloot dat echt een beetje normaal de komende dagen, of niet?
0: Ja, nou die temperatuur in elk geval al. De maximum temperatuur leidt ek vanuit tongetje eigenlijk wel om de bij de 21, misschien nog 22 graden. Op tongetje dan hebben we even een steuring die het oerloekt. Dat zal waarschijnlijk echt heel wij de dij wezen. Wat rein werd er vanuit het noordwesten wij. En dan komen we wat in een koelere luchtsoort te lanen. Al merken we daar ja, ondergroen net echt een heel soort van. Het zorgt er wel voor dat het van vreed al droegbloe zil onder hege drukke biedt. Maar 20 want 22 graden. Sneu komt er nog een graad bovenop. Maar dan waait het wel weer wat meer. Maar een westelijke wind die dan matig want vrij krachtig wijze zil. Dus ja, zodat het nou liek het. Je hoort een prima dag. Tongetje wat meer wien en even een steuring. En daarna dan hebben we weer een paar droge dagen.
2: Onder Friesland is alles wat te spelen.

0: Katy Perry en Firework. Zorgcentrum Theresia op de Jouwer, die viert
1: Simmen in Friesland.
0: En dat door zijn Mijn Festival. Er binnen tal van activiteiten voor de bewenders, liek als muziek, Hollandse spultjes en een wellnessmidje. Juster kon de ouderen een roerritmeidje, mijn oldtimer, een hinder, van een duofiets. De initiatiefnemer van het festival, dat is Wolwezenscoördinator Floortje Olders. Zij vertelt hoe ze op dat idee kwam.
2: Dat idee had ik al wat langer en uiteindelijk kwam het tot stand omdat ik iets leuks wilde doen voor onze ouderen hier. En laten zien dat ouder worden ontzettend leuk is, vooral. Ik ben zelf ook wel van de festivals en ik vind dat ouder worden, dan hoef je niet iets weg te cijferen, dan hoef je iets niet te laten.
3: Wat is Jittik, oud en goud? Wat is er zo goud aan ouderen?
2: Iedereen denkt oud worden, dat is ellendig, dat duurt lang. Dan kom je achter de geraniums, maar hier proberen we ons weg in te zetten. Voor elke dag een leuke dag. En dat zijn de gouden momenten die we nog willen meegeven. Ja.
3: En wat ziet er op het programma deze week?
2: We hebben vandaag de oldtimerrit. Dat is natuurlijk al een heel groot succes. En we hebben dan donderdag de Oud-Hollandse spellen. En muziek in de middag. En dan hebben we vrijdagmiddag een wellnessmiddag. Dus nagels lakken, maskertje, leukere muziek erbij. Wat? Ja.
3: Wat hoop je in dat de ouderen hier uithalen?
2: Vooral een leuke dag. En dat ze mooie herinneringen kunnen maken. Dat ze hier volgende week en die week daarna nog over kunnen praten. Met een glimlach terug kunnen denken.
3: Ja. Waarom is dat zo wichtig, dat ze genieten van het leven op deze manier?
2: Nou, ouder worden gaat niet vanzelf. En de meeste mensen hier hebben iets waardoor ze hier moeten wonen. En als je gelukkig bent, dan vergeet je de rest ook. Dan wordt het leven wat mooier.
0: Nou ja, dat dus over het ouder worden, dan heel wat oors. Jongeren, want studeren, dat is soms lastig als het in een onstabiele tussensituatie zit. Daarom helpt het project Kamers met Kansen die jongeren om met een zelfstandige wenromte, dat ze haar focus kunnen op de studie en mijn coach die ze dan wel helpen in bij Big League's financiële vragen. Ondernemer Marcel de Vries, die is zijn vrijwillige coach en die leidt uit waarom had hij de verkeersen had.
4: Ja, heel simpel zijn, dat jou ben ik gewoon goed te voelen. Ik ben ondernemer, we doen een grote projecten, we hebben een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast mijn werk om wat oosten van wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer aan. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden, maar ik heel veel coachen, maar ik heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren en ik. Dus dat liep het best wel op elkaar.
5: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
4: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren hebben een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kunt ze helpen de volgende stap te meiden. Dus je kunt ze echt bijdragen om een stapje te meiden, om weer beter in het leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
5: Want wat doe je als begeleider?
4: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen hier. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms keert het over financiële zaken. Soms komt er pas weer van ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij

0: was een platenkast vol met covers van dit nummer. Het origineel is het jongetje 56. Dit is het die iets naaier van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, door de media.
2: Ja, de kranten ga ik er even bij. Om te beginnen het Fries Dijblad. Ja, die had Tiaf op de farcide. Tiaf wordt definitief olympisch. Bij een gesprek met de minister. Die daar ook dit jaar. Daar hebben we het zelf ook al gehad. Jeder van de morgen. Datzelfde nijs zit ook grut op de farcide van de Leeuwarden kranten. Met een foto erbij van de Franse vlag. Die het vier wapperet bij dat IJs stadion op het Jereveen. Iedereen kent Heerenveen al. Zit daar in de kranten te lezen. Wij zijn sportstad en straks zijn wij ook een Olympische stad.
0: Leeuwen, die vreeg het keer meteen wat vrijkaart voor het jaar vast.
2: Oh, ik weet net dat het budget van de omroep dat betaal heeft, hè?
0: Het werd rovers goed.
2: Ja, dat bent jorenkaart.
0: Ja, dat denk ik.
2: Maar Vertiaf. Ik denk echt net dat ze er nou al binnen. Maar ja, en ik weet trouwens echt net, hadden we ze hier te lezen, hadden we ze dan al wel voor je houden. Dat is toch moeilijk bij prijzen. Joert in elk van de net.
0: Dit nemen we mee.
2: Ja, het keert in de jebus. Het Algemeen Dagblad had op de farcide een peteer met Tom de Graaf. Die is Joert nog de vicepresident van de Rier van Steert. Maar ja, hij neemt zijn zitten. Ja, net mij, zeg maar zeggen. Hij draagt die oor aan Sybrand Buma. Die het dan dus van Mona dat wil wezen, Sil. Hij zei, hij was kogen, Tom de Graaf, op zijn laatste dag dat Nederland ticht het punt van onbestuurbaarheid onstit. Hij zei, de versplintering in het. In de politiek, in het parlement, is Sagrut dat gearworking heel tijd lastiger wordt. En de Telegraaf, die had een opvallend voetbalverhaal op de farcide van een famkesteam eigenlijk, van de voetbalclub Het Gooi. De famkes van onder de tretje binnen dat, die speel je in de competitie als jinnige Ektsin jongens. En dat rent nog wel eens uit op goalen. Maar ja, die jongens dan. Want die willen beslist net van famkes verliezen. Vaak denken ze van tevoren wel dat ze die famkes wel onkennen. Maar ja, in de praktijk bleek dat net altijd zo te wijzen. Ja, een van die famkes die zei, die jongens die leren meer van zijn wedstrijd als wij. Die leren namelijk dat ze echt van famkes verliezen kennen.
0: Maar even de plak zet dus. Dat was kort. Het is tijd voor Node Voor, tenminste bijna. Haast nog een oor, hè?
3: Ja, wees. Riet, zei het. Noffelijke muziek bij de koffiehaas en verzels. En ja, we zullen even naar een mooie foto. Maar een sluitertijd van 26 oeren.
0: Zo, ja, dat is heel lang.
3: Dat is heel lang. En ja, dan krijg je dus een prachtige, mooie foto vol met details van de Molkewaai. Zo'n niet een nul foto. Maar waarom had ze dat in die foto? Oh. Want daar steken we een oor in Node Voor.
0: Nou, dat is nieuwsgierig.
3: Mooie foto, dat wel. Kijk ze op het plafond in de sleepkamer.
0: Gasten dus in Node Voor en mooie muziek vanzelfs. Dat is al het eigenlijk het recept bij Node Voor. Dit is je vriendschap van de morgen van Joert. Morgen dan in de weer een nieuwe editie. Ik wens jullie van nou een hele nog een dag. Hoi.
4: Omroep Friesland.
5: Alles wat er spiekt. De zinnen op het wetter. De saaien strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
6: Dit is uw Simmer.
5: Simmer in Friesland. Op jou wordt jullie al bij Omroep Friesland.
6: Omroepfriesland.nl/simmer.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaars.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ik maak mij maar bekend, ik ben de Friese troede boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats dat is een stee, waar een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troede boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands,

vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met gewoon schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf, ik zeg dan,

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droogkookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht het met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
4: En dadelijk zit Nijs uit Friesland. Maar onder oren, wat betekent het voor Friesland op economisch met voor dat Tialf Olympisch stadion van het Reedrieden wordt in 2030? En wat betekent dat ik voor uw provincie? En het stadhuis van Dokkum komt in orde glorie waarom?
5: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Vat Else.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
7: Sale Haas, van Treijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Noe Friesland.
10: Simone Scheffer.

0: me for a reason, wie dat van Boyzone. Dat wie de Iepner van deze No in Friesland.
1: Van Tolve, om die in horen.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende uren hebben we het hoe de effecten van het Olympische Tialf in 2030. En we binnen ik te zien bij de restauratie van het stadhuis in Dokkum.
3: Ja, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen.
0: En we hebben het hoe Katie Cotty, de jaarlijkse betinking van de afschaffing van de slavernij in Nederland. Dat en hoe de zaken die kost het mediahuis zocht tussen No en Inhoren. Maar hoe is het waar in het kwad? Mooi, Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
4: Ja, een goeiemiddag. Nou, op de meeste plakken is het no-beroen, maar bloed het wol droeg. De wien is variabel en meest zwak van kracht. En je bent het van de midden maximaal 20-23 graden. Jongen, weer wat zinnen, maar vannacht ik een enkele bui in het kustgebied, maar ook opklaringen en een enkele mistbank boppelaan. Op zijn kaats is het dan zo'n 11 graden. Morgen een lokale bui en een mix van wolken en heel tiet vaker de zinnen er weer bij. Het wordt dan maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige noordelijke wien.
0: Aanstom Jelvien, Jerve, volle meer van die.
1: Om het in horen.
2: Nou in Friesland. Kom op Friesland.
0: Het is 8 en een hele minuut hoe tolven. Jervin, kan in 2030 de Olympische Spelen verwacht je. Het wie juster grutnijs. Maar hoe krijgt en wat dat voor de stad of het dwarp Petjuttesil is nog onduidelijk. Door de poll van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het Nijs onkam is.
5: Ja, wat mag je daar nog voor zeggen? Ik wie het ook net verbiusteren, want het zit er wel om te komen. Maar het moet altijd nog maar even definitief worden verzeld. Ja, en dit is voor u, voor Jan Veen, voor Friesland denk ik. Misschien zelfs wel voor Nederland. Hoe gruselijk fijn en mooi Nijs. En de gemeente die hier een berichtje zei van... Goh, wat zit ik maar weer op? Het zal broezen. Maar ik denk dat wij mij al een broezen matten. Om hier een succes van te maken.
6: En hoe moet dat wijzen?
5: Nou, dat kan maar op één manier. Gamewerkje vanaf het begin. Dus net al jaren een eigen idee verzinnen en een eigen plan maatje. Maar direct met alle stakeholders om tafel. En van jongens, hoe maatje we hier een onvierlijk feest van? Maar ik dat de budgetting krijgt voor de toekomst. En ik denk dat alle kansen er op dit moment stuit binnen. En dan is de kwestie van, ja, met z'n allen om tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
6: Voor welke sector denk jij dat dit het meest wichtig is?
5: Nou, je zoon is er van de horeca. Maar natuurlijk is dat er hartstikke wichtig voor. En ik voor de hotelbranche is het hartstikke wichtig. Maar ik voor de toeristische sectoren. Maar voor u als ondernemers hier in het centrum. Dit is grutter dan grutsk. En ja, wie ben je er heel tien gebleven bij. Maar we realiseren ons ook wel. Het gaat net automatisch. We zullen nog echt vanaf het begin nadenken van hoe kunnen we hier nou een optimum in verzinnen. Voor net alleen voor de winkeliers, ik voor de inwoners van JNVN, ik voor de bezoekers, ik voor de sporters. En dat mogen we net onderschatten. Het is een prachtig feest, maar het gebeurt net vanzelf.
6: Nee, wel is het de risico's?
5: Nou, ik denk vooral daar in het feit dat we al die verschillende belangen behartigen matten. En als we dat net te jaren dogen, maar dat iemand het voortouw neemt omdat het denk ik niet belang is groter dan de andere belangen, ja, dan krijgt hetzelfde als de een keer uw geest. En het voorgerecht is prima, het hoofdgerecht is prima, maar toetje is niks. Dan jouwt dat een hele negatieve idee hoe het huwelijk gebeuren. En dat is juist het grootste risico. Dus geerwerkje. En eigen belang even aan de kant zetten. En snappen dat dit een grutter belang tjeemat. En nou, ik denk dat meer uw grootste risico is. Maar ik is grootste kans.
6: Denk jij dat de ondernemers van JRVN kleer binnen voor zo'n grutskalig evenement?
5: Nee. Nee, ik denk dat de gemeente direct het klaar voor is. Ik denk dat de provincie direct het klaar voor is. We zullen het al jaren gerne het traject uitvinden matten. Maar dat maakt het ook wel heel boeiend. En dat jouwt ook wel een nieuwe viewer in de gemeenschap. Maar nee, we zijn er klaar voor. Maar wie wat zwaarder dat we er jou hier echt klaar voor binnen.
6: Zou je zelf ook naar het Tialf staan?
5: Ja, wees. Ja. Bliksem. In zo'n 60 ben ik voor het eerst in het stadion geweest. Toen hebben we nog geen kapping. Toen zien we nog in Rijn en Wien en Waar en neem maar op. En ik ben er heel lang net geweest. Maar dit is wel iets dat ik denk van Thierry Mamine Dalstra, directeur van van 10 af denken we dat we hier wat heel moois van mij te kennen. Dus ik ben er wel geleerd voor.
0: Ja, en dat zei Door de Pol. Ik restaurants op het Jereveen zullen al uit naar die per week in 2030, zei Esther. Zij werkt in de bediening van een restaurant. Verslagjouwer Geke Leenstra, praat met haar.
6: En is dat nice al jij van dat de Olympische Spelen hier van deel heen komen?
7: Ja, echt krek 5 minuten limiet hier te krijgen hoe we voor zo'n je wijzen. Maar dat zou mijn baas krijgen. Dus ja, hartstikke leuk.
6: Ja, het is juist naar uit?
7: Ja, zeker. Want bij het WK is dan hebben we het hier zo lekker druk. Dus dat is altijd hartstikke leuk dat het er is. En alleen spelen, dat is wel helemaal leuk. Dus we shutten altijd wel het kazen. Hier achter de bar stiekem even. Dus dat is wel heel leuk, ja.
6: Denk je dat het een soort druk voor je moet opleveren?
7: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk het ook wel. Dat moet wel haast.
6: En denk je dat door je dan ook speciale acties of andere dingen ter voorbereiding?
7: Dat weet ik nog net zeker. Voor het WK hebben we het bed doen, maar misschien voor de Olympische Spelen omdat we even in de sfeer komen, dat vast wel. Dat weet ik net.
0: Dat is weer een bijdrage van Geke Leenstra. En ik heb zo'n gevoel dat het mediaoersjoch wel aardig aansluit.
2: Nooi Friesland. Media Oersjoch.
0: Of net, Irritijens.
8: De vette Leon, dat is als het wist.
0: Fantastische berichtjes, jongen, denk jongens. Ik. Ja, ik viel dat omkom.
8: Maar inderdaad, Tialf is officieel een locatie voor het langebaanrijden bij de Olympische Spelen van 2030. In het Radio IJ-programma Langs de Lijn leerden de collega's bij Retreat Café Het Houtje op het Jereveen dat eigenaar Marianne Fransen er een soort nocht aan had.
0: Oh, ja, sorry.
9: Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tial, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En nou ja, dit is wel next level natuurlijk.
8: Ja, de vraag, wat maakt het dat Houtje nou krijgt een retreat café? Behalve de namen dan. Nou, die vraag die stelde ik al naar.
9: Je ziet heel veel schaats aankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen. En die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
8: Nou, dat mij duidelijk wijzen dus. Heel onijs, een visker die dagenlang oelibbe in een Lietse boordje op de Grutste Oceaan. Die had wat eerst een verhaal die in de Britse media. Nou, dat een goed verhaal, dat kan je
0: dat
8: voorstellen.
0: Dat keer net hoors. Ja, net een soort beleefd, denk ik, alleen in het boordje.
8: Nou ja, net een soort jongen, denk ik, behalve wetter. De motor van zijn boord die voel uit en dat die vlakbij de Cook Islands. De man die waat meerdere keren uit zijn boord smieten trot de wegen. Maar hij joeg net op.
10: I never lose hope. I never lose hope. Because I need the Lord to lead me the way. To guide me. I never lost hope.
8: Het is een soort help. Als in geloofmond dus. Had het Olibbe mij alleen nog een tekken, wat viskers god en 12 lesjes wetter. Dat is net een soort.
0: Nee.
8: We blowen een beetje in het wetter, want na jarenlang ziekje hebben Dukers een Wieringer viskotter voor omvonden. Die al zo'n jongetje zo'n 60 poter, een heel skoft. De manningsleden die wienen door onderwijs naar het Duitse eiland Sielt. En daar bedaren ze in de storm. Dat skip dat is zonken daarnaai. En dat wrak nou eindelijk voen is, dat is een hele opluchting voor de nijbesteden.
11: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is voor elkaar. Het boek kan dicht.
12: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
11: We gaan het vieren met een pond paling, met lekker met paling en met een drankje erbij.
8: Ja, dat wordt even goed vier dus. De horen binnen er is vaker ziektochten west en naar datzelfde wrak, maar hield hij het op de verkeerde plak. Nou dus het goede plak en zij is het gelukkig goed kamer.
0: Ja, dan kan je een hartstikke aansluiten worden.
8: Ja, nou, dat, ik heb mij een hele opluchting.
0: Dat lijkt het me ik vreselijk, als je nooit in Weverom vindt.
8: Nog een kwart bruggen tussen
0: ja,
8: toch?
0: Ja, jongen.
8: Ik lees bij de collega's van Omroep Flevoland wel een grappig verhaal, want mocht je nou eens afregen, Simone, hoe zwaar is het ervoor dat wanneer als praat dat mensen echt lusten, dat ze net in sliep vallen? De klassisch predikant die het aanskiën neemt in de regio Flevoland en Oriesel, die had wel een tip voor die. Hij had een tweetalig het aanskiën eerst. En dat is omdat hij een skoft in Friesland predikt had. En dan zit er wel een mooie quote. Ik ben begonnen met dat tweetalige dus. Toen ik predikant in Friesland was, toen kwam ik in een verzorgingshuis waar ik dan 's middags moest voorgaan. Dan hebben de mensen gegeten. Ze dutten een beetje weg. En dan had ik soms een Fries citaat. En dan ineens waren ze er weer. Dus op een gegeven moment ben ik dat maar helemaal in het Fries gaan doen.
0: Oh ja, heel goed. Het is mijn sissen net het waan.
8: Ja, precies.
0: Nou,
8: ja.
0: Dus dat is mijn spreuk. Ik hoop dat ze thuis wel luisteren. Dankjewel.
8: Griff.
0: Erit. Dadelijk dan eens even hebben hoe het festival Live in the Park in Ljouwert. Dat gaat net terug, want de kosten erin behoorlijk uit de hand.

0: Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Als ik je weer zie. Het festival Live in the Park in Ljouwert giet het hier net terug. Het festival in de Prinsen Tuin zocht dat de kosten flink omheeg gingen binnen. Benammen omdat artiesten meer geld vregen. De Arunieren zien onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. En omdat de organisatie de kaarten net hield die Judder Maitje wol, had ze besloten het evenement dit hier net terug in te litten. Ik praat er over verder met Martin Meindersma van de organisatie. Goedemiddag.
1: Hoi, Simone.
0: Hoi. Ja, hoe kom je tot zo'n besluit? Want het lijkt me toch wel een drege stap.
1: Ja, dat is het. In de afgelopen jaren hebben we een snelle groei meegemaakt. Alleen het afgelopen jaar zijn die een beetje teruggelopen door onder andere concurrentie van evenementen in de regio op dezelfde datum en de stijgende kosten. En nu hebben we gezegd van laten we dit maar niet doen, want we willen ook niet dat het een duur festival wordt.
0: Nee, de concurrentie is moordend, begreep ik wel.
1: Nou ja, moordend wil ik niet zeggen per se, maar...
0: Als ik zeg hoeveel festivals er ik in Nieuws Provincie binnen en ik in Nieuws Provincie eromheen.
1: Ja, er is natuurlijk genoeg te doen. Alleen Live in the Park is wel iets unieks. Je hebt een prachtige locatie, een Rijksmonument, de Prinsentuin. Dat is natuurlijk een hele mooie locatie om iets te organiseren. Alleen aan de andere kant maakt dat ook steeds lastiger. Want het is een locatie met beperkingen.
0: Ja, wat zijn die beperkingen dan?
1: Nou, er zitten natuurlijk een hele hoop oude bomen daar. Dus logistiek gezien kunnen we niet overal iets doen. En moeten we er heel veel voorzorgmaatregelen nemen om daar überhaupt met onze materialen en de indeling van het festival te komen. Dat is gewoon een enorme kostenpost voor zo'n, om het zo maar te zeggen, kleinschalig festival.
0: Ja, en Loert?
1: Ja, dat soort dingen loert, omwonenden. Het is allemaal iets om rekening mee te houden. Hebben we ook wel wat aanpassingen ingemaakt in goed overleg met de gemeente. En dat blijkt op zich altijd goed te werken. Alleen dan denk je na een jaar van, is dit de juiste opzet? Nou, weten we nog niet zeker.
0: Nee.
1: En nu hebben we zoiets van omdat we het allemaal hebben georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
0: Ja, die artiesten, om daar even op rond te komen, binden je niet een saffele judder worden dan?
1: Alles is judder. Hè? En een artiest, hè? Ja, daar kennen we niks aan doen.
0: Nee.
1: We willen echt net te volle vregen aan de mensen.
0: Nee, dat lijkt het meer ecologisch. Nou, heb je hem nou besloten? Nee, je hier ik geen artiest een festline, want je hem hier dit al langer betocht, denk ik dan. Maar er zijn een heel soort mensen die er toch teleursteld op reageren. En misschien wel heel graag willen dat de Takomir Wotrok giet. Hoe steek je hem erin?
1: We zijn wel aan het kijken naar opties voor een eventuele nieuwe editie. Of dat op dezelfde locatie is, weten we nog niet. Maar we zijn dat aan het onderzoeken. En misschien in een kleinere variant of iets in die trant. Misschien moeten we daar eens een keer goed naar kijken en iets voor verzinnen.
0: Ja, want die locatie is natuurlijk wel uniek. Dat maakt het festival zo mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Een andere locatie... Is dat echt een optie?
1: Liever niet. Want wat ik zeg, het is natuurlijk een unieke plek om zoiets te organiseren. Dus we gaan het zien. De toekomst zal dat uitwijzen.
0: Dan wachten wij dat al. Martin Meindersma, tig dank voor die uitlis hieroor.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Dadelijk schrijven het Nijs uit de provincie. En dat wordt dan gebracht door Timo Jepkema.
1: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij
1: willen wij. Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het had knekt jou wie een west, dus jou ik heel graag het wut om Timo Jepkema voor het Nijs uit de provincie. Goedemiddag, Timo.
9: Goedemiddag. De politie had meer informatie gedeeld over het ongeluk van vannacht in Spangeer. Daarbij kwam een 18-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland om het lippen. Het ging mis op een smalle dijk vlakbij de provinciegrens bij Oriesel. Bij het ongeluk rekken de bestuurder verwoenen. Dat wie een minderjarige jongen uit de gemeente Westellingwerf, meldt de politie. Hij is onhouden als vertochte op verdenking van het rijden onder invloed. En Heerenveen rekent haar reservedoelman kwiet. Nordin Bakker maakt het zo goed als wis de oerstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. De oerstap naar die club is zo goed als roen, meldt sportverslagjouwer Arjen de Boer. De 28-jarige Bakker kwam verliende hier transfervrij oer van Almere City en hier nog een contract rond de simmer van Takomir in het Abel Enstra Stadion. Bakker kwam het oude seizoen twee wedstrijden in het actie voor het Heerenveen. Zwemmen in zwembad Wettervlekken in Soeroesterveen ken je het net. Het bad is dicht omdat de wetterkwaliteit net goed genoeg is. Dat meldt het zwembad op Facebook. Dat komt omdat ze geen chloor kregen hebben. Dat wordt gebruikt voor de hygiëne en veiligers. Het is benam bedoeld om ziektekiem te deertjen. Het is net duidelijk wanneer het zwembad wel weer hier kan. En treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns had ik hoort nog last van problemen op het spoor, meldt ProRail. Troch blikseminslag, snutjoen, ontziet er een steuring tussen Zuidhorn en Grijns. De oudere dagen werken ProRail om de problemen op te lossen, maar dat is dus nog altijd net slagen. Er rijden nou bussen op het traject waar de steuring is. De verwachting is dat dit nog rond 4 uur vermiddeld wordt.
0: Dankjewel, Timo, en lekker rieten.
9: Ja, dank je.
10: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Te warm om te werken? Net voor Ergo

0: tevreden op een jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzantje op een jouwer.
1: Noe Friesland.
2: Simone Scheffer.

0: Dan komen de jaloeren binnen. We in Dokkum, dus joggen we bij de restauratie van het Stedhuis aan de Boetenkant. En we hebben het over Kitty Kotti. Het is joh de betinking van de slavernij in Nederland. Maar nou is het waar. Mooi, Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
1: En goeiemiddag.
0: Ja, we hint er krek al even over. De hitte is voort. Wat lekker, hè, even.
1: Ja, je kan alles wel even lekker zien. Ik hoor hier smieten. Het sliepen, jongens, giet weer wat makkelijker. Jerk een heel soort meesknoer. De temperatuur op een slipkamer is ik weer wat ongenamer. En ja, dat komt alle keer omdat de temperatuur en ik echt wel een stik leger binnen. Al aan de nacht. In de minimumtemperatuur en ik om erbij de over 12 graden. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen erbij die het oeren web op de 20 kwam binnen. Op skielgebied liegt 21,8. Heerlijk waar in Kwaaiem, daar 22. Komma 3, maar van de morgen een beetje zinnen, maar nou dan wel weer een soort bewolking. Is Brechtum 22,1, Sumar 22,7, 21,8 is het nou op dit stuit in Laaksum en Bakkeveen die schroeit 22,2. Nou, dat is ik eigenlijk de maximum temperatuur die ik steen heb voor Joert. Die hebben we bereikt omdat nou de zinnen eigenlijk plak maken het voor de bewolking. Het is een afzwakkend front dat boven Engeland echt nog wel wat delslag jong het en dat het een hard front is, dat ken je nou ook heel snel onder mooie structuren in de loft, want doet ik je krijgt hinderiet. Ja, ik heb genoten van de loft. Er zit wat mamaten zien, er zit wat oren.
0: Wat zit erin?
1: Ja, mamatesbewolking.
0: Ah.
1: Ja, dat zie je vaak bij tongerbuien aan de achterkant. Maar dus ik bij oplossend front, als er dus op hichten al wel wat delslag zit, maar dat de groen eigenlijk net meer helle, dat wie dus ik te snel. Dus ja, er is van alles te snel in de loft, maar het verhaal van dit...
0: Je gaat het pas zien als je door hebt.
1: Ja, eigenlijk
0: ja.
1: Al, ja.
0: Dat is wat op cursus bedijden. Mamates.
1: Ja,
0: nou.
1: Mamates, ja. Ja. Nou ja, wat ik al zei, het is eigenlijk oeral droeg. Ondanks dat het dus wel beroen is. Nou, de wien, het stelt net een heel soort voor. Het is heel kalm waar en daarbij dus ik die ongename lekkere temperatuur van 20 tot 22 graden. Nou, jong, daar zoeder al wel eens even een bui hoe de provincies komen kennen. Dat is vannacht ik het verhaal. Tussen terug hebben we brede opklaringen en dan hebben we een grut verschil. Want in het waadgebied, daar komt de wien uit het noorden waar je zo vannacht al eens even onheli kennen. Boppen verste lands. Ziet eigenlijk geen wien.
0: Oh.
1: Daar hebben we dus te krijgen maar wat mistbanken. En daar wordt dan de minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden hellen.
0: En dan de dag van morgen.
1: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk in het kustgebied echt kans op een stevige buien. In die zolang hing je bloed boppen de Waardzee. Zo misschien dan ik wel wat dwaan kennen. Maar dat wetter, misschien een wienhoorske. Ik weet het net.
0: Nou, hopen ze gewoon op.
1: Nou,
0: dat
1: ja,
0: zag ik.
1: Ja, een wienhoors boppen wetter. Ja, dat net een heel soort kweer.
0: Nee.
1: Dat is juist een heel mooi verschijnsel. De bin wat loeren van die dat wolven sissen. Dus ja, al die buiten morgen hingend is het misschien de moeite waard. Verder, in de rin van de morgen, ik bob het verste land, een lokale bui die dan echt even ontstiert, leegrijnt en dan weer verder loekt eigenlijk. En verder een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Temperatuur morgen, ik 21 of 22 graden. En nou ja, dat is normaal voor de tijd van het jaar.
0: Ja, nou wikselen die wat koelere periodes en hit hem gewoon.
1: Ja.
0: Hoe liekt het de dagen daarna?
1: Nou, dan heb ik nog heel tijd te krijgen, maar dit ja, toch wel normale simmer.
0: Ja, het is helemaal net cool. Het is lekker.
1: Het is noffelijk. En op tongetje hebben we alleen nog te krijgen maar een steuring. Dan loopt er even een rijnfront oer. De vooruit hebben we de wien uit het zuidwesten. Daarna komt de wien uit het noordwesten. Dat betekent dat we dan in een wat een cooler type. Of in een wat een koudere luchtsoort komen. Want voor die rijn werd er uit in de maand. Het kan het dan al 22 graden wezen. Nou, via de vreet en sneeuw. Liekt het zo goed als droeg te wezen. Een westelijke wien. 20 of 21 graden. Een mix van wolken en zinnen en een spotje Rijnwetter op sneun.
0: Dat is heel mooi voor alle festiviteiten. En die ene grutte in Haans.
1: Ja.
0: De Tall Ships Races. In onderwijs jaren we daar weer, Tjitske. Dankjewel.
1: Ja. Joep.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooie Fries.

0: Ik krijg toch echt associaties met Benny Jolink en zijn kompanen. Maar het is gewoon van Frieske Boijem. Vol gas, maar op het platteland. De restauratie van het stadhuis van Dokkum is in volle gang. Maar historisch kleuronderzoek is uitzocht wat het beste bij het stadhuis past. Collega's van RTV NOF mochten bij het stadhuis zien hoe de verbouwing in zijn gang giet. Jochem Groenendijk van Adema Architecten vertelt over wat ze dien hebben.
1: We zijn hier bezig met een onderhoudsbeurt. Dat doen ze één keer in de 6 jaar. En we hebben dat hier gecombineerd ook met het aanbrengen van een nieuwe kleurstelling. En daarnaast proberen we ook wat grotere restauraties op te pakken. Waaronder het beeld hierachter. Vrouw Justitia, die krijgt een nieuw zwaard. En een vergulde weegschaal.
2: Ja, want de gietje best een soort verorien. Mij hoe meesten nou naar het stadhuis zoeken en wat het straks worden zal.
1: Ja, zeker. Afgelopen 70 jaar was eigenlijk het hele stadhuis in een soort witte kleurstelling geschilderd. Nu, tegenwoordig wordt wat meer onderzoek gedaan naar kleurstelling. En hier komen ook die vragen boven. En toen hebben we gekeken naar verschillende tijdslagen. En er kwamen ook andere kleuren naar boven. En hebben we dat ook als aanleiding gevonden voor nu de nieuwe kleurstelling.
2: Dus iets van onderzoek, zag je dan eigenlijk wat voor kleuren er vroeger eigenlijk op dit pand zitten?
1: Ja, dat klopt. En dan ga je met een mesje overal schrapen en dan vind je verschillende kleurlagen. En dat moet je ook weer in de verschillende verbouwingsfasen, moet je dat ook weer onderleggen en kijken wat dan bij het pand past. En ook recht doet aan het pand, zeg maar.
2: Ja, en welke kleuren had je hem toen daaronder voen?
1: Eerst de bovenlaag was dus wit, maar er zitten ook zandsteentinten zitten daar weer onder. En het sluit ook alweer mooi aan bij de zandsteenelementen die ook al op het gebouw zitten. En zodoende zijn we tot die kleurstelling gekomen en hebben we ook weer kleuren bijgezocht van andere tijdslagen, die daar goed bij passen.
2: Ja, en hoe komt het er straks dan uit te zien?
1: Het wordt een heel ander gezicht, denk ik. En ik denk dat het wel bij elkaar een mooie geheel wordt. Ja.
2: Ja, en vrouw Justitia hier achter ons en het carillon hier boven ons, daar zijn ook aanpassingen aan gedaan.
1: Klopt. Het beeld, het zandsteenbeeld is schoongemaakt en er zijn kleine reparaties aangebracht. Daarnaast, het zwaard was verdwenen bij een vrij recente onderhoudsbeurt. Waar het zwaard gebleven is, dat weten we niet precies. Maar er wordt een nieuw zwaard gemaakt in smederij Alkmaar. Die zijn momenteel druk bezig met het smeden. En dat wordt ook verguld. Er zat nog wel een weegschaal. Maar die is nu ook verguld. Dat ligt in de werkplaats. Dus het wordt straks na de bouwvak teruggeplaatst. En bij het carillon zijn de klokken worden teruggeplaatst. Maar in een andere verdeling waardoor het beter zichtbaar is. Qua zicht straks heel anders. Ik denk dat het beeld ook, het zandsteenbeeld straks ook beter opvalt met het zwaard in de weegschaal. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat bij elkaar aansluit straks.
2: Is dit een bijzondere klus voor jullie?
1: Zeker wel. Ja, ook omdat ons kantoor hier tegenover zit. Dus het is een thuiswedstrijd. Het is ook altijd mooi om lokaal werk te doen.
2: Benjamin Smit, communicatiemedewerker van de gemeente Matties Friesland. Waarom tocht hij hem nou? We matten het nou echt maar even met die in Koert ompakken.
3: Nou, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen. En dit was het moment daarvoor.
2: Ja, en wat zullen meesters straks hier aantreffen?
3: Nou, weer nog steeds een schitterend oud stadhuis. Alleen met een ander kleurtje. En uiteraard is het niet zo ingrijpend anders dat hij opeens pimpelpaars of iets dergelijks is. Hij houdt zijn mooie karakter voor iedereen om weer te zien vanaf eind dit jaar. En ook de komende eeuwen nog.
2: Ja, en wanneer is het hele project klaar?
3: Hij krijgt nu een nieuwe kleur. Voor de bouwvak gaan we de stijgers eraf. En dan na de bouwvak gaan we met rolstijgers gaan we het laatste onderhoud uitvoeren. En dan worden ook de klokken teruggeplaatst. Krijgt het beeld haar zwaard en de weegschaal weer terug. Dan is het afgerond.
0: En dat vertelden ze aan Isa Visser, uw collega van RTV NOF.

0: een brutse nacht, Hoorn het vanwege het voetbal. Wie dit weer even een lekkere opkikker. I'll be there for you, de Rembrandts. Dit morgen grut feest is in Ljouwert vanwege Katie Cotty wordt van de midden eerst het slavernij verliende betocht. De borgmaster van West-Stellingwerf zal een tafspraak houden en er wordt een minuut stilte houden. Ek Ljouwerter Tjerken lissen een krans. De organisatie had ik nog een oproep aan alle Friezen voor van de midden. En ik praat erover met Gabrielle Coppini. Zij is voorzitter van Katie Cotty in Friesland. Goedemiddag.
1: Ja, hele goedemiddag.
0: Ja, waar roepen jullie toe op?
1: Nou, eigenlijk tot verbinding. Samenkomen, samen herdenken. En dat kan op 4 en 5 mei. En dat kan ook op 30 juni en 1 juli. En vandaag is het moment van herdenken. En morgen het moment van vieren.
0: Ja, ja, laten we eens beginnen met die herdenking. Hoe ziet dat eruit vanmiddag?
1: Nou, ik ben nu in de historische tuin van het Keramiekmuseum Prinsessenhof. En nou, dat emotioneert enorm. Want we zijn hier al meer dan een jaar mee bezig. En waar ben je dan mee bezig? Dat is onder andere mensen samenbrengen. En dat gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je ook heel veel. En elk jaar zijn we heel erg bezig met heel veel symboliek. En wat houdt dat in? Om 4:30 beginnen wij. En dan beginnen wij eigenlijk met een wassing. En wat houdt het in? Als bezoeker kom je eigenlijk binnen wandelen. Door de achteringang van het Prinsessenhof. En dan ga je je handen met rozenwater laten besprenkelen. En dat betekent eigenlijk dat je met een positieve energie ruimte binnengaat. Om samen stil te staan bij een pijnlijk deel van onze geschiedenis. En ja, dat emotioneert, want dat doe je met Friese van allerlei achtergronden. En dat wordt weer heel bijzonder.
0: Ja, ja. Hoe is het, want jullie hebben vorig jaar, en ik weet niet hoeveelste keer het is, maar verwachten jullie veel mensen?
1: Ja, we verwachten wel veel mensen. Het is de 6e keer alweer in Friesland. Sinds 1993 wordt Katie Cotty wordt stilgestaan bij Katie Cotty. Dat is dan vooral in Noord-Holland, in Amsterdam. Maar sinds 2021, zo lang bestaat het comité, doen we dat op deze manier. En dat doen we best wel groots. En we verwachten, iets, wat zal het zijn? Iets van 300 mensen bij de herdenking. Want het is in de historische tuin. We kunnen daar ook geen 1000 mensen kwijt. Hè? Dus 300 mensen ongeveer.
0: Ja? Ja. Waarom vind jij het zo belangrijk dat dit gebeurt?
1: Meerdere redenen. Ik ben Fries. Mijn vader is wit Fries. Mijn moeder is zwart Surinaams. Ik ben geboren in Amsterdam. Maar sinds mijn eerste levensjaar woonachtig in Friesland. Van Dokkum tot Heerenveen. En we wonen met ons gezin met heel veel plezier in Leeuwarden. Ik ben een Fries. En ik krijg heel weinig mee van dit deel van 400 jaar slavernij en kolonialisme. Ik krijg heel weinig mee, sowieso op school, maar ook in het hedendaagse. En het gaat dus niet alleen over het verleden, het alleen maar stilstaan bij wat is geweest. Dat mensen in die tijd verschrikkelijk zijn omgegaan met andere mensen. Dus 17 miljoen mensen zijn verscheept van Afrika naar de Amerika's. 400 jaar lang onbetaald werk doen. En het geld kwam ook naar Nederland, zoals jullie allemaal weten. En ook naar Friesland. Hè. Dus er waren ook zeelui, dominees, bestuurders van Friesland die ook hun geluk zochten overzees. En dus dat is even het grotere verhaal. Maar het persoonlijke verhaal is natuurlijk ook wat je nu meemaakt. En dan hebben we het over echt hedendaags racisme en discriminatie. Dat mensen, en dan heb ik het even over witte Nederlanders, denken, ja, wat doen die zwarte hier in Friesland? Of wanneer ben jij Fries genoeg als zwarte Fries? Ken je geschiedenis?
0: Ja.
1: En Nederland en onze overheid, maar ook ons onderwijs, heeft er nog heel veel in te doen. Het gaat wel beter. Maar
0: ja. Ja.
1: Wij moeten echt wel extra energie in geven. Ja,
0: ja, een grote les. Ja. Ken je geschiedenis en leer er alsjeblieft van. Dat is misschien wel de boodschap.
1: Ja. En dat is het, zeker.
0: Vandaag is die herdenking, morgen feest. Hoe wordt dat gevierd?
1: Groots. Hm. Groots. Dus we zitten in de Prinsentuin. Iedereen is welkom. Dus het is niet alleen maar een feestje voor Afro-Caribische Friezen. Iedereen is welkom. En dat hebben we ook zoveel mogelijk ook gezegd. Mensen uitgenodigd, ook verteld. We hebben een gezellige kidscorner. Dus voor kinderen van 5, 6 jaar is er wat te doen. En voor de ouderen, die kunnen lekker gaan dansen. Of het nou op salsa muziek is of caseco. Heel veel van onze Afro-Caribische klanken. Ja, als je een beetje bekend bent in de scene van de Latin, nou, heel veel komt uit het Afro-Caribische. En dat gaan we natuurlijk daar ook zien. En natuurlijk lekker eten.
0: Ja,
1: lekker
0: dat
1: drinken,
0: is heel belangrijk. Ja.
1: Het is gewoon gezellig. Ja. Het is gewoon één groot feest.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik wens je een heel mooie en waardige herdenking. En een prachtig feest morgen. Hoe laat kunnen mensen daar aanschuiven?
1: Nou, sowieso. Heel goed dat je dat zegt. Nou, om 3 uur is de Prinsentuin open. Sowieso. Maar heb je zin in een brassband? Kom dan morgen 3:45 bij het Centraal Station Leeuwarden. Want dan gaan we knallen met een kleurrijke parade. En dat noemen we de Biggie Speakly Wakka. En dan gaan we wandelen naar het festival. En dat is 3:45 nogmaals bij het Centraal Station Leeuwarden. Dus iedereen van een kleurrijk Friesland, kom, iedereen is welkom.
0: Elke nien is welkom en nogmaals, leer van je geschiedenis en doe er wat mee. Dankjewel Gabrielle en ik wens je een fantastische dagen toe.
1: Ja, en wie weet zien we elkaar. Welkom hoor.
0: Pas,
1: ja.
0: Ik heb sowieso wel zin in die hapjes morgen.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel Gabrielle Coppini. Zij is voorzitter van Kitty Kotti Friesland. Joet wordt er dus betocht in de tuin van de van het Prinsessenhof. En morgen is er grutfeest. Ik zou zeggen, look wat kleur ik zoon, want dat jijt er echt bij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, is Johan Terpstra in Goeiemidje.
3: Ja.
0: Goeiemidje, wat heb je allemaal jij, Johan?
3: Nou, ik hier wat extra koffie neder. Ik ga vandaag die wedstrijd zitten, Jen. Ja. Het is met wat liedseetjes van de morgen. Ik zeg hier en daar waar ik er al mee confronteer.
0: Ik smeer het van de morgen al een beker koffie om jezelf heen. Omdat mijn coördinatie net helemaal oké weer. Maar die wie van die voetballers ik net helemaal oké. Dus dat matcht wel.
3: Man. Ja, weer die penalties, hè, Simon?
0: Ja, nou, ja. Als je beter spiele, dan kom je net naar penalties.
3: Kruif hier het zijn. Ja. Dit soort uitspraken.
0: Een
3: kruif uitspraak.
0: Ja, het is kruif, ja.
3: Ja, Mathilde Hellinga, die wie erbij is, wie er juist al heeft die in onderwijs. Nou ja, ze verbindt je maar eens even bellen. Ze lijkt nou even te sliepen. Hoe wie het nou juist die sfeer en hoe is mij de kater? Daar willen we naar eens kijken. Wat gaan we verder nog? Waarom is het juiste zinnebrandcreme lang net altijd de beste?
0: Nee,
3: Consumentenbond had een onderzoek die hem. Gaan we door. We planten de Friese vlaggen in Zweden. En dadelijk praat ik eerst met notaris Mirjam Bos van Grauw over een erfenis. Dat klinkt vaak mooi, maar stel voor als het ontdekt dat hij het schulden bestiet.
0: Ja.
3: Daarover.
0: Dan heb je wel een lichtelijk probleem.
3: Oeh, dat is een nieuwsgierig parteer dadelijk. Zie je de radio lekker aanhoren. En derde plaat bij betinken. Tinkelink mij. Plaat noeren. Het wordt een dregen, denk ik.
0: Ja.
3: Voor erfenis, schulden.
0: Money.
3: Notaris, money. Ja.
0: Of money.
3: Money. Abba, hè?
0: Ja.
3: Nou, u zou haar eens
0: komen. Of the winner takes it all.
3: Meesken
0: betinken, maar wat, ja, Johan?
3: Tinkelink. Wat zegt 0620 voor jou en Jochen Ian, Jochen Afbroek, de Omroep App.
0: Dank, mooi. Een soort plezier aanst ik je hem thuis. Iris Witsenburg en ik wens je hem sowieso een hele mooie milita. Doeg!
2: Komend weekend vat de vrood haasbin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
2: Omroep Friesland is erbij.
4: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
2: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Kom Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n...
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer er nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
16: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in de drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

gesaneerd en de winst die het al op tijd wacht je. Dosaist, ach onlinnig, dat is nou echt neer. Het is beter bij tijd te hoornachtje.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wijn en meer.
0: Schappelig als een ekster en stjonken als een mug.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Look mooi en bijzonder. Wij maken de meesten indruk op die.
4: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Meer F-24 stiljagers op vleermbasis van jou, dat wil het kabinet. Maakt je de omwenneschaar als zwaargenoer meer oerlijst. Bestel de Sauerha, Jerin Onderwijs.
10: Van Fjouwer Onderwijs.
9: Onderwijs.
10: Mai Erik Enema.
9: Van harte welkom bij Onderwijs dus. We zijn er onderwijs hoe het daar met dit programma. En daarin zijn we het onderroeren hebben. Tenminste, dat is het ijs van Joert natuurlijk. Dat er de ondernemers op het Jereveen, die maakt jaar natuurlijk wel zwaar. Ik ben blij met het Olympisch Tialf dat er aanstonds komt.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
5: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.

0: totaal net onder indruk, hè? Shania Twain, ja, dat and that don't impress me much, zeker.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8:08 voor Fjouwer en Goeiemidje. En van harte welkom bij Onderwijs van de CT's die 30 juni 2026. Het is de dag dat ondernemers op het Jereveen wakker wies binnen. Maar het Olympische T-half.
2: Maar voor u, zoals ondernemers hier in het centrum, dit is grutter dan grutsk.
0: Het is ik de dag dat het Stadhuis in Dokkum op een ei in de kleur zet wordt.
3: Nou, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen.
0: En het Live in de Park Festival in Ljouwen, het gaat om financiële redenen net droog de sterker met Rutlutsen.
4: Ja, dat is gewoon een enorme kostenpost voor zo'n, ja, om het zo maar te zeggen, kleinschalig festival.
0: En op de CT's hebben we er dus mijn onderwijs van Fjouwer en Onsaïs horen, maar muziek, nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Meer F-35's op de vleenbasis in Ljouwen, het budget dat ik meer loodsoerlers. We zullen het zo hebben. Maar eerst waar in het kwart, Siska Wiebenga, een hele goeie midje.
5: Een goeie midje. Nou is het nog droeg, 21°C, maar de bewolking werd chokker en Jon kende dan ik nog een drip rein vallen. Vannacht mogelijk een bui in het kustgebied, maar boppelaan opklaringen, een mistbank en op zijn kaart overgraden. Morgen een lokale bui en verder een mix van wolken, maar hield iets vaker rond de zinneskien waar. Bij de zwak ontmatige waardelijke wind werd het dan 21 of 22 graden. En in de Jon is het noffelijk, maar helder en kalm waar.
0: En alles maar oors in het leger. Het is drones wat de klok slacht. In een nieuwe defensienota die juist te presenteren waard. En ik wil dit er heel vaker praten over onbemenste systemen. Robots en zo wat hinnen. Toch zullen er ik wat traditionele zaken in het leger blauwen. Lieke striljagers. Er komen op een extra F-35. Er zijn een deel ervan. We stationeert op een vliegbasis in jouw Tetsen. Nou, vanzelfs ik al binnen. Geert Verf is van de Loodzitter Commissie. Ik noem het EMC. Ze heeft dat nijs. Juster, ik Mike kreeg en hij is nog de telefoon. Een goeie midje.
6: Ja, goeie midje, daar Erik.
0: Is het al duidelijk om hoeveel tas dan had het dit niet naar Ljouwen extra komen?
6: Nee, dat is is nog net duidelijk. Wij weten wel bij de vorige defensienota, toen hebben ze 2 extra only out deelt. Nu komen er dus nog wat meer bob op. Wat we ik net weten is dat of dat vast is of dat het tijdelijk is. Want zoals je weet, wij krijgen een derde militaire vliegbasis erbij. Hè? Dat zal Lelystad worden.
0: Ja.
6: Dat zal nog een aantal jaren worden voordat er hier is. Ondertussen stromen extra F-35's al binnen. Dus die zullen tijdelijk in elk geval een plak hebben en worden verdeeld door Volkel en Ljouwt. Dus wij zien het wel een beetje aankomen dat er wat extra's komen zo,
0: ja. Ja.
6: We hopen wel van tijdelijk en dat Lelystad zo snel mogelijk ook hier begint.
0: Ja, maar goed, ze zullen de geest hier in Ljouwt komen. Wat wil je hem als omwenners meenemen in dat soort plannen?
6: Dit verhaal net. Wij zitten wel mooi. Het is net aan u's. Dat is u's volgens net om hier oor te hebben. Hoe meer of minder van je natuur. Wij het wel oor herkennen is meer of minder loesbelasting.
0: Ja, maar ja, die hebt bij het horen gepaard natuurlijk.
6: Ja, dat je er wel mooi gepaard, maar daar zitten wel wat variabelen in die te beïnvloeden binnen. Dus de kist, dit zit gewoon de geluidscontouren, de looscontouren, zat die nou een vleerbaas Ljouwt heen lezen, die willen wij dat die blauwe, dat die gestand gedaan wordt. En dat blikt elke keer, ik krijg een rapportage, dat blikt elke keer blauw de ventje daar rond binnen. Maar okay. F-35 wat minder om, dat begint wat meer te kniepen. Daarom willen we nooit maatregelen namen om ik een oren vlierroute wat meer richting mijn naam te krijgen. Want daar is nog wat loesruimte te winnen voor Defensie. Daar komt ik de verlenging van de kwartebaan. Dus dat verdeelt ik wat meer het lood. Dus zo we de totale ronde binnen die kosteneenheden, die looscontouren wat beter situeert om zo
0: ja, te zeggen. Ja, maar je zegt, want er zit nog wel wat rond, hè? Zeker als je richting benaam landen en opstieren. Tactiek liet het mij vrij logisch dat er meer van die vliegtuigen komen, dat er dus meer loodsoelers komt.
6: Ja, dus wij zitten natuurlijk op het vinkertouw en dit zullen we bespreken met de Defensie van wat houdt het in voor de loodskantoren. En wij hebben dit ik al besprutsen met de basiscommandant en de vorige staatssecretaris. We hebben komende vrijdag weer op mij een oorlis met de staatssecretaris. En daar zullen we ik dit natuurlijk bespreken. Want wat ik nog speel het is dat de Defensie het een nieuwe wet op stapel. De wet op de Defensie gereedheid.
0: Ja, daar moet je hem eigenlijk meer zwaar gaan horen.
6: Ja, daar moet je hem zwaar gaan horen. Want die soort dat er dan meer geoefendheid in het gedrang komt. Dat dan de vlambasis mogelijk is. En dat is mogelijk is dat ze dan de looscontouren oeskrijden mooien. Of de nachtstraffactor. En dat zijn al heel wat moeilijke dingen. Maar
0: meer leven, meer lood.
6: Ja, en dat had hij meer lood. Daar ben wij op tjent, dus wij zijn wel met de fans in gesprek door dat net. En stel, WMC ze, er komen meer, stel dan ik, van hoe kunnen we de belangen van de burgers veiligstellen.
0: Ja.
6: En dat dit in elk geval op ihre basis net boeten de looskantoren komt. En wij denken, daar zijn wel wat mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld liefst wat minder in ons vleen. Dat smit ruimte op om daar meer te vleen. Dan zijn binnen wel wat mogelijk. Ik hoor de vleenroutes, dus daar zijn we ik mooi de fans. Wij zijn net alleen nog de haken in het leert het mooi net, want daar ging ik net over. Maar wij denken wel mooi, hoe kunnen we zorgen dat binnen de looskantoren bloot?
0: Ja, maar ja, aan de andere kant kan ik zeggen van op dit soort is de politieke klimaat saa, het geopolitieke klimaat saa, dat er een heel soort jild naar de fans kiert, dat de verdiegening, ik van het waar dat je dat die toch wel boppen. Ik zei ze de problemen van Loetsoerles dienen. Dus mogen we slik of stikken.
6: Ja, dus zit een heel soort druk op.
0: Ja.
6: Het is hartstikke duidelijk. Maar wij zeggen dit lang komt. Daarom hebben we gelijk zo in je twee lien pleit. Doch nou lelies dat ze snel mogelijk hierpen. En wacht je net al tot de allerhande procedure. Als er dan een wet op de Defensie gereed is. Broek dat dan om Lelystad snel hierpen te krijgen van militair vleenverkeer. Dan krijgen we een spreiding van het lood. Een betere spreiding voor heel Nederland. En dan is van een grutpad binnen problemen opgelost. En dan hopen wij dat we structureel binnen los gaan doen. Kunnen.
0: Maar heb je zicht op wanneer het Lelystad operationeel is?
6: Nee, daar heb ik geen zicht op. Daar heb ik geen zicht op. Maar goed, in principe zal dat nog hier en door.
0: Ja.
6: Tenzij ze zeggen, de druk op het zetel is al groot. We doen het sneller.
0: Ja, maar die nieuwe militaire basis bij Zeewolde, zodat een mooie combinatie bij ze kennen. Want daar komt ook een militaire basis. We zullen daar al wat zien, maar Jim verwacht je in elk geval wel dat er dus meer F-35's op vliegbasis layout komen, zullen in kwarten.
6: Ja, dat is wel de lijn van de verwachting.
0: Oké. Okay.
6: Ja.
0: Geert Verf, dank u wel voor het verhaal en een fijne dag verder.
6: Ja, oké.
0: Okay.
6: Dank je.
0: Dank je.

Nee, is juster dat Tialf op Jereveen het langbaan redrien sowieso trouwens, krijgt bij de Olympische Spelen van 2030. Van de Franse organisatie maakt het een heel soort enthousiasme los. Dadelijk zullen we het erover hebben, hier in Oudewaars, naar de muziek. Dit is de uitvoering van The Coming Arts, van deze klassieker Never Can Say Goodbye.

0: mixer. Ja, dat is de Communards hier in Onderwijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Juste kwam dus het Guttenijs dat een deal van de Olympische Spelen in 2020 naar Tiel of naar Jerevienta komt. Ik ben de meeste inwenners van Jerevien ben wakker enthousiast. Kijk als het prinselijke evenementenbureau Gouden Plak. Geek alleen thuis, verslag jou, die praten mij aan.
2: Natuurlijk, dat is de beste deal die we herkennen. Zeker sinds gisteravond met voetbal. Hè? We kunnen wel opsteken gebruiken. Ja, fantastisch.
3: Heb je er wat zin in?
2: Ja, zeker. Heel goed voor de plaats. Het is commercieel natuurlijk heel goed. We krijgen een hoop mensen hier. Voor alle bedrijven is het mooi. Prima. Heel goed.
4: Ja, zeker. Hier en daar natuurlijk al een beetje eerder gehad. Maar dat is het definitieve hier, dat is er. En daar ben ik blij mee. Ik
3: vind het daar ben je voor blij mee?
4: Ja, ik ben zeker. Ik ben voor JRVM, voor Friesland. En ook voor Nederland. Ik vind het heel prachtig. Echt.
3: Zou je er zelf ook in?
4: Ik ben zo'n 80. Het is of jouw rier. Dat jouw geen antwoord op.
3: Want, ik denk dat het wel niet lukt.
4: Ik hoop het.
3: Sjoerd Vries, jouw binnen van regio Jereveen, een gouden plak. Kerst me uitlissen wat je hem toch eigenlijk als organisatie?
5: Ja, wij zijn de regiomarketingorganisatie en het evenementenbureau van de gemeente Jereveen.
3: Ja. Oké. Okay. En wat ziet van het nice is dat deel van de Olympische Spelen hierheen komt?
5: Ja, fantastisch, heugelijk nice. Hè? We zijn zelf bij Gouden Plak hier al 2 jaar mee bezig. Vanuit het begin ben we aanhekken. Met de gemeente, maar alle stakeholders natuurlijk. Hè? De provincie, het Riek, VWS, de Boen, NOC, NSF. Het is een fantastisch project. Hebben we 2 jaar lang met z'n allen heel hard aan werken. Op het team en het bestuur. Dat natuurlijk dat nice het leidt. Dat we natuurlijk een groot feest. Ja, ja.
3: En waar zit het meest naar u?
5: Ja, ik zit heel erg naar u dat oer de ring en de Olympische ringen hing. Dat lijkt me zo fantastisch voor het dorp en natuurlijk het evenement en alles wat erbij komt. Voor u is de uitdaging, waar we heel veel zin in hebben, is hoe kunnen we nou zo'n groot evenement bij iedereen lid te landen? Hè? Dat ondernemers, met de inwenners, maar ik de bezoekers hier maximaal van profiteren. En dat we Heerenveen en de provincie echt heel mooi op de kaart zetten. Ja,
3: ja, want wat kennen de inwoners van JRVN, van Friesland en eigenlijk van heel Nederland verwacht je?
5: Ja, dat is natuurlijk een gigantisch feest. Hè? De sport komt thuis. Dus dit een volksfeest. Dan worden we al parallel getrokken tot een Elfstedentocht. Maar laten we dat gevoel misschien al een del zetten. En hebben we iedereen voor nodig. En dat kennen wij als Friesen natuurlijk hartstikke goed. Ja.
3: Ben je er al dingen gepland?
5: We hebben wel dingen gepland, ja. Maar dat is ik nog wel een heel petit stadium. Hè? Dus we hebben de komende jaren hebben we natuurlijk de mooie opgave om dat uit te rollen alweer. Ja.
3: Kerst al iets loslitten? Hoe worden hier nog ideeën?
5: Oei, er moet natuurlijk festiviteiten georganiseerd worden. Er komt je boen, er komt hier een Olympisch dorp. De wedstrijden wil je houden. We hebben de Heerenveens met Fries, maar ik het Nederlands. Dus ja, hoe kunnen we dat maar ook op verbinden? Is natuurlijk fantastisch.
3: Wat ben ik de grootste uitdaging voor Jim?
5: Dit was de grootste uitdaging. Dat de handtekeningen stonden. En dat is lukt. Nu wordt de volgende uitdaging om er echt een groot volksfeest in te maken. En ik geloof heilig dat dat mogelijk is.
0: Een groot volksfeest. Dus in 2030, het wordt nog fjouwer hier. Dat is niet het lang, maar dat is het natuurlijk helemaal net. Martin Knossen, directeur van Merk Friesland. De organisatie die het aandacht had bij de promotie van Friesland. Het recreatie en het toerisme vooral. Is ik enthousiast en zocht een soort mogelijkheden van Friesland.
6: Ja, wat dit precies betekent is best moeilijk te zien, hè? Maar voor ons als organisatie is dit geweldig nice. Hè? Voor bewoners van Friesland is het geweldig. Zo'n fantastisch, het grootste evenement van de wereld wat hier onder oren in Friesland komt. Ik hoop dus echt dat voor de inwoners van Friesland zelf de mogelijkheid is om denk gewoon een soort hinder te keren. Voor Friesland als provincie. Het is een enorme spotlight op uw provincie. Hè? Dus we moeten nog even zien hoe dat precies al ik er wel net ken. Want dat is natuurlijk eigenlijk de Franse Olympische Spelen. Dus die puzzel is nog net helemaal line. Maar ja, dat dit een enorme kans is om uw chant te litten van uw beste kant, dat is natuurlijk duidelijk. Ik suggereer ik bijvoorbeeld wel een kans om de Elfstedentocht als een toeristisch product onder de aandacht te brengen. Daar hebben wij toevallig met een nieuwe stichting bezig om een heel mooi plan voor u te rollen in, om dat beleefbaar te maken. Ja, dat soort van kansen binnen er nou enorm. Ja, en als dat lukt, dan zijn we natuurlijk heel blij. En ja, ik hoop echt dat het een boost brengt in het imago Golf van Friesland als een innovatieve bestemming, als een plak waar het leven goed is, waar het geweldig werken te vinden is. Want dat is natuurlijk de uitdaging waar wij Momenteel als provincie heel hard aan werken, om dat centerlitten op Nederland en de rest van de wereld. Ja, dan helpt het natuurlijk geweldig dat we deze enorme dynamiek daarvoor mooi gebruiken.

0: Op het wetter, de zeilen strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij mekaar.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Vier de zomer met muziek, in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz, tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is correct na 11. Hier is het niet van het laatste nieuws uit Friesland. En dat wist Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. De tijdelijke veropening van het treinstation bij E-stadion Tialf tijdens het NK en WK Allround. Wie een groot succes, dat zei de provincie. 12% van de bezoekers keert voor de trein en dat wie ik de doelstelling. Nou Tialf in 2030 Olympisch Stadion is, zocht de provincie kansen om het station bij de toekomstige evenementen weer te broeken. De Belutse partijen werken aan een structurele veromkeer van de treinstop bij Tialf. Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietzerk binnen ongesteld als assistent skiertjesjochters bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden op het WK. Het treffen in de zegtje in de finale wordt later nog skiertjesjochter Danny Makkely. Steegstra en de Vries winnen jeder vlaggers bij de Verenigde Staten in Paraguay en Marokko in Haiti. Nordin Bakker maakt de oerstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. De 28-jarige reservedoelman van sportclub Heerenveen verliende hier transfervrij oer van Almere zitten. En hier nog een contract rond de simmer van 2026 in het Abellense stadion. De club kreeg de doelman vergees verliende hier, maar krijgt nu een mooi bedrag voor hem waarom, zei technisch manager Hansma. Bakker kwam het alroende seizoen 12 wedstrijden in actie voor Heerenveen. En treinreizigers hebben de hele dag nog oerlijst van de problemen op het spoor tussen Grens en Zuidhorn, samen meldt ProRail. Terug een blikseminslag van Sneutjoen ontstond er een storing. De Arroene dagen werken ProRail om de problemen op te lossen, maar is nog net slaggen. Tussen Zuidhorn en Grens moeten reizigers de bus nemen en de rieden heel dag geen sneltrein tussen Leeuwarden en Grens. Er rieden daarom maar 2 treinen in de oeren, dat binnen stoptreinen en dat wordt het nog ons vannacht kwartier op 12, zei is de verwachting. En nevens mij heeft het eraan.
9: Ja, na 24 uur hebben we dat werd namelijk nog letter. Het werd wel 1 of 2 uur vannacht.
8: Ben ik weer achter.
9: Een hoop skeer inderdaad, zocht die inslag van het weerlocht. Eerst dadelijk volle meer roer. Dankjewel Simone, het Frieske Nijs. Zelfs na te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
10: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Sjeel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.
9: Ja, hoe die Rutte sturing op het treintraject tussen Ljouwert en Greens zullen we dadelijk al hebben. Want het probleem is hardnekkiger dan dat hem in eerste instantie ons leert. Dus daar maar wat dadelijk maar even door hebben. Maar eerst voor zelfs het waar. Ja, het is weer een hele goede middag.
16: Een goede middag.
9: Nou, Ginnewaard, daar kregen de zin. Het hield die dreiger, hè?
16: Ja, klopt. Dat we hier vanmorgen een hele mooie uiteenzetting. Maar een mooie opkomst van de zinnen. En ja, die moest hier wel heel tijd meer terrein hier leveren. Nevens de bewolking. En dat hier alles te krijgen met een

0: Dat er dus op hichte dan een wol wat regenwetten valt. Maar dat helpt de groen eigenlijk net meer. En dat komt omdat de luchtlaag eronder te droeg is. Nou, en dat zien we eigenlijk nou ik op de radar. Dat je de wolkenradar, de regenradar iepen gooien. Dan zie je dat er wat deelslag onderwijs is. Maar ik weet intussen ik dat de groen voor het grutspad eigenlijk net helpt. Dus ik verwacht je eigenlijk, jong ik, op de meeste plakken dat de droeg bloe is zeel. Misschien een verdwaalde ripke regenwetten. Maar dat mag eigenlijk in naam hebben. En verder, ja, een hele kalme dag ik. En eigenlijk net een spruit. Kort. Maximum temperaturen, ja, die ben verspreid wat, 22 graden op de meeste plakken en alleen nog in Dwaaien, dan wordt en Frieske Pjelm, daar is het uiteindelijk nog boven de 23 graden uitkwam. Dus ja, nevens mij een hele prima simmerdag.
1: Fatsoenlijk simmerwaar, ja. Maar een wolkenfeest eigenlijk.
0: Ja, ja, de rest van de neem het wel eens een optisch festival.
1: Optisch festival, de kist
0: ja. Ja.
1: En mooi was een optisch festival?
0: Nou, dat zou eigenlijk wel kennen, want we hebben manier te krijgen met buien die boven de Waardzee hingen. En daar kan wel eens een full exemplaar tussen zitten, alleen nog het waait net. En die combinatie met het warme Waardzeewetter, dat zou misschien ik nog wel eens te verzwaren kennen dat er eens een wetterhorske onder zo'n buien te ranen komt. Dus nou ja, dan heb je weer een orenfarm van optisch festival. En verder tussen toch een soort rondte voor de zinnen. Er is wel wat bewolking, maar er ontstaan ik, de provincie in wel eens even zo'n spontane Rijnbuien, maar dat is dus een lokaal exemplaar. En verder, de temperatuur morgen ik weer 21, 22 graden. Kalm waar, een matige, zwak ontmatige noordwestelijke wind. Al mee al het de zinnen toch, ik werd het meeste rond de morgen.
1: Ja, en de dagen daarna, het is gewoon ik het af.
0: Nou, we kennen eigenlijk ik de dagen daarna nog heel iets wel wat bekommen van die hitte van de aanronde wieken eigenlijk, maar ik zeg ze. Want ik van tongensje bloeien de temperaturen om erbij de 20 rond 22 graden heen je. Wat we wel erbij hebben is op tongensje dat er even een steuring oerloekt vanuit het noordwesten wij. Daarachter komen we even in een tijdelijke koelere lucht, dus tongensje te morgen resulteert omdat in temperaturen van boven de 20 graden, maar letter in de midden, dan zakken er enkele graden eronder. Nadat we draaien Wetterhaan hebben. Nou, de wien helpt erbij even aan. En dan van vreed, oh, nou, dan liep het eigenlijk wel zo goed als droeg te bloemen. Komen we onder invloed van wat hege druk. Alleen nog daar binnen we een beetje, nou ja, we zitten wat aan de ranen van het hege druk gebied. En dat resulteert dan weer in dat de wien wat meer aan helpt. Zeker op sneeuw. Een matig rond vrij krachtige westenwien. Meest droeg, wolken en zinnen. En ik dan temperaturen van 20 rond 22 graden. Dus eigenlijk heel gematigd simmerwaar. Mijn temperaturen niet heel normaal binnen voor de tijd van het jaar.
1: Ik vind het prima.
0: Ik geloof dat we net de enige binnen.
1: Ja, dat moet je eens
0: graag niet.

0: ethisch christelijk hart aan krijgen.
1: Ja, dat is de Tears for Fears ourselves and everybody wants to rule the world. En daarvoor Sietse Heima, my Dien Egen.
2: Onderwijs.
3: My Erik Enema.
1: En gaat de steuring op het treintraject Ljouwert-Greens tussen de Zuidhorn en de Stergreens weer bussen inzetten, want de trein kan daar eigenlijk al dagenlang net rijden. Het beeld wie is dat de steuring ons vier familie door is, maar dat wordt volle langer. Praat erom met Friso Schotanus van ProRail en goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: En de oorzaak van deze steuring is blikseminslag, geloof ik, hè?
4: Ja, dat klopt. Het is veroorzaakt door het noodweer van afgelopen weekend, van zaterdag op zondagnacht. En sindsdien rijden er eigenlijk geen treinen tussen Groningen en Zuidhoorn.
1: Ja, en waar is die bliksem ingeslagen?
4: Die is ingeslagen in een relaiskast, ter hoogte van Hoogkerk in Groningen. En die heeft zoveel problemen veroorzaakt. Er zijn allerlei herstelwerkzaamheden uitgevoerd. En ook allerlei materialen zijn vervangen. Een zware transformator, meerdere relais en de voeding. Dus de energievoorziening is ook vervangen. Maar steeds kwamen de storingen terug.
1: Want er was meer door die bliksem geraakt.
4: Ja, het is eigenlijk een complexe storing. Want steeds bleek bij het testen dat de storingen, en die zitten dan in de seinen en de wissels, dat die steeds terugkwamen. Dus ja. Wat er op dit moment of vandaag gedaan is dat er een nieuwe relaiskast geplaatst is. Maar dat is ook weer werk wat niet zo 1, 2, 3 gepiept is. Dus daar is de aannemer ook vanavond dus nog mee bezig.
1: Ja, ik kun zo'n relaiskast niet beschermen, beveiligen tegen blikseminslag?
4: Ja, die is ongetwijfeld wel beveiligd. Maar dat laat onverlet, dat hebben we afgelopen weekend op heel veel plaatsen in het land gezien, dat je toch niet helemaal gevrijwaard bent van stormschade. In het geval van het traject Leeuwarden-Groningen is het nu wel, wel heel vervelend voor de reizigers dat het zo lang duurt.
1: Ja, dat duurt al dagen. Het zou aanvankelijk een uur of vijf gepiept zijn, om uw woorden te gebruiken. Ja. Dat is dus niet het geval.
4: Nee, dat was de prognose die vanochtend gesteld is. Ja, je moet er maar steeds zien, hè, of het werk dan daadwerkelijk af is. Daarmee is het ook een prognose. We weten het niet zeker. En nu blijkt dus dat het tot einde dienstregeling in ieder geval nog gaat duren.
1: Ja, en dat is 1 uur, 2 uur vannacht?
4: Ja, daar komt het in de praktijk wel op neer. Het goede nieuws bij het slechte nieuws is dat wel alle expertise nu aanwezig is. Het materiaal is aanwezig. En ik heb wel begrepen dat er wordt keihard aan gewerkt om het probleem te verhelpen natuurlijk.
1: Ja.
4: Laten we ervan uitgaan dat dat probleem dan ook tegen die tijd daadwerkelijk verholpen is. Alleen daar kunnen we geen garanties voor geven.
1: Nee, nou, ik help het u hopen. Maar het zou eigenlijk moeten betekenen dat de treinen morgen tussen Leeuwarden en Groningen, of andersom, weer rijden.
4: Dat is in ieder geval waar heel hard aan gewerkt wordt.
1: Oké, nou, ik wens u daar echt veel succes mee. Friso Schotanus van ProRail, een fijne dag en veel succes.
4: Ja, insgelijks.
1: Oké, dankjewel.
4: Doeg.

strijk je mooi om. Nelly Goulding eerst en Love Me Like You Do, mooi noem je dat. Dit is Kelly Starren, Young Hearts Run Free. Dit is The Voice.

Young Hearts Run Free, eerst hier in Hoenderwars. Dadelijk in het waarroeren van dit programma omtikken van het feit dat er honderden dieren vis kan voeren binnen. Dat is het gevolg van de zware buien die we het aankomende week aan hand hebben. Vooral in het zuidoosten van de provincie en het wetterskip hebben het er met rok mee. Eerst dadelijk naar 4 in Hoenderwars.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Komend weekend vaart de vrood haas bin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een tussentijdse toets bij Rietskwal. Om te zien als voltab is om een echt examen. Dat zo de examen zie ik wat omheen gekregen kennen. Maar denk ik extra kosten, maar we zullen het dadelijk weer hebben. Irene Onderwijs.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Onderwijs.
14: My Erik

0: Sir Thomas John Woodward. Maar wij maken gewoon Tom Jones, Tim Cezar. In 1988 hier weer een dikke hit, want in 1964 is zijn eerste plaat al uitgebracht. Maar dit weer zelfs zijn versie van dat nummer van Prince, het nummer Kiss.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu haast 8 minuten nog 4. Welkom bij de twaalf uren van onderwijs van deze dag. Het is die 30 juni, de dag dat Nederland meer F-35's krijgt. En er is een kans dat die voor een pad in Ljouwert komt te zien op een vleerbasis. En dat wordt binnen de omwenners alert.
3: Dus wij zitten natuurlijk op het vinkertouw. En deze week bespreken we de defensie van wat houdt het in voor de loodskantoren.
0: Het is de dag dat we melden dat een blikseminslag op het traject tussen Ljouwert en Greens, het treintraject, al dagen van problemen op het spoor zwargert.
4: Het is eigenlijk een complexe storing. Want steeds bleek bij het testen dat de storingen, en die zitten dan in de seinen en de wissels, dat die steeds terugkwamen.
0: En die storing die zal ik nog wel ons een tjenstregeling in 12 vannacht dwarrie is de verwachting. En het is ik daar dat het slavernijverlening in Friesland betocht wordt in Ljouwert.
5: We weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leert ook heel veel.
0: Ja, dan hebben we het ook Katie Cozy vanzelfs. Joerdebetinking en morgen is het tijd voor feest. Nou, en dat binnen onderwerp maak in het Nijsjoerd in Friesland. Dadelijk zullen we het hebben over een massale visstjetten in het zuideerste van die provincie vooral. En dat is, zal je veroorzaken toch die enorme bats ruimwetter die we gaan hebben in de nacht van sneeuw of snijn. Maar eerst waar in het kwart zit ze bij een hele goeie mietje.
6: Een goeie mietje. Nou is het nog droeg en een graad als 20, maar de bewolking werd chokker en Jon kende dan ik nog een drip rein vallen. Vannacht mogelijk een bui in het kustgebied, maar boppenland opklaringen, een mistbank en op zijn kaart overgraden. Morgen een lokale bui en verder een mix van wolken, maar hield iets vaker rond de zinneskien waar. Bij de zwak ontmatige waardelijke wien werd het dan 21 of 22 graden. En in de Jon is het noffelijk, maar helder en kalm waar.
0: Honderden dieren visken als gevolg van de zware buien in de nacht van sneeuw op snijden in de provincie. Dat is het beeld, zien vooral het zuideesten van Friesland. Bij Jobbeke Twarde Sloers maak ik begrip onder oren. Onder de telefoon is Jan Roelsma van het Wetterskip Friesland. Een goeie met je.
7: Ja, goedemiddag.
0: Dat ben wel een heel soort dieren visken daar in Jobbeke.
7: Ja, helaas wel inderdaad. Dus dat is altijd een treurig iets.
0: Ja, en wat doe je hem erom, scheppen?
7: Nou ja, daar waren inderdaad heel veel dode vis op een compact bij elkaar liggen. Zeg maar. Dan worden die wat geruimd door ons en dat wordt ook afgevoerd. En anders dan verslechter je de waterkwaliteit nog meer als je die vis niet gaat weghalen.
0: Ja, en ze blokkeren natuurlijk de trogstreaming, liet me.
7: Nou ja, dat ook, maar dat is op zich nog niet echt meteen het grootste probleem. Hè. Van, je kunt er ook iets bij voorstellen met toch dan best wel warm weer, warm water. En dan zoveel dode vis in het water, ja, dat gaat ook niet altijd lekker ruiken. En dat doet natuurlijk ook iets met de waterkwaliteit.
0: Ja, die hebben hier en daar een bedrijf voor in. Ben je op dit moment al druk aan het werk daar?
7: Zoals ik begrepen heb, zijn ze al druk bezig met het ruimen. Zeker op de plaatsen waar dan echt veel dode vis ligt, wordt er nu momenteel al geruimd. En dat wordt dan ook zo snel mogelijk afgevoerd.
0: Ja, wat doe je met die dierenvis?
7: Ja, die worden dus of naar verschillende samenplekken gegaan, of ze worden naar zogenaamde destructiebedrijven gegaan. Hè, van eigenlijk gewoon waar andere dode dieren ook wel naartoe gaan.
0: Ja.
7: Zeker omdat er een soort grote hoeveelheden gaan, ja, dan moet je er toch wel iets op een andere manier mee omgaan.
0: Ja, dan is natuurlijk de vraag hoe het ken dat er zoveel visken die gingen binnen het Arnhem Weekend.
7: Nou ja, je moet je ook voorstellen, we hebben het natuurlijk allemaal meegekregen. We hebben een aantal hele warme dagen gehad. Zoals code oranje in Friesland over de temperatuur. Ja, daarmee gaat dus de watertemperatuur stevig omhoog. En iedereen die wel eens een keer een waterkoker gebruikt heeft. En als je water op gaat warmen, dan zie je meteen luchtbelletjes ontstaan. En dat betekent dus dat zuurstof ontsnapt aan het water. En hoe warm het water is, hoe minder lucht, hoe minder zuurstof in het water opgelost kan worden. Nou, dat gebeurt dus eigenlijk in sloten en in vaten ook. En op het moment dat het warmer wordt, kan er minder zuurstof in het water zitten. Nou, dan hebben de vis het al moeilijk. Hè. Je ziet vaak ook dat ze wat flauwer worden, dat ze wat naar lucht gaan happen. En als je dan opeens zo'n regenbui krijgt, zoals afgelopen zaterdagnacht, van op sommige plekken 100 millimeter.
0: Mm-hmm.
7: Dat is even voor je begrippen de hoeveelheid die normaal in anderhalve maand valt in één nacht.
0: Ja.
7: Ja, dat is een behoorlijke hoeveelheid die er valt. En met die regen komt vaak ook, ja, wat wij dan noemen organisch materiaal, maar allerlei aarde, grond, organisch materiaal dat vanaf de grond eigenlijk het water ingaat. En op sommige plekken ook overstorten. Hè, dus de ventielen, de bescherming zeg maar, van het rioolwaterstelsel. Nou, de veiligheidsventielen die dan open gaan, ja, dan komt ook heel veel organisch materiaal het water in. En dat vraagt ook weer om zuurstof. Dus je hebt eigenlijk twee dingen die dan tegelijk komen. Je hebt al weinig zuurstof in het water en je krijgt ook nog eens een keer materiaal in het water wat om zuurstof vraagt. Ja, en dat kan het net te veel zijn voor de vis die in het water leeft. Die stikt dan gewoon eigenlijk.
0: Ik snap het. 200-300 dierenvis bij Jobbeke Twaarde Sloes. Jerik, van een collega van jou over het wetterskip season. Wordt dat er onvuld? Is dat een probleem voor de visstand?
7: Op zich is er nog niet direct een probleem. Onze visstand in Friesland is gelukkig goed. Hè. Dat is ook een van de belangrijke onderdelen van de Europese richtlijn, de kaderrichtlijn water. En dus de richtlijn die gaat op de waterkwaliteit. En over de ecologische doelen voor de waterkwaliteit. Dus daarvan weten we dat de visstand gelukkig goed is. Dus we hoeven nog niet meteen aan te vullen. Maar we houden dit wel in de gaten. Hè. Door middel van monitoring, hè, dus van metingen in het water, gaan we de visstand wel in de gaten houden. En mocht je vaak van dit soort gevallen krijgen, wat we natuurlijk niet hopen, maar wat door klimaatverandering misschien wel iets vaker kan voorkomen, dan moet je wel gaan nadenken over van, hè, of je wat gerichte vis kunt gaan uitzetten. Maar bij de hoeveelheden die ik nu gehoord heb en wat ik gezien heb, is dat nu nog niet aan de orde.
0: De vis kan gewoon net onvuld te vullen, maar levende exemplaren op dit moment nog net, in elk geval.
7: Dat doen ze gelukkig vanzelf.
0: Dat doen ze zelf.
7: Ja.
0: Ja, Roelsma van het wetterskip. Dank je wel van je verhaal en een fijne dive hier.

0: Bijvoorbeeld zo'n DJ Jetten van als het een feest heeft en was de meeste kunnen de vlier op krijgen, dan. Maar zit doen we draaien. De volledige Sergeant Rhythm, we draaien een mic. Michael Jackson hier is zelfs en Don't Stop Till You Get Enough. Iets njochtje, njochtje. Onderwijs. Het kabinet, we hebben het oors dus, het kabinet van een tussentijdse toets bij rietopleerlingen verplicht stellen. Dat is een toets die je als leerling van die echte examen dan kennen. Om dus eigenlijk te zien hoe virus het best. En Kessler vereist speciale verruchtingen, Helly. Die staan in een examen net meer hoe ze dan. De plan bin nog net definitief. Maar het kabinet is het wel van plan. En daar moet ik wetten van maken. In 2029 dan is het idee dat zo'n die plan ingaan matten. Op de telefoon is Jetse Visser. Hij is rietinstructeur bij Rietskwale Oosterpoort Knol in de auto. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor elke ik heb zelfs een tussentijdse toets net mij maken voor zelfs, want dat wie in Minti is al heel dan net verplicht en dan nog al die net, maar komt de ballon. Wat is het voordeel hiervan wezen?
1: Nou, het grote voordeel daarvan is dat als je tussentijdse toetsen neemt, dat je dus een kennis maakt met CBR. De wijze waarop zij eigenlijk werken. En als jij nog nooit bij het CBR bent geweest, dan geeft dat wel eens een drempelgevoel, om het zo maar te zeggen. Ze worden daardoor wat zenuwachtiger. En heb je het een keer meegemaakt? En je krijgt nog van de examinator tips mee. En ook, men heeft vaak het idee dat je 100% moet scoren bij een examen. Ja, en dat is niet zo. Je mag best fouten maken als je ze maar oplost.
0: Ja.
1: En iedereen maakt fouten in het verkeer. Ik neem aan dat je zelf ook fouten in het verkeer maakt. Maar je lost
0: soms.
1: Nou, misschien niet altijd, maar iedereen maakt fouten. Tuurlijk. Wij maken ook fouten in het verkeer. Hoor. We zijn wel rijinstructeur, maar ook die maken fouten. Maar je moet ze oplossen.
0: Ja.
1: En dat gooien van examinator hoor je dan dat het dan, god, niet erg is dat je dat overkomt. Maar maak een oplossing. En dat is ook waar het examen om gaat.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Daarom is een tussentijdse toets zo wijs om te doen.
0: Ja, nu juichen we het daar. De minister wil dit eigenlijk ik, omdat het slagingspercentage, dat moet eigenlijk omheeg. Hè? Een kwart van de rietskwallen die zitten, op 40%. Slagen dat hiermee, denk je?
1: Ja, het heeft wel inderdaad een voordeel. De kandidaat is ik volle meer op zijn gemak stelt, maar ze krijgen wat feedback van die examinator. En die zegt wat van een reis te leren. Maar jij staat alleen nog van een reis te leren. Dan denk je, oké, zo goed wees. Maar dan komt er dan een oormon naast die zitten. Het gewenning van oorringen naar een naast die. Dat is echt vaak dan een voordeel. En het gaat er, het kan er ook aan mij omheen gaan.
0: Ja.
1: Het lukt net altijd, maar in sommige gevallen lukt het wel.
0: Ja, in elk geval om die spanning dat ik houd te heilen. Het is natuurlijk wel duur, want zo'n toets, die mag wel betellen worden.
1: Ja, en dat is het enige wat ik wel een beetje beschrijf. Stel voor dat de meesten binnen die een lietse beurs hadden, die worden eigenlijk verplicht om dat heel tek te betalen. Die worden direct, die moeten dat bedrag dan betalen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel wat. Nou, af en toe een leerling heeft die vrij snel binnen. Die moeten dan eigenlijk een tussentijdse toets hebben. Dat moest ik allemaal maar inplannen kennen. En dat is echt een beetje van de capaciteit van het CBR aan natuurlijk. Van wanneer kent dat dan?
0: Ja.
1: Dus voor die hele snelle opleidingen wordt dat dan denk ik in sommige gevallen een kwartier volgens even een probleem.
0: Dat is een probleem. En inderdaad, je zegt het zelf, deelt. Want wat kost het aan tussentijdse toets? Wat is het idee?
1: Dat zit rond de 143, 150 euro een beetje in die rooi. Okay. En de rietskwallen, die moet ik nog naar het CBR te rieden. En die moeten wij weer om. Dus die tiert wordt ook mij rekenen. Dus dan ben je al gauw richting de 180 van 100 en kwiet.
0: Ja.
1: En dat is echt wel een dingetje. Dan kun je dat in de lessen natuurlijk en in de vettes kun je dat opdelen. Maar het belangrijkste is de meesten die moeten ook betalen je kennen. En dat is een beetje waar je als rietskwallen dan een beetje bang voor binnen
0: denk. Ja, in principe een goed plan, maar met kritische kanttekeningen als het gaat om de kosten en de organisatie.
1: Ja.
0: Daar komt het ook
1: daar. Ja, klopt. Ja, maar je kunt het altijd wel organiseren, maar de klant moet het kennen.
0: Ja, precies.
1: En het CBM moet kennen. En dus daar zit altijd een wisselwerking in.
0: Het is helder. Jetse Visser, rietinstructeur in Ljouwert. Dank u wel voor je verhaal. Hier is Ilse de Lange. Ja, die is al heel lang, denk ik. Dat is Puzzle Me.

0: op het wetter. De Sion strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Ride Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
9: Zelfde Saarsen, ik vind het zelf een mooi moment om te zeggen wat nou het Friese nijs van deze 30 juni weer. Simone, ik even de zaken op een rietje zetten. Simone, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 gaat definitief kiezen voor Tialf als locatie voor het langebaantoernooi der Ibene van de Moormaai. Op een speciale persconferentie justerjoen in het E-stadion mocht minister Mirjam Sterk daarom historische woorden spreken.
11: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar... voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
10: En dus Grutte Blitzkip. En het lijkt een boost voor Big Leagues de ondernemers. Door de poll van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het Nijs onkaam is.
12: Ik denk dat alle kansen er op dit moment staat binnen. En dan is de kwestie van, ja, met z'n allen op tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
10: De broezen. Twee partijen stien joed voor de rechter in Grens om bermgas. Het scheelt je toe de vraag of het bermgas afval is of groenstof. Vier Friese gemeenten willen het gas composteren litten bij boeren. Een brancheorganisatie vindt dat dat net nevens de regels bad. De uitspraak is wichtig voor gemeenten, boeren en greenbedrijven en kan landelijke gevolgen hebben, vertelt collega Tiet Seijens.
13: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt betekenen dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En dat de gemeente de zaak verliezen, betekent dat een grote klap voor agrecycling, want die had zijn hele besteding hierop bouwd. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen voor haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
10: Dat Mongrut feest is in Leeuwarden vanwege Katie Cotty, wordt van de midden eerst het slavernijverlinen betocht. De burgemeester van Westelling werf gehad een taspraak en er wordt een minuut stil te houden en ik Leeuwarden Tjerkenlisse een krans. Gabrielle Copini, voorzitter van Katie Cotty in Friesland, vertelt dat er nog volle meer bekend worden moet over uw Friese slavernijverlinen.
14: Het gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En ja, we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leert ook heel veel.
10: Het festival Live in the Park in Leeuwarden giet het hier net terug. Het festival in de Prinsentuin zocht dat de kosten flink omheen gingen binnen. benam een artiestenvreetje meehield. En daar roeneerden ze onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. Omdat de organisatie de kaarten net hield die juddermatje wol, had ze besloten het evenement dit hier net trok in te litten. Martin Meindersma van de organisatie over hoe de beslissing makken is.
15: Omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
10: De restauratie van het Zethoes van Dokkum is in volle gang, maar historisch kleuronderzoek is uitzocht wat nou het beste bij dat Zethoes past. Collega's van RTV en NOF en NOF mochten bij het Zethoes zien hoe de verbouwing is in gang gaat. Benjamin Smit van de gemeente Noord-East Friesland over wat de mensen aanst ontreffen zullen.
16: Nou, weer nog steeds een schitterend oud stadhuis. Alleen met een ander kleurtje. En uiteraard is het niet zo ingrijpend anders dat hij opeens pimpelpaars of iets dergelijks is. Hij houdt zijn mooie karakter. Voor iedereen om weer te zien vanaf eind dit jaar en ook de komende eeuwen nog.
10: Er komt op een extra F-35 naar Nederland. Dat staat in de Defensienota die juist te presenteren is. Omwenners houden haar een headfest, want die zitten vanzelfs net te wachten op meer Loerts, hoe leest. Geert Verre van de commissie Loertshinder denkt dat de kans groot is dat een pad van die F-35's in alle gevallen voor een skoft in Leeuwarden komen te steen.
17: Wij krijgen een derde militaire vliegbasis erbij, hè? Dat zal Lelystad worden.
18: Ja.
17: Nou ja, dat zal nog een aantal jaren worden voordat de Jeppen is. Ondertussen komen extra F-35's al binnen. Dus die zullen tijdelijk in elk geval een plak hebben en worden verdeeld door Volkel en Leeuwarden.
10: Nou, dat is weer het wichtigste lijst.
18: Ik vind het
10: lijst uit in eigen programma.
18: Ja, ik nog eens een keer. Huh? En nou, dat zou je nou uitlezen op de site en de app van Omroep Friesland. In Fries, in Nederlands en nou, ik weet net hoeveel orentaal nog. Is dat nog?
10: Die geen orentaal, maar
18: ja, een heel soort orentaal. Frans, Engels en...
10: Oh, echt weer?
18: Ja, maar het is nice. Maar wij behind is het uit Fries. Dank u wel, Simone. Dadelijk het waar. Maar Tjitske.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO.

0: B-Visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
1: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek. Onderwijs.
2: My Erik Enema.
3: Alles wat te spelen.
4: Hoe saai zie je, zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat zei de huisdokter Theo Bakker van SNIS. Hij is ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. En hij baseert die uitspraak op het feit dat de nieuwe tarieven, die het juist bekend binnen, vader dokters, eigenlijk te leeg binnen. En dat een heel soort dokters daar eigenlijk net een praktiek op beginnen kennen. Praat aan zijn smaai hier in Onderwijs. Maar eerst vanzelfs het waar. Ja, het is weer een hele goede middag.
5: Een goede middag.
4: Nou, Ginnen waar de daar kregen de zin. Het hield hij dreig, hè?
5: Ja, klopt. Dat we hier vanmorgen een hele mooie uiteenzetting. Maar een mooie opkomst van de zinnen. En ja, die moest hier wel heel tijd meer terrein inleveren. Nevens de bewolking. En dat hier alles te krijgen. Maar een, ja, toch wel een aanzwakkende steuring die het uw kant op kwam. Dat wie ik heel mooi zien onder de bewolking. Want er wie van alles te zien. Op het eerste gezicht liek het gries. Maar ja, als je echt goed naar de bewolking zegt. Dan zeg je maar matig. Je zegt cirrus in verskate vormen. Tongerverklikkers heb ik even jong in het na het eerste van de provincie. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt de komende 24 uur. En ja, verder, ik boppen de IJsselmar en boppen de Waard zijn nog mooie wolkenformaties jong van dat aarszakjende front. En ja, dat het een aarszakjend front is, dat merken we benamen omdat er dus op hichten dan een wol wat rijnwetten valt. Maar dat helpt de groen eigenlijk net meer. En dat komt omdat de luchtlaag eronder te droeg is. Nou, en dat zien we eigenlijk nou ik op de radar, dat je de wolkenradar, de rijnradar hier moet gooien, dan zie je dat er wat delslag onderwijs is, maar ik bied intussen dat ik de groen voor het grutspad eigenlijk net helpt. Dus ik verwacht je eigenlijk jong ik op de meeste plakken dat de droegbloe zeel misschien een verdwaalde ripkarijn wetten, maar dat mij eigenlijk in naam hebben. En verder, ja, een hele kalme dij ik en eigenlijk net een spruitkort. Maximum temperaturen, ja, die ben verspreid wat, 22 graden op de meeste plakken en alleen nog in Dwaaien, dan wordt en Frieske Pjelm, daar is het uiteindelijk nog boven de 23 graden uitkwam. Dus ja, nevens mij een hele prima simmerdag.
4: Fatsoenlijk simmerwaar, ja. Maar een wolkenfeest eigenlijk.
5: Ja, ja. Ik neem het wel eens een optisch festival.
4: Een optisch festival, de Kistensjen.
5: Ja.
4: En mooi was een optisch festival?
5: Nou, dat zou eigenlijk wel kennen, want we hebben manier te krijgen met buien die boven de Waardzee hingen. En daar kan wel eens een full exemplaar tussen zitten, alleen nog het waait net. En die combinatie met het warme Waardzeewetter, dat zou misschien ik nog wel eens te verzwaren kennen dat er eens een wetterhoorske onder zijn buien te ranen komt. Dus, nou ja, dan heb je weer een orenfarm van optisch festival. En verder, tussen toch een soort rompte voor de zinnen. Er is wel wat bewolking, maar er ontstaan ik, Jipper de provincie inwoners even zo'n spontane rijnbuien, maar dat is dus een lokaal exemplaar. En verder, de temperatuur morgen ik weer 21, 22 graden. Kalm waar, een matige, zwak ontmatige noordwestelijke wind. En al mee al het de zinnen toch, ik werd het meeste rompte morgen.
4: Ja, en de dagen daarna, het is gewoon lekker.
5: Nou, we kennen eigenlijk ik de dagen daarna nog heel wel wat bekommen van die hitte van de aanronde wieken eigenlijk, maar ik zeg ze, want ik van toonsje bloeien de temperaturen om erbij de 20 rond 22 graden heen je. Wat we wel erbij hebben is op toonsje dat er even een steuring oerloekt vanuit het noordwesten wij. Daarachter komen we even in een tijdelijke koelere lucht, dus toonsje te morgen resulteert hem dat in temperaturen van boven de 20 graden, maar letter in de midje, dan zakken het er enkele graden eronder, nadat we erin Wetterhaan hebben. Nou, de wien helpt erbij even aan. En dan van vreed, nou dan liek het eigenlijk wel zo goed als droeg te bloemen. Komen we onder invloed van wat hege druk. Alleen nog daar binnen we een beetje, nou ja, we zitten wat aan de ranen van het hege druk biedt. En dat resulteert dan weer in dat de wien wat meer aan helpt. Zeker op sneun. Een matig rond vrij krachtige westenwien. Meest droeg, wolken en zinnen. En ik dan temperaturen van 20 rond 22 graden. Dus eigenlijk heel gematigd simmerwaar met temperaturen die het heel normaal binnen voor de tijd van het jaar.
4: Ik vind
5: het
4: prima.
5: Ik loop dat we net de enige binnen.
4: Ja, dat moet je eens zien.
5: Graag die in.

0: slotsteek van Onderwijs.
1: Ja, ik weet dat als er nou vandaag een boetiet van Bert, die en best om die wedstrijd van Oranje te zien. Misschien wel, of misschien zelfs wel in de kroeg. Ik heb het net hier en ik heb er achteraf ook net zo vreselijke speed van, want die wedstrijd biedt natuurlijk een redelijke debakel, Kees. De Boetlandse media, die ben ik net mals in haar kritiek op het Nederlandse elftal, dat vannacht dus toch Marokko uitschakelen waard op het WK voetbal. Gong werd mis in de penalties, zat het heel vaak. Misgit in de penalties, de strafschoppenvloek zet zich voort. Schreeuwt een Italiaanse sportkrant diezelfde krant die had het ik hoor een onderdanig en defetistische houding van Nederland. Verdiende zegen voor Marokko, binnen oren media die dat schreeuwen. En ja, ik denk dat het ik wel ambitie weer is. Ik heb wel wat keer vettingen en verhalen en zo wat in de maai kregen. Het is net als je bent uitschakelen. Kijk wat er betekent misschien in het toernooi. Misschien is het ook wel verzinnen. Weet ik veel eruit. Ik ben geen kenner van voetbal. Of ik ben een dikke kutte kenner als hij is. Dat we dat al jaren natuurlijk wel een beetje binnen. Maar ik dacht, er zit wel een plaat in. Ik zie me altijd tegen kerst een plaat betinken die iets maar verliezen. Mijn losers te maken heeft. Er zit vast wel een plaat in. En ik ben heel benijd, West mijn komst. De kerstinstituut is vergesten hier al in Strookja. Via 0620, via Houwer, Njoggen. Op de app van Omroep Friesland. Ja, losers, beautiful losers. Verliezen. Verliezen. In het Fries misschien niet wel. Ik ben heel benijd. Vest maar kom. Stuur hem op. En de leukste, die doet het slotstuk hier in Onderwijs.

0: Steel in het duet. Maar Klaske Smit. Alleen nog maar hij. Ja, dat Veske, dat we hier draaien. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Zoals je ziet zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is de voorspelling van huisdokter Theo Bakker van Snits. En de oorzaak? Ja, de Nederlandse zorgautoriteit die berekent tarieven voor dokters, maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg en minder kwalijk huisdokters die de nije praktiek hier niet willen. En daar hebben we wel verlet van. Nou, goed horen, alleen er waren de nije tarieven bekend. Praat erover, maar de huisdokter Theo Bakker van Snits, hij is ook ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met die nieuwe tarieven. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat is altijd een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Wij hebben op een... overigens is het niet zo dat door de tarieven we te weinig dokters hebben. Daar zijn veel meer redenen voor. Dat is een landelijk probleem wat al jaren speelt.
0: Maar het helpt niet.
2: Maar het helpt uiteindelijk niet. Daar komen we misschien zo wel op. Ja. Maar waar het natuurlijk in de tariefstelling om gaat, is dat je niet zozeer het inkomen van de huisarts veilig stelt. Wat op zich natuurlijk ook wel belangrijk is. Maar met name het hanteren van een goede praktijkvoering, dat je daar de financiële middelen voor krijgt. En dat is ook een van de belangrijkste elementen die in de tariefstelling met de NZA aan de orde geweest is. Dat is ook hetgeen waar de rechter vorig jaar tegen de NZA over heeft gezegd. Maar ja, die berekening die lijkt toch niet te kloppen. Met name de afgelopen jaren lijkt het echt achter te lopen op de kostenontwikkeling in Nederland. We weten allemaal dat de kosten natuurlijk omhoog gaan voor iedereen. En met name een huisvestingscomponent, die is belangrijk omhoog gegaan.
0: Ja, dat betekent eigenlijk
2: materialen.
0: Jullie zeggen eigenlijk, je kunt eigenlijk geen praktijk, geen huisartspraktijk voeren met de vergoeding waar de NZA mee komt.
2: Nou, laten we het zo zeggen. Kijk, er draaien veel praktijken. Dus het gaat te ver om te zeggen dat je daarmee geen praktijk kunt voeren. Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden. Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten, ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
0: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
2: Nee, eigenlijk niet. De NZA heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer, als wij doorrekenen komen, ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld.
0: Ja.
2: Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen.
0: Ja.
2: Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te
0: ja,
2: bewegen.
0: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van jonge nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
2: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal, is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar pensioneren.
0: Ja, de vergrijzing is groot.
2: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
0: Ja,
2: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden, want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
0: Nee. Ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
2: Ja, dat heeft al in directe zin te maken met het te lage aantal huisartsen wat we hebben. Overigens, het gaat niet alleen om huisartsen, het gaat ook om ondersteunend personeel.
0: Ja.
2: Waar ook een gebrek aan is en die veel werk uit handen kunnen nemen. Maar daar ligt dus nu het probleem al. En het praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
0: Ja, en die zorg is niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk. Hè?
2: Ja, en ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in het gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
0: Betekent dat een nieuwe gang naar de rechter wat u betreft?
2: Nou, weet je, die kans is natuurlijk heel groot. Ik moet zeggen dat lijkt nog iets voorbarig, maar de eerste analyses die wijzen daar wel op. Ja, omdat er echt op dit punt geen stap gezet is door de NZA. En die opdracht, die is wel gegeven door de rechter.
0: Ja, nou, dat maakt een goede kans.
2: Die kans is heel groot. Ja. Dat zal een van de acties zijn om daar mee te beginnen, denk ik.
0: Ja. Theo Bakker, huisdokter in Snits en ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ik dank u voor het gesprek.
2: Heel graag gedaan.
3: Tot ziens.
2: Dag.

0: dat is ook bekend. Kijk, een gesprek gehouden met de huisartsenvereniging over het feit dat ze net ontevreden binnen, over de tarieven die het verstelt binnen de Nederlandse Zorgautoriteit en de voorspelling van Theo Bakker, die kijk interviewde, dat ze wel naar de rechter stappen zullen. Nou, kijk toch, ze stappen naar de rechter over die nieuwe tarieven.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, ik dacht, het mag toch maar een plaat komen van het, over het feit dat we weer droegen binnen op een voetbaltoernooi. Het WK is alweer eindig vannacht. En Pim is een hele redelijk spelen. Hier een wedstrijd goed spelen. En dan ga je toch kopje ondertje in Marokko. Terecht, als je alle reacties zag, wat leuwe maaien. Dus we zijn weer de loser. En ik dacht, er zit een plaat in. En toch niet gelukkig. Dus we kunnen een heel soort suggesties binnenkrijgen. Even Shen. Don't Turn Me Loose van Greenfield & Cook. Daar komt Minimai. Dat is een soort Simon Garfunkel uit Den Haag, wie het zei. Ali is uit De Mooiste Verliezers van Bluff. Johan komt maar The Winner Takes It All van ABBA vanzelfs. We zullen doorgaan. Luiten, die jouw de moeite er net op. Van Amstel Schaffi vanzelfs. Jelle is uit, hallo Erik, Another One Bites The Dust van Queen. Dat is ik wel een hele goeie. Jaap, je hebt wel een mooi verhaal. Ik moest toch vroeg op. De wekker nog iets eerder gezet. 4:30 in plaats van 5:00. Had beter kunnen blijven liggen. Boulevard of Broken Dreams van Green Day. Vol Jan-Jaap Jere. Teun, die zei het. Rod Stewart, 3-time loser. I'm a 3-time loser caught up in Monterey. Daar hebben ze gespeeld. Tje. Dan Hester even een night toch, Teun. Goed, is de tekst nog even kerst. En Henk, die komt mij Tears in Heaven van Eric Clapton. Ik vind dat wel geweldige suggesties. En Michel, wat hebben we? Oh ja, Ian Veske. Jiske vet, dit is mijn club. Oh ja, wacht, ik kan er volle meer binnen. Over die boonster, die komt mij een geweldige suggestie. Loser van Beck. Yeah, I'm a loser baby, why don't you kill me? Michel, Back Home van Golden Earring. Weet ik nog binnenbracht als zaakje. Dat is ook wel leuk. Ja, dan kist u dadelijk weer een hoes. Geweldige suggesties al hier. Moeten wij dan altijd maar weer een keuze maken? Het leven is net zo makkelijk. Maar uiteindelijk is het weer slagen. Want dit is Joert.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, ik heb toch uiteindelijk maar kiezen voor een noemer. Michel, waar sturen die in? Want ik vind het een geweldig noemer. Een geweldig band, sowieso een trouw. Gerrit, die kan maar deze suggestie. Ik heb door de Beatles. I'm a loser. Dat is het slotsteek. Ik bedank iedereen voor het harken. Bedankt jullie allemaal voor het insturen. Morgen is er weer een nieuwe onderwijs. Dadelijk is het tijd voor Noordwien. En ik wens jullie een macht.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Komend weekend vaart de vrood haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen...
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

Ja, we zijn het programma weer heerlijk ingeluid. Dat was Level 42 met Running in the Family. En we zijn er weer met een uurtje op Shuffle op Omroep Zilt. Dit is uitzending 13 op 30 juni 2026. En we gaan weer een uurtje luisteren naar interessante feiten en weetjes. We gaan het deze uitzending onder andere hebben over Michael Jackson, Radiohead en meer. Maar eerst starten we met de Eagles in Achter de Noten. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Ja, we zijn in Achter de Noten. Helaas heb ik de jingle er per ongeluk niet ingezet. Maar ja, we kunnen ook zo beginnen. En zoals ik al zei, gaan we naar de Eagles met Take It Easy. Het openingsnummer van het album Eagles, waarmee ze debuteerden op 1 juni 1972. Het werd al eerder uitgebracht als single op 1 mei 1972. Jackson Browne schreef het nummer, alleen hij wist niet hoe hij het moest eindigen. Op het moment van schrijven woonde Browne in een appartement in Echo Park, Los Angeles. In datzelfde pand woonde Glenn Frey. Boven hem, om precies te zijn. Glenn Frey was een van de oprichters, de frontman en co-leadzanger van de band The Eagles. Samen met Don Henley vormde hij het creatieve hart van de groep. Maar de buurman van Jackson Browne, Glenn Frey dus, had nieuwe nummers nodig voor de band. Browne liet horen waar hij mee bezig was en Frey hoorde meteen dat er iets bijzonders in zat. Alleen het nummer was nog niet af. En toen Glenn Frey het hoorde, bedacht hij vervolgens gelijk die beroemde regel. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. De Eagles namen het op als hun allereerste single en als openingsnummer van hun debuutalbum. Het werd direct een hit en het betekende het begin van een van de succesvolste bands uit de rockgeschiedenis. En zo begon het allemaal met twee buren in een appartementencomplex in Los Angeles. Dit zijn de Eagles met Take It Easy.

Ja, dat waren de Eagles met Take It Easy in Op Shuffles Achter de Noten. En nu een nummer, grotendeels geschreven door de gitarist Robbie Krieger. Hij was schrijven over een van de elementen vuur, lucht, de aarde en water. Hij koos uiteindelijk voor vuur. Dus werd het nummer Light My Fire. Ik heb het hiermee natuurlijk over The Doors. Het nummer begon trouwens heel anders. Robbie Krieger schreef het als een volkachtig liedje, maar Jim Morrison schreef er een extra couplet bij. Ray Manzarek bedacht de iconische orgelintro en drummer John Densmore gaf het zijn eigen kenmerkende ritme. En zo ontstond de versie die we nu allemaal kennen. De albumversie duurde bijna 7 minuten en veel te lang voor de radio, vonden de platenbazen. En daarom werd er voor de single een ingekorte versie gemaakt van nog geen 3 minuten. En toch groeide het nummer uit tot de eerste nummer 1 hit van The Doors. Toen The Doors het nummer speelde in de Ed Sullivan Show, moesten ze de regel Girl, We Couldn't Get Much Higher aanpassen. En Jim Morrison die beloofde dat, maar zong alsnog de originele tekst. En het gevolg? De band werd eigenlijk nooit meer uitgenodigd. Dit zijn The Doors en ik ga rebels doen. Dit is de lange versie van Light My Fire.

Dat was een prachtig liedje. Dat was Akte en de Munnik met een mooi liedje. En ik zat dus even na te denken. Heb ik wel eens een Nederlands nummer gedraaid in dit programma op Shuffle? En na even terugblikken zag ik dat ik maar één keer een Nederlandstalig nummer had gedraaid. En de laatste keer was op uitzending 2 op 14 april dit jaar. Dus al meer dan 2 maanden geleden heb ik niks Nederlandstaligs gedraaid. En toevallig waren dat ook Akte en de Munnik, maar dan met Lopen tot de zon komt. Dus ik vond het eigenlijk wel tijd voor een mooi Nederlands liedje. Mooi liedje gaat over eenzaamheid, liefdesverdriet en het verlangen naar gezelschap. De hoofdpersoon is alleen en kan niet goed met het verlies omgaan. Er wordt 's nachts veel gedronken en gehuild. Er is een sterk verlangen om de anderen weer terug te zien en te horen zeggen dat het niet meer gaat. Waarna de hoofdpersoon zich verliest in het zingen van een mooi liedje voor de verloren geliefde. Het liedje beschrijft ook de harde realiteit. De zanger rookt een laatste sigaret en het moet alweer bijna opstaan om verder te gaan met zijn dagelijks leven, ondanks de pijn. De zang fungeert letterlijk als een mechanisme om de pijn en het verdriet te bezingen, op momenten dat de zanger zichzelf niet in de hand heeft. Het nummer werd geschreven door Paul de Munnik en verscheen in 1997 op een titelloze debuutalbum, waarna het uitgroeide tot een van hun meest emotionele klassiekers. En nu tijd voor Zeelt Actueel.

0: na 44 jaar is het klaar. Neeltje Houtsma neemt afscheid als kleuterjuf. Achlem en leerlingen van IKA van het IKC het Iepen Finster liep uit om haar nog één keer te bedanken voor al die jaren.
1: Ik ben begonnen op mijn 21ste in Achlem. Ik ben nu maar Franke natuurlijk. En toen ben ik begonnen bij de kleuters. Ik ben echt nog kleuterskwallen. Nou is basisskwallen. En in al die jaren is er een hele soort verhoren. Te vol om op te nemen, maar ik ben nu aan 64 en ja, het werken hier is heel mooi, maar ik, ja, ik laat dan toch ik wel eens naar Arnhem komen. Het is net omdat ik het te graag wil, maar ja, verstand en gevoel, dat speelt het nou net altijd op in je lijn.
2: In 44 hier bij dezelfde school en ja. Ik nog alleen als kleuterjuf. Waarom?
1: Ja. Nou, ik wil altijd graag vroeger al bij de kleuters werken, dat leek me altijd mooi. In al die jaren heb ik was naar een groep gehoord en dan vaak op midi. Dat deed ik toen ik nog wel, groep 4 en 5 en 6 en 8. Groep 3 heb ik was bij gehoord. Nou, die benen ben natuurlijk al heel fijn. Dat natuurlijk, hè, maar dat vond ik wel fijn. Maar ja, die kleuters die lezen me toch het beste. Het spontane en het eerlijke en ja, zulke mooie momenten in de dooi. Ja, het kleuters, daar laat mijn hart.
2: En toen je van Janne dan op school kwam, werd je ooit verrast?
1: Zeker, heel erg. Ja, ik dacht, ik wist natuurlijk wel dat ze van alles bedacht hadden. Want dat koest in de wandelgangen van mij draaien. BMW en ik, ja, ze stond al in geheim hoor. Maar wie ik hier van de BMW zei, was jongen, net een veske, maar die het wel op pensioen. Dus toen wist ik al wat. Maar ja, het is gewoon heel leuk. Het is ook wel emotioneel natuurlijk. Maar ja, ik heb altijd mijn soort leven dient. En je kent een soort mensen hier in het dorp. Leuke collega's en nou, geweldig.
2: Kun je wat ik missen?
1: Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, ja.
2: Wat kun je missen?
1: De routine in de dooi. Traaien dagen verhinder ik een hele week in de school hier. Letterlijk traaien dagen begonnen te werken. Maar ja, natuurlijk de benen, de verplichtingen, de leuke dingen. Ja, straks ben ik thuis, daar ben ik een heel soort mooie dingen. Maar dat moet wel even op mij sympaat vinden.
2: Ja, maar jou bent net heel ondervuld, want je had je eigen plein, heb
1: ik
2: zo.
1: Ja, ik dat nog. Ja, dat wie wel heel, ja, het nu je Neeltje Houtsma plein. Nou, dat is beter kist het met krijgen. Ja, ik ben helemaal verrast.
2: Ja, wat hoe je dat, om nou ja, je eigen plein te gaan?
1: Ja, hoe is dat? Nou, ik heb me nog net helemaal goed begrepen, maar ja, ik vind het wel een hele eer. Ja, het is echt, ja, dat ze daar zo nooit dacht, hè, dat al de collega's het al van de dienst hebben. Ja, ik vind het geweldig, prachtig.
2: En wat maakt het deze squallen en kleuterjuwijs nou zo mooi?
1: Deze squallen, nou ja, het is een Lietse squallen. De benen kennen koren al hier, en wij kennen de benen al hier, en de leerkrachten kennen koren al hier natuurlijk. En de sfeer is goed. We hebben eigenlijk weinig akkefietsjes op plein en ondertussen, natuurlijk is er altijd wel eens een keer wat, maar nee, we hebben hier een hele goede sfeer. Het dorp Achlem is ik noffelijk. Ik heb natuurlijk ook wel eens een keer wat met mensen kan horen. Maar over het algemeen, ja, het is een heel fijn dorp, maar een hele fijne squallen. En ik hoop dat hier nog lang bestaan blijven mooi.
2: Ja, je gaat dan nou mijn pensioen.
1: Ja.
2: Ik ga naar dan.
1: Nou, eerst niks. Eerst vakantie en dan zie ik het wel. Ik heb niks in de planning. Het is net zo dat wij dat ik mijn hele dorp vol mooi zie een hele week. Ik ging, we hebben een paar mappenseizoen, is heel leuk. En er ben van wat vrijwilligerswerk, maar ik zie het wel.
0: Kerken lopen steeds minder vol en daardoor wordt het steeds lastiger om het gebouw te onderhouden. Daarom wil de provincie kerkbestuurders helpen een nieuwe bestemming voor hun kerk te vinden. Nu er minder mensen naar de kerk gaan, zijn er minder gebouwen nodig. En wat moet je daar dan mee? Her en der worden kerken bijvoorbeeld al omgebouwd tot woningen of culturele centra. In de cursus Behoud je kerkgebouw kunnen kerkbestuurders gratis leren hoe ze hun kerk een nieuwe bestemming kunnen geven. Tijdens 3 cursusdagen en 2 online sessies kunnen bestuurders plannen maken voor de kerk. De training is gratis en wordt verzorgd door de Erfgoedacademie. Je leert bijvoorbeeld over de benodigde financiën en duurzaamheid. Onze monumentale kerken spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van Friesland en vormen een essentieel onderdeel van onze identiteit, aldus wethouder Eke Volkerts. Met deze onderwijslijn geven we samen met de kerkbestuurders een impuls aan het behoud van kerken in Friesland. En dat was heel actueel. En nu Billy Joel en dan de Beatles.

Deze iconische instrumenten worden al tientallen jaren bespeeld door wereldberoemde muzikanten. En zijn niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Maar hier komt het verrassende deel. Leo Fender kon zelf helemaal geen gitaar spelen. Hij was geen muzikant, maar een technische genie met een enorme passie voor elektronica en instrumenten. In plaats van zelf op het podium te staan, luisterde hij aandachtig naar de wensen van gitaristen en gebruikte hij zijn technische kennis om betere en betrouwbaardere gitaren te ontwerpen. Zijn uitvindingen veranderden de muziekwereld voorgoed. Soms hoef je dus geen instrument te kunnen bespelen om er geschiedenis mee te schrijven. En Eric Clapton die maakte er altijd trouw gebruik van, de Fender gitaren. Dit is een live versie van Wonderful Tonight.

Dat was Eric Clapton met Wonderful Tonight. En wist je dat Algie het varken van de albumhoes Animals van Pink Floyd tijdens de fotoshoot losraakte? Het idee was om een zwevende varken te laten zweven boven een Londense elektriciteitscentrale, die je ook op de hoes ziet, en er dan een foto van te maken. Maar door een windvlaag raakte het beest los. En door die tocht van dat varken kwam luchthaven London Heathrow plat te staan, totdat het vliegende varken door de luchtcorridors vloog. Uiteindelijk werd het varken gevonden op een boerderij in het Engelse Kent. En ik denk dat dit wel het kortste nummer is dat ik ooit heb gedraaid op de radio, met maar 1 minuut en 20 seconden. Dit is Pigs on the Wing van Pink Floyd.

Ja, dat was hem alweer. En wist je dat Beat It van Michael Jackson op het album Thriller een gitaarsolo bevat van Eddie Van Halen? Quincy Jones, muziekproducent, vond het gitaarwerk van Eddie op de single Eruption van Van Halen zo geweldig dat Jones Eddie belde met de vraag of hij op het Beat It een gitaarsolo wou maken. Quincy Jones en Michael Jackson waren op zoek naar iets om toe te voegen voordat de solo begon, maar ze wisten eigenlijk gewoon niet wat. En op het moment dat Eddie Van Halen op de deur van de studio klopte, wisten Jones en Jackson gelijk. Dit is het geluid dat we zochten. Voordat de solo begint hoor je geklop, wat dus is geïnspireerd door het geklop van Eddie op de deur van de studio. Dit is Beat It, Michael Jackson.

0: week in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. En gisteren was het 51 jaar geleden dat de Jackson 5 afscheid namen van het platenlabel Motown. Het platenlabel waar hun carrière begon. Bij Motown groeiden Jackie, Tito, Jermaine, Merlin en niet te vergeten Michael uit tot wereldsterren. Met tijdloze hits als I Want You Back, ABC en I'll Be There. Ze stapten in 75 over naar het platenlabel Epic Records. Daarbij moesten ze afstand doen van de naam Jackson 5 doordat die naam eigendom was van Motown. Dus hun naam veranderde in de Jacksons. Jermaine Jackson bleef echter achter bij Motown, waarna Randy Jackson zijn plaats in de groep innam. Hoewel het einde van hun Motown-periode voor veel fans een emotionele moment was, betekent het ook het begin van een nieuw hoofdstuk. De broers kregen meer artistieke vrijheid en brachten later succesvolle albums en hits uit die hun muzikale ontwikkeling verder lieten zien. 51 jaar later blijft de invloed van de Jackson 5 en de Jacksons natuurlijk onmiskenbaar. Hun muziek heeft geen raadjes geïnspireerd en zal altijd een bijzondere plek houden in de geschiedenis van de popmuziek. Dit zijn de Jacksons met ABC.

ABC The Jacksons. En op 21 juni 1979 had Sony de eerste Walkman geïntroduceerd. Een draagbare cassettespeler waar je een hoofdtelefoon op kan aansluiten en die je makkelijk kan meenemen. Bijvoorbeeld tijdens een fietstocht of wandeling. De Walkman kwam uit op 1 juli op de markt en kon vanaf toen gekocht worden. Het werd een zeer populair product en andere merken brachten ook een eigen variant van de Walkman uit, maar mocht eigenlijk niet de naam gebruiken, dus werd het vaak portable cassettespeler genoemd. De Walkman legde de basis voor draagbare muziekspelers zoals de Discman, MP3-spelers en uiteindelijk de smartphones, waarmee we tegenwoordig overal muziek kunnen luisteren. Voor velen blijft de Walkman een van de meest iconische uitvindingen uit de muziekgeschiedenis en een symbool van de jaren 80. En veel mensen associëren Take On Me met de Walkman. Dit is Aha.

0: En dat was alweer op Shuffle van deze week, uitzending 13. En volgende week, op dinsdagavond, ben ik er natuurlijk weer van 7 tot 8, 9, 8 bedoel ik. Je kan me bereiken op de mail m.hoogeveen@omroepzeel.nl of via de Insta op Shuffle. Ik ben Menno Hoogeveen en tot volgende week. Doei!
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

0: Rob is drunk tonight.
1: Ja, welkom bij Rob. Stompin', hello everybody around the world, welcome to Romp and Stompin', en dat met de lokale omroep Silt, met de local radio station Silt, ja. Nou had ik een setlijst klaarmaakt omdat het zo warm was, krijgen we in één keer weer storm en regen, onweer. Nou, ik denk laat we zitten, we gaan er gewoon voor. We beginnen lekker met Jungle Drums, Lobostic.

0: Lazy Skipper, slow rock and roll, ja, daar krijg je er ook van. Hij had het ook over Marilyn Monroe, ja, daar krijg je er ook iets van. Echt wel. Dit was een voorproefje voor de tweede uur. Sun Records, dan doe ik mijn favorieten. En volgende week doet Nienke haar favorieten tussen 1950 en 58. Tot en met 58. Oei, oei, oei, oei. Ja, cool it, baby. Terry O'Connell.
1: Well, there's a rumble in town, and I'm going down to see what it's all

0: is wel een beetje dubbelzinnig allemaal, Patty Page.
1: Ja,
0: Steam Heat. Ja, dan moet je bij Terry O'Connell wezen. En niet bij Jen O'Quinn, want die vind je echt too hard to handle.

Oh, Big Root Jake. Oh, met een ode aan Lily Christine, de cat girl. Zij was een balletdanseres, pin-up model. Heel beroemd. Nou ja, voor velen denk ik niet, maar ik denk dat vele mensen die liefhebbers zijn van dit soort muziek. Op de St. Ellie's, daar staat zij mooi, want daar staat ze mooi op afbeeld, want ze dansen heel veel in de Prima's 500 Club. En nog een dame, 150 jaar terug, Mata Hari. Ja, toen is zij geboren, Mata Hari, 150 jaar terug. En waar is ze geboren? Ze is geboren hier op de kelders in Leeuwarden, kelders 33. Ja, helaas is het pand laatst zelf een paar jaar terug neergesteld en daar wordt, op dit moment wordt er een, hoe noemen we dat? Ja, de echo's van Mata Hari Rutson, filmpjes, daar came naartoe van woensdag tot en met zondag, elke dag, tussen 11 en 5. Uur op de kelders. Dus eigenlijk is het al een gender-punctie, maar we gaan eerst nog even naar de Atomic Fireballs Mata Hari.

0: Ja, joh. Oh, nou, Genda. Nou, nog even terugkomend op Mata Hari. Had je hem niet naar haar geboortehuis toegang kennen op de Kelders, dan ben je er ook nog verschillende verfilmingen van haar geweest. Met onder andere Martha Sonja, Greta Garbo, die het daar speelt, Sasha Gabor, het daar speelt, zelfs Sylvia Kristal, het daar speelt. Oh, fantastisch. Oké, de agenda. Oh, even zien, wat hebben we allemaal? Ja, vanaf vandaag. Vanaf vandaag tot en met aankomende maandag is er in Santa Susana, in Spanje, een psychobilly meeting. En dat is al de 32e. Met de Quakes, CM Wolf, Frenzy, Polecats en nog veel meer. En dat kun je allemaal zoeken op www.psychobillymeeting.com. Aankomende donderdag, dat is in Hengelo in Muziekvee de Cactus. Ja, daar spelen de Spoony Boys in Frankrijk. Aankomende vrijdag in Groningen in Vera. Daar spelen de Hackenshaw Boys. En wat hebben we dan meer? Ja, van vrijdag tot en met zondag. Dat is dan op Ameland, op Madness Festival, dus dat is op Nes. En daar ben ik Spoony Boys, ben er ook. Trophy Valley Boys en de Trash Buckets en nog veel meer. Ook van vrijdag tot en met zondag, dat is in Rotterdam. Op het Noordplein is het Rotterdamse Bluegrass Festival. Ja, daar staan heel veel namen. Oh, dat kun je vinden op www.bluegrassfestival.nl. Als je daar niet heen kunt, dan hebben we nog zo'n festival. Dat is dan vrijdag. Ook tot zondag. Dat is in België is dat Hoogleden. In Kasteldomein, Dominique Savoy. Daar is de VA Brothers Village, nummertje 14, met Seth Gordon, Nick Roulette. Nou, er zijn wel heel veel Amerikanen. Oh, John Lewis is er ook al wat gek. Te gek. Je kunt het vinden op www.va-brothers.be. Heb ik nog meer? Ja, ik heb nog veel meer. Aankomende zaterdag. Dat je dat allemaal niet, dat je er allemaal niet naartoe kennen, dan is er nog in Lentello het festival Lay Down met Bluegrass Boys, de Hitman 45, nee, de 45, ja 45, What the Heck en nog veel meer. Dan heb ik nog één, en dat is aankomende zondag, en dat is in Breda, in Belcrum Beach, op de Veilingskade. Ja, binnen Springboys weer. We gaan naar de doo-wop, ja, play it cool, daddy cool, daddy cool, the race.
1: I saw a crazy chick running down the street. I said, ooh, pretty baby, why the great big B? She said, oh, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy cool's playing his piano machine. Daddy who?
2: Daddy cool.
1: Daddy who?
2: Daddy

shaken. Ik zou net zoals Johnny Horton en trouwens, ja, Vicente zit ook daar op het skipje en ik doe dan synteentjes in het water. Ja, dat is hot water. Maar Johnny Horton die ligt lekker te dobberen in de shadows on the old bayou.

Woef! Big Sandy in his Fly Ride Trio. Met Chica Smith op de gitaar. Hot Water. Ja, relax blieven. Relax blieven. Echt wel. Alton en Jimmy. En daarna Gene Dunlap. En de Jokers. Alle twee artiesten die hebben het gewoon made in the shade.

Dat weer is het lekker om in de schaduw te zitten. Echt wel, echt wel. Hey, willen jullie de uitzending nog een keer terug luisteren? Dan kan dat via de website van Omroep Zilt. Of via de Omroep Zilt app. Of via de Mixcloud, Ron en Nienke, Ron van Stampin. Of via YouTube, Ron van Stampin kanaal. Ja, daar staan alle afleveringen op. Dat kun je allemaal volgen. Je kunt allemaal weer terug beluisteren. Als je nou ideeën hebt, of verzoekjes, of nieuwe releases, of weet ik wat, kun je dat sturen naar rampenstampenshow@gmail.com. Nou, dan hebben we de huishoudelijke mededelingen over gehad. Nou, ja, why not only car? Die put staat niet in de schaduw. Till the well runs dry.

aan alle kanten. Billy the Kid, Emerson, bij Sun Records. Of was het bij Sun Records? Ja, dat was bij Sun Records. Bij Memphis Recording Service. We hebben straks de tweede uur naartoe gaan. Dit was alweer, dit is ook een van mijn favorieten. En iedereen weet dat Elvis het later ook covered heeft. Maar dit is het originele. Oh, fantastisch. Ik zit even te kijken naar de tijd. Hoe komt het een beetje uit? Ja, ik moet even kijken. Ja, die put van Winoni Core, door al die regen, is die put in één keer weer vol. Thunder Lightning, Steve Chuma.

mee op staat. Count Basie. Samen met Jimmy Russin. Op de zang. Blue Skies. Ja, daar zong Steve Schumann het ook over. We gaan eruit. Tot na het nieuws. Till after the break. Maar ja, ik heb mijn sombrero nog niet opgeruimd. Dus de chance komen hier nog achteraan. Tot zometeen na het nieuws. Till after the break. Rompen stompen.

0: Where is my sombrero?
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

76-jarig bestaan van de Memphis Recording Service en het 74-jarig bestaan van Sun Records. 76th anniversary of Memphis Recording Service en de 74-year anniversary of Sun Records. Oeh. Ja, even mijn favorieten ga ik draaien volgende week Nienke. En ik wil eigenlijk beginnen met Dewey Phillips. Red Hot and Blue Radio Show. Waaraan koppeld zit Brad Such met 706 Union. En het fantastische Elmer de disc jockey Rooster die nog even kraait. Ja, laten we beginnen. Van Dewey. Zonder Dewey denk ik niet dat sommige nummers zo beroemd worden binnen en zo bekend worden binnen in het zuiden van ja, in het gebied van Memphis en Louisiana en de Mississippi en de, want Dewey Phillips was een fantastische radio DJ. Luister maar, geweldig.

Ja, precies. Ja, dat was hem. Dat was Elmer. Elmer, de discjockey rooster. Oh, fantastisch. Gelijk door met de show. Oh ja, dat wil ik nog even vertellen. Die Piano Red, die Jimmy Phillips draaide, later beter bekend als Dr. Feelgood. Ja, dat is hetzelfde man. Ik heb van al deze mensen die je nou horen, allemaal, hebben gewoon de uitzendingen vermaakt. Dus we gaan naar B.B. King. En naar mijn mening, de eerste rock'n'roll song, tenminste die opgenomen is bij Memphis Recording Service. She's Dynamite. En dit is ooit ook covered door Batmobile.

The Devil from the Mississippi, dat zei Muddy Waters, over de Howlwolf. Fantastisch. Ja, dat wil ik. Oh. De haren staan met echt omhoog. Echt geweldig, Howlwolf. Ja, waar gaan we heen? We gaan naar Dr. Ross. Dr. Ross, grote man. Grote artiest wordt Dr. Ross. Eigenlijk is het Dr. Isia Ross. Rockabilly mensen hebben dit heel veel covered. Comeback Baby. En met Dr. Ross speelt Ruben Martin net op de washboard. Wow, fantastisch. Dit is dan 1953.

Oh man, dit vind ik zo'n ontzettend grappig, een grappig nummer. En dit is een fantastische band. Ongelooflijk mooi. Dusty Brooks and His Tones. Down in Texas, my baby's a lush. 1953. Wow man, fantastisch. Ja, vorige week hebben we al verteld over The Prisoners. Ja, hier doen ze een ode aan Frank Clement. A mighty man. En Frank Clement was ook een mighty man. Want hij was een reformer. Echt een christelijke gouverneur. Die eigenlijk voor de... ja, de Afro-Amerikanen kwam. En dat in het diepe zuiden. Nou, ik denk dat die... dat weet ik niet. Dat zeg ik niet zo, maar dat weet ik niet. En dat heb ik volgens mij... er is wel een speciale uitzending... heb ik van The Prisoners gemaakt. En ik ging hem gewoon vinden op de YouTube. Rumpel Stampin' of... op de Mixcloud, Ron en Nienke, Lampen Stampen. En daar staat een hele aflevering van The Prisoners op. En daar leg ik dan alles uit. Dit is What About Frank Clement, dus niet Jack Clement, maar Frank Clement, A Mighty Man.

Ja, wat moet je draaien van Elvis, hè? En Scotty en Bill. Scotty en Bill heette in die tijd ook wel de Blue Moon Boys. Dus dan was het Elvis en de Blue Moon Boys. Of Elvis, Scotty en Bill. Milko Blues Boogie. Ja, dat vind ik altijd een moeilijke keuze, want ik vind alles mooi van wat hij daarop nam. Elvis. Tolly Gerrits. Running around, running around.

bekende klanken van Roy Orbison. Roy Orbison en de Teen Kings, You're My Baby. Ja, geschreven door Johnny Cash. Ja, iedereen weet dat ik een sokker ben voor mooie ballads. En vooral bij J.B. Lee Lewis, die nou komt, Crazy Arms. Echt fantastisch. We zitten nu al in 56. Het is gewoon een verzamelaar afdraaien. Maar het is niet zo. Nee, dat is echt zo. Wauw, Crazy Arms.

Oh, berg mij maar op. Fantastisch. Ja, kippenvel, de weer kippenvel. Jack Earls en de Jimbo's. They can keep me away from you. Dit is de tweede sessie. Take 1. Daarvoor heb ik dit ook een keer opgenomen, maar deze is toch de mooiste uitvoering die ik ken. De Kirby Sisters. Blond in Red Velvet. Take 1, want er zijn twee takes. De ene zingen ze over een man. En hier, dit is een beetje sensueel, seksueel. Ik heb de indruk dat dit toch een beetje een van de eerste. Ik denk dat het een beetje de eerste lesbische, tenminste een couplet. Ja, er is iets. En dat hoor je wel in de song. Ik vind dat fantastisch. Blond in Red Velvet. Take 1. The Kirby Sisters.

De eerste opname van Billy Lee Riley en ja, en his Little Green Man, oh, Rock River Baby, Waters Smith, So Long I'm

Carl Perkins en Jay Perkins, tweede stem. De hoge stem is Jay Perkins trouwens. En de lage stem is Carl Perkins. Die stemmen lieken heel erg op elkaar. Geweldig. We gaan eruit met Johnny Cash en Tennessee 2, Big River. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dennis Nienke er ook weer. Till next week. Rampen stampen, dit waren mijn favorieten. Ja, ik heb wel meer, maar je moet iets sorteren. Big River, Johnny Cash en de Tennessee 2.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over die aanhouding, omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. En op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bevolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Donderdag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag zou hij 75 geworden zijn, André Hazes. Ik interviewde hem ooit voor Vrij Nederland. In de voorbereiding had ik gelezen dat Hazes een stuk grond had gekocht in Florida als belegging. Dat leek me een leuk gespreksonderwerp. Maar in het interview vergiste ik me. André, zei ik, je hebt een stukje grond gekocht in Californië, hè? Hij keek me stom verbaasd aan. Nee, niet in Californië, in Amerika. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen een belangrijke dag voor onze oosterburen. Dan maakt de Duitse regering bekend welke hervormingen zij gaat doorvoeren om de economie uit het slop te halen. Waar komen die hervormingen op neer? Zit u er een beetje in de tegenbewijsregelingen, carry-back-constructies, verzilverbare heffingskortingen, achterwaartse verliesrekeningen, maar natuurlijk ook voorwaartse verliesrekeningen met zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardestijgingen? Nee? Gelukkig hebben we Wilma Borgman die er meer over kan vertellen. Morgen voert het Concertgebouworkest twee stukken uit van een bijzondere Surinaamse componist, Johannes Nicolaas Hellstone. Dit ter gelegenheid van Kitty Kotti. Wie was deze Hellstone precies? En volgende week is het feest in New York. Dan trouwt Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce. Er komen 1000 gasten, kosten ongeveer $20 miljoen. Hoe organiseer je zo'n bruiloft? Ik vraag het straks aan een internationale wedding planner. Maar we gaan eerst naar het WK voetbal, de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: De wedstrijd is net begonnen, hè? Hoe gaat het?
3: Ja, klopt. We zijn 6 minuten geleden begonnen. Ook in New York trouwens. Dus hier hopen de Fransen en de Zweden er een feestje van te maken. 6,5 minuut onderweg. Het staat nog 0-0. En Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet voor deze wedstrijd. Zij worden gezien als een van de grote kanshebbers om uiteindelijk wereldkampioen te worden. En dat zal dan ook in dit stadion in New York over een kleine 3 weken zal het zijn. Want daar wordt de finale gespeeld. Frankrijk nu dus eerst tegen Zweden. Bij de Fransen is Didier Deschamps, de bondscoach, weer terug. Hij is eventjes op en neer geweest naar Europa omdat zijn moeder onverwacht is overleden. Hij was bij de uitvaart, miste daardoor de wedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Maar is nu weer terug voor deze wedstrijd tegen de Zweden die we hebben gezien tegen Nederland eerder in dit toernooi. Zweden speelt met Isaac en Gyökeres voorin, twee hele goede spitsen, en daarmee hopen zij het Frankrijk zo lastig mogelijk te maken. Het Frankrijk wat zoveel aanvallende kwaliteit heeft met Mbappé, Barcola, Olise en Dembélé. Ja, dat is echt een ploeg om je vingers bij af te likken. Voorlopig staat het nog 0-0.
2: Jan-Vincent van Zuiden, dankjewel. En dan het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 30 juni.
2: Het was de dag die begon met een teleurstelling. Nederland verloor op het WK van Marokko en kan naar huis.
4: Niet normaal. Echt niet normaal. Dat je om 6 uur 's ochtends al staat en dan verlies je ook nog een penalty.
5: Ik heb er geen woord voor. Zo dramatisch.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend.
2: Het ging vooral over het penalty-trauma.
7: Nederland moet meer oefenen wat Nederland is, denk ik.
2: Maar bondscoach Ronald Koeman zegt elke keer:
8: het moment van de middenlijn naar een penalty-stip is niet trainbaar.
2: Onderzoekers zijn het daar niet mee eens.
9: En je kan dat wel oefenen. Alleen je moet het dus ook echt iedere week of iedere maand als profvoetballer oefenen. En niet gewoon kort voor een toernooi.
2: Ook Marokko had moeite met de penalties, maar trok net aan het langste eind. En dus ook groot feest bij Marokkaanse Nederlanders.
10: Nou, we zijn helemaal blij. Toppie!
11: Ik heb mijn Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren.
12: Toeteren allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
2: Op sommige plekken liep het uit de hand en daar reageerden Tweede Kamerleden meteen op.
13: Rotterdam en Den Haag gingen natuurlijk weer helemaal fout.
14: Zelfs bij een overwinning wordt er geloof ik zelfs geschoten op de politie.
2: Mona Keijzer vindt dat de politie harder moet ingrijpen.
15: Gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
2: Terugschieten?
15: Jazeker.
2: Intussen denken sommige Oranje fans nu:
16: weet je, nu Marokko heeft gewonnen, dan ja, zeker wel van Marokko.
2: Andere Nederlanders zijn:
17: niet van Marokko, niet van Nederland.
18: Voor allebei niet.
17: Nee. Ik hou van de boot en beautiful en goede tijden, slechte tijden.
2: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld.
18: Er is dus een stroomstoring, wissels en seinen kunnen niet bediend worden, precies op een punt waar alle treinen richting het zuiden of vanuit het zuiden dus naar het noorden allemaal langs moeten.
2: En dat betekent extra reistijd.
19: 3 uur onder de weg, van Dordrecht naar Roosendaal, van Roosendaal naar Antwerpen.
18: In plaats van de internationale trein?
19: Ja.
2: Er worden wel bussen ingezet, maar reizigers weten niet welke bussen moeten nemen.
20: Gaat de trein tot Dordrecht en tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht?
21: Nee, komt het een beetje georganiseerd over?
22: Nou, wat denkt u zelf?
21: Ik weet het niet. Vraag het.
22: Nee, niet echt.
2: Al zijn er ook mensen die zich snel kunnen aanpassen.
23: We are on interrail trip, so maybe we just go to Paris.
2: Nederlanders kunnen over dit soort dingen goed klagen, maar gewoon op straat een praatje maken blijkt lastiger.
24: Heel veel mensen zijn bang om een praatje te beginnen, omdat ze bang zijn dat anderen daar niet op zitten te wachten.
2: Ook jongeren merken dit.
25: Heel vaak in Italië, ik zie heel vaak dat ze gewoon hallo zeggen of zo, maar hier doen ze dat niet. Ik vind het ook best wel raar, eigenlijk.
26: Zeg je zelf wel hallo?
25: Nee, eigenlijk niet.
2: Sire komt daarom met een campagne en de directeur heeft ook een tip.
24: Lach naar iemand, groet iemand, zeg iets simpels.
2: Eigenlijk zoals de praatjesmakers van Cote en de Bie dat jaar geleden al deden. Gewoon hallo. Iedereen groeten op straat.
18: Hallo, alles goed? Zijn ze ook alles goed? Prettige dag verder.
2: In de nieuwe campagne van Sieren doen ze het zo.

0: gaan even terug naar Jan Vincent van Zuiden, want die heeft nieuws voor ons.
1: Ja, Ronald Koeman heeft zojuist bekendgemaakt dat hij opstapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Aanleiding is natuurlijk de mislukte penaltyreeks en de mislukte wedstrijd tegen Marokko. Hij schrijft op Instagram: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. En Koeman heeft nu dus zelf de knoop doorgehakt en de beslissing genomen om te stoppen als bondscoach van Oranje. Dus dat is echt net bekend geworden.
0: Jan Vincent van Zuiden, dank je wel. En dan de krant van morgen, Dorald Megens.
2: Ja, het was te laat voor de kranten van vandaag om te berichten over de uitschakeling van Oranje door Marokko op dat WK. Dus doen ze dat morgen vroeg dunnetjes over. De Telegraaf bijvoorbeeld, die krant ging kijken in de Marktweg in Den Haag, de bekendste Oranjestraat van Nederland.
0: Bewoner Macho Fink loopt diep teleurgesteld met zijn zoontje van 7 door de bijna 900 meter lange straat, waar alle gevels in oranje of rood-wit-blauw zijn gehuld. We zijn 3 maanden bezig geweest met bouwen en nu is het al afgelopen. Iedereen is er ziek van, klinkt het sip. Maar de versiering zorgt wel voor saamhorigheid, zegt hij. De 77 kilometer aan oranje vlaggetjes gaan ze dan ook weer met z'n allen op een leuke manier opruimen.
2: De Koninklijke Marine wil binnen 10 jaar veel meer gebruik maken van drones en andere onbemande systemen om saai, zwaar en gevaarlijk werk over te nemen. Daarom wordt er al 4 weken geoefend voor de kust van Noord-Holland hoe drones in de lucht, op zee en onder zee beter kunnen samenwerken. Het FD ging er kijken.
0: De oefeningen leveren ook praktische lessen op. Uiteindelijk moeten de onbemande systemen een deel van het werk overnemen. Bijvoorbeeld bij het volgen van Russische schepen op de Noordzee, zodat militairen minder risico lopen. De krijgsmacht wil snel digitaliseren en dronificeren om klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Nederland loopt hierin echt voorop, zeggen betrokkenen.
2: Kinderen in Gaza leven momenteel in een martelende omgeving. Dat schrijven onderzoekers op basis van 76 interviews met Gazaanse kinderen. Hun conclusies staan in een wetenschappelijk tijdschrift over kinderrechten. En daar schrijft Trouw dan weer over morgen. In de interviews vertellen kinderen tussen 12 en 18 over de verwoesting in Gaza, maar ook over de vernietiging van de hele sociale infrastructuur.
0: Het is een van de eerste keren dat ervaringen van kinderen de basis vormen van wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden in Gaza. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, vat hoofdonderzoeker Marieke Hopman het samen. Het gaat erom dat in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten.
2: Minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad dan 16 jaar geleden. Volgens het Parool blijkt uit onderzoek dat nog 67% zich er thuis voelt. In 2010 was dat nog 82%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen zich minder binding.
0: Tegelijk groeit het pessimisme. 54% van de Amsterdammers vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. Dat was 5 jaar geleden nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt. En ook een groeit de groep die zich steeds minder thuis voelt. Toch voelt 3/4 zich nog altijd wel sterk verbonden met de stad.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hey.

0: Dusty Springfield, Little by Little. Het is het hoofdpijndossier van elke staatssecretaris van Financiën van de afgelopen 5 jaar. De box 3 kwestie. Belasting op vermogen. Het gaat om heel veel geld en om heel veel ingewikkelde regels. De Eerste Kamer debatteerde er vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is ingewikkeld?
1: Nou, hou je vast. Ze hebben het in dat debat de hele tijd dan wel over wat de mensen thuis er allemaal van merken, van die regels. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of gewone mensen dit debat wel willen volgen. Die moeten dan wel een speciale voorliefde hebben voor woorden met een heleboel lettergrepen. Ga er maar even voor zitten, Koen, want in dat debat gaat het dan over dingen als een vermogen winstsystematiek, over hybride stelsels met tegenbewijsregelingen, implementatie van de vermogensaanwascomponenten, jawel, de consequenties van een carry-back-verrekening ten opzichte van een carry-forward-berekening, niet alleen de achterwaartse verliesrekeningen, natuurlijk ook de voorwaartse verliesrekeningen. Nou, dat soort woorden komen er dan voorbij, maar het mooiste woord van de avond vond ik toch wel een woord dat ik de huidige staatssecretaris van Financiën hoorde gebruiken. Die had het over het voorstel dat in de Kamer voorlag, al dan niet prullenbakkeren. Ik vond hem mooi.
0: Dat is een hele goeie, ja. Het klinkt allemaal enorm technisch.
1: Ja.
0: Ging het dan ook vooral over de techniek van die wetgeving?
1: Ja, daar zit natuurlijk achter al die begrippen die ik net noemde, die techniek van hoe die regels dan in elkaar zitten. Maar er zit daarachter ook toch wel een heel principiële politieke ideologie ook. Namelijk de vraag, of het antwoord op de vraag, hoe je omgaat met mensen met vermogen. Dat gaat dan niet alleen over de superrijken, maar het gaat ook over kleine ondernemers met een pensioenbelegging bijvoorbeeld. Wil je die belasting laten betalen? En zo ja, hoe dan? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? En als je dan hebt over de ideologieën, grof gezegd, wil dan het midden en de rechterkant in de politiek pas afrekenen fiscaal als de winst daadwerkelijk op de rekening staat. Als de aandelen of het huis zijn verkocht bijvoorbeeld. Maar op links zeggen ze, ja, als je dat zou doen, dan kunnen mensen met een vermogen allerlei constructies bedenken om die winst zo laag mogelijk te houden en dus de belasting ook zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus stuur de fiscus maar gewoon ieder jaar langs mensen met een vermogen. Ook al hebben die de euro's uit de winst nog niet op de bankrekening staan.
0: Hoe komt het dat die discussie over die box 3 al zo lang sleept?
1: Ja, dit is een erfenis uit de tijd dat Marnix van Rijen van het CDA staatssecretaris van Financiën was. 5 jaar geleden inderdaad. Die regeling die er daarvoor was, die werd door de Hoge Raad onderuit geschoffeld. En ja, een regeling waar je belastinginkomsten mee binnenkrijgt onderuit schoffelen betekent dat kabinet toen een acuut financieel probleem had. En dus moest Van Rij een list bedenken en dat deed hij. Een list die vanwege de politieke verschillen waar ik het net over had een zwaar bevochten compromis was. En inmiddels zijn we 2 kabinetten en maar liefst 5 staatssecretarissen verder van Financiën. En heeft zowat iedere partij er in Den Haag mee te maken gehad. Er zijn allerlei dingen aangepast en naargelang de verantwoordelijkheden van partijen veranderen ook de mening die ze erover hebben. De huidige minister van Financiën, Elko Heijnen van de VVD, die heeft vlak voordat het debat over de regeringsverklaring begon in februari, of begin maart, gezegd dat hij de list van Van Rij een gedrocht vindt dat er terug moet naar de tekentafel. Hij zei er trouwens niet bij hoe dat dan moet.
0: En hoe ziet dat gedrocht er dan nu uit?
1: Nou ja, simpel gezegd, de list die Van Rij had bedacht was dat je belasting moest betalen over de groei van je vermogen. Ook als die groei alleen nog op papier zichtbaar is. Dus misschien is je vermogen op papier dan wel gegroeid, maar is je bankrekening geen euro wijzer, dan moet je toch over die groei belasting betalen. Terwijl je misschien zelfs wel onder de streep verlies gedraaid kunt hebben.
0: Ja.
1: En eigenlijk is helemaal niemand daar gelukkig mee. Ik maak weer even een grof onderscheid, Koen, naar die politieke ideologieën. Links vindt het niks, omdat ze liever jaarlijks de echte groei van je vermogen willen belasten. En rechts vindt het niks, omdat ze zeggen dat op deze manier investeerders het land uit worden gejaagd. Waarom zou je nog investeren als zelfs papieren winst belast wordt? Nou, dat geluid van rechts, dat laat ik je zo even horen uit de Eerste Kamer.
0: Mm-hmm.
1: Dat werd vandaag in het debat vertegenwoordigd door de BBB, door afsplitsers van de BBB, de PVV ook, en ook door senator Van Rooyen van 50+. Nou, die maakte van zijn hart bepaald geen moordkuil.
2: Een belasting op papieren waardestijging bestaat nergens. We zijn de risée van de wereld.
3: Vinden wij met z'n allen het hier aanvaardbaar dat iemand bezit moet verkopen om belasting te betalen over een papieren waardestijging? Ons antwoord is nee.
4: Voor onbeperkte tijd zal Nederland in de financiële wereld te kijk staan als het land waar zelfs niet gerealiseerde winsten al belast worden met fatale gevolgen voor de economie. En voorzitter, fatale gevolgen voor de kleinere spaarders en de middengroepen. Want die betalen het gelag.
5: Voor mijn fractie druist dit tegen alle principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid. We moeten de kwaliteit van de wet laten prevaleren. We moeten daar immers decennia mee voort. Op deze wijze doorgaan is wat onze fractie betreft reckless, pennywise, pound foolish.
2: De staatssecretaris vraagt ons met afronding te wachten tot het najaar. Maar voorzitter, rottend vlees leg je ook niet nog een paar maanden in de koelkast in de hoop dat het toch ooit lekker weer gaat ruiken.
1: Ja, daar was geen woord Spaans bij van Martin van Rooij van 50+. En niemand is er gelukkig mee dus. Maar dat prullenbakkeren, ja, dat kan eigenlijk ook niet, vinden de meeste senatoren. Uithuilen en opnieuw beginnen, dat kost gewoon te veel geld. Het gaat per jaar ongeveer om 2,5 miljard euro. Nou, probeer dat maar eens niet te missen in deze tijden. Wat nu te doen? Doorgaan op deze weg is enkele reis naar een hele harde muur. En dat realiseert ook Ilko Ehrenberg zich. En dat is de staatssecretaris die er nu hoofdpijn van heeft. Als de Eerste Kamer nu gedwongen wordt om ja of nee te zeggen, dan wordt het nee. En dus heeft hij uitstel bedongen, uitstel gekregen ook. Dus op de valreep heeft hij een financiële ramp van 2,5 miljard afgewend, maar wel voor nu.
0: Maar Wilma, dit wordt hem dus niet. Wat wordt het dan wel?
1: Nou, Koen, ik heb geen idee, maar ik bevind me dan in goed gezelschap, want de staatssecretaris weet het ook niet. Die heeft wel ideeën trouwens. Die heeft 3 velletjes A4 met allerlei opties naar de kamers gestuurd. En in de Tweede Kamer werd die lijst op BBB al een menukaart van een slecht restaurant genoemd. Al die opties hebben één ding gemeen. Ze kosten stuk voor stuk heel veel geld. Tom Poes, verzin maar weer eens een list. Die Tom Poes is Ilko Ehrenberg, in dit geval de staatssecretaris van Financiën. Die gaat deze zomer broeden op die list, zei hij zojuist in het debat. Dus ja, dat ingewikkelde probleem dat ligt na de zomer nog steeds in alle hevigheid op tafel, Koen.
0: Wilma Borgma, dank je wel. En dan gaan we nu luisteren naar een bijzonder muziekstuk, namelijk de Mazurka Briljante van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone, uitgevoerd door Ineke Hellingman voor Podium Klassiek.

0: Mazurka, of Mazurka Briljante moet ik zeggen, van Johannes Nicolaas Helston. Astrid Helston, achterkleinnicht van de componist. Ik zie u helemaal een beetje in de muziek opgaan en verdwijnen bijna. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig stuk.
0: Ja. Ja. Want dit is bijna een familiestuk, zou je kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, en het is bijzonder omdat het een van de weinige stukken is die overgebleven is. Het dateert uit 1889.
0: Hij wordt gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. En morgen voert het Concertgebouworkest twee werken van hem uit om Kitty Kotti te vieren. En als het aan u ligt, wordt de muziek van Helston een vast onderdeel van die viering, van de afschaffing van de slavernij. Hij werd geboren in 1853, 10 jaar voor afschaffing van de slavernij. Uit wat voor gezin kwam hij? Hoe zag zijn leven eruit toen hij een jongetje was?
1: Ja, hij is inderdaad in slavernij geboren op plantage Bergendal. Dat was een houtplantage, 100 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En het bijzondere aan deze plantage was dat er veel Duitse zendelingen op die plantage zaten. Dus dat waren hernhutters. En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
0: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
1: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Uiteindelijk belandde hij in het Duitse Leipzig op het conservatorium.
1: Klopt.
0: Dat moet een lange weg geweest zijn.
1: Ja, zijn muzikale talent viel blijkbaar op. En er was een hele invloedrijke figuur uit die evangelische broedergemeenschap, Heinrich Heide. En die heeft hem de kans gegeven om aan dat conservatorium te studeren.
0: Want het was een heel getalenteerde jongen.
1: Het was een hele getalenteerde jongen, blijkbaar. En hij is cum laude afgestudeerd in Leipzig.
0: Want hij kon ook goed piano spelen, of componeerde hij toen al?
1: Hij kon goed piano spelen en werd dus ook in een hele religieuze context opgevoed in de kerk. Dus speelde orgel, piano en is uiteindelijk ook muziek gaan componeren.
0: Dat was natuurlijk niet goedkoop om vanuit Suriname naar Europa te gaan om daar te gaan studeren. Wie betaalde dat?
1: Waarschijnlijk dus deze Heinrich Heide, die ook zorgde na de afschaffing van de slavernij, is hij in Paramaribo gaan wonen en werd hij onderwijzer, ook muziekpedagoog. En deze Heide heeft er toen ook voor gezorgd dat hij in zijn huis, in het huis van Heide, ook muziekles kon geven, concerten kon geven. En uiteindelijk heeft hij dus ook dankzij deze Heide de kans gekregen om aan het conservatorium te studeren.
0: Hij heeft daarna heel veel muziek geschreven. Is er veel van hem bewaard? U zei in het begin niet zo, hè?
1: Nee, er is bij de Fuentebrand in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, is vrijwel heel zijn oeuvre in brand opgegaan. Dus dit werk wat we net hoorden, de Mazurka Briljante, is heel bijzonder, omdat het was uitgegeven in 1889. Dus gelukkig is dat bewaard gebleven. En daarna heeft hij een opera geschreven in 1906.
0: Het Pan der Goden heet die opera.
1: Ja.
0: En het is de eerste Surinaamse opera. Die is 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Laten we even naar een fragment luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt even naar gezocht, maar u gaat hem nu horen.
2: Mijn hart is vol dankbaarheid. Er is beweging, leven en vreugde in de stad. En Olindo heeft alle gelegenheid tot afleiding.

0: Elstone was van de Duitse of Europese school. Je hoort inderdaad niet veel Suriname terug in zijn muziek.
1: Nee, die vraag krijg ik heel vaak. De vraag is natuurlijk voor iemand die in 1853 werd geboren, 1927 is overleden, wat je dan ook zou verwachten. Dus hij is natuurlijk helemaal gevormd in die Duitse klassieke muziektraditie, ook door zijn vorming op school. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het conservatorium in Leipzig. Dus pas later zien we, nou, jaren 50, 60, dat er componisten komen, klassieke componisten in Suriname, die een, nou, als je dat zou willen benoemen, minder in die Europese muziektraditie schrijven.
0: En wat verandert er dan in de muziek? Wat horen we dan?
1: Het wordt misschien iets meer in de Surinaamse muziektraditie. Dus meer swing misschien, wat u zou verwachten.
0: Meer percussie ook, of dat soort
1: meer dingen? Percussie bijvoorbeeld, ja.
0: Morgen is dat kamerconcert van het Concertgebouw Orkest voor de viering van Kitty Kottie. Welke werken van Elstone worden er uitgevoerd?
1: Ja, er worden twee werken op piano uitgevoerd. Het eerste werk is Welkom. En het tweede werk heet Geen slaven meer, geen slavernij. En deze werken heeft hij speciaal geschreven voor de viering van de Gouden Emancipatie. Dus ter gelegenheid van 50 jaar afschaffing slavernij in 1913. En dat was heel bijzonder, want er is een boek ook speciaal uitgekomen ter gelegenheid van de Gouden Emancipatie. Die composities die zijn daarin opgenomen. Het zijn ook echt unieke werken. En Welkom is een werk wat later door de dichter Trefossa is voorgedragen als het nationale volkslied van Suriname. Maar helaas heeft de Surinaamse regering gekozen voor een ander volkslied. Dus dat is het niet geworden.
0: Schreef hij ook de teksten daarbij?
1: Nee, de teksten zijn door iemand anders geschreven, Van Rossum. Maar hij heeft de muziek geschreven.
0: Wat u betreft wordt deze muziek een vast onderdeel van Kitty Kottie. Wat zou het belang daarvan zijn?
1: Nou, het belang is denk ik heel groot. Als we kijken, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kottie vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland. En er zit ook een persoonlijke dimensie voor mij bij, want ik ben 50 jaar geleden als peuter naar Nederland gekomen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. En toen ik opgroeide in Nederland, ik heb mijn middelbare schooltijd op het Goois Lyceum in Bussum doorgebracht, was er helemaal geen aandacht in het onderwijs voor slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook niet voor Surinaamse componisten of schrijvers. Ik speelde zelf viool, zat in een jeugdorkest en het kwam nooit in me op om mijn muziekleraar te vragen of ik misschien werk van Elstone of een andere Surinaamse componist.
0: En nu wordt het uitgevoerd in het Concertgebouw?
1: Nee, nu wordt het uitgevoerd door het Concertgebouw Orkest. Ja, en ik heb een fonds opgericht dat zich de komende jaren daar ook voor gaat inzetten, dat deze muziek van die Surinaamse componist wordt uitgevoerd. Dus hopelijk wordt het dan ook een vast onderdeel op conservatoria, op muziekscholen, ook in het onderwijs. En wordt deze muziek uitgevoerd.
0: Bent u er morgen bij?
1: Ik ben er zeker bij. En er zijn nog kaarten voor het concert van 3 uur.
0: Ik wens u een mooie uitvoering morgen.
1: Hartelijk dank.
0: Astrid Elstone, dank u wel. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden voor een nieuwe WK-flits.
2: Ja, want na 35 minuten Frankrijk-Zweden nog altijd 0-0. En dat is een klein wonder. Frankrijk heeft al 2 keer de paal geraakt via Mbappé. En zojuist een omhaal van Olise. En er is ook al een keer gescoord door Mbappé. Alleen hij stond net buiten spel. Dus zijn er heel veel kansen voor Frankrijk om te scoren tegen Zweden. Maar het is nog altijd 0-0. We vertelden eerder in deze uitzending dat bondscoach Ronald Koeman van Nederland heeft besloten om op te stappen als bondscoach. Hij hint zelfs op een pensioen als trainer. Want hij kijkt ook terug op zijn loopbaan. Hij voelt trots en dankbaarheid. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Ronald Koeman helemaal stopt met het vak van trainer zijn. Dat zullen we later definitief weten. Maar dat is in ieder geval het laatste nieuws over het opstappen van Ronald Koeman. Come on.

0: Laura Marling, The Needle and the Damage Done. Morgen maken de Duitse regeringspartijen CDU en CSU en SPD naar alle waarschijnlijkheid bekend welke economische en sociale hervormingen ze willen doorvoeren. De coalitie lag maandenlang overhoop over het pakket maatregelen, maar beloofde er voor de zomer uit te zijn. Goedenavond, Wiebke Pietlik, hoofdredacteur van Duitslandweb.
1: Goedenavond.
0: Aan het Duitsland Instituut. Wat denk je, komt morgen echt het verlossende woord?
1: Ja, het blijft spannend. Want dit hebben we eerder gehoopt dat het zo zou zijn. Maar nu wordt er wel gesproken over een constructief momentum. Dus ze denken er, en de druk is echt erg hoog om er nu toch echt wel uit te komen.
0: Want ze hebben de zondag ook heel lang over vergaderd.

0: Staten. Ja, dat is gewoon een andere bloedgroep. En de CDU van Friedrich Merz is ook nog meer naar rechts opgeschoven dan onder zijn voorganger Angela Merkel. En ze denken gewoon heel anders over hoe je de overheid, dus het sociale stelsel, moet financieren. De SPD wil graag een ruimhartig sociaal stelsel, een lagere belasting voor de lagere inkomens. En het CDU is toch meer voor de werkgevers en de hogere inkomens. En die belangen die botsen gewoon. En Merz is niet een figuur die daar heel erg verbindend in optreedt. Sterker nog, die heeft in de afgelopen maanden eigenlijk heel veel mensen boos gemaakt door uitspraken te doen over dat Duitsers maar wat harder moeten werken, dat ze eigenlijk te lui zijn, dat ze zich te vaak ziek melden. Hij had het over lifestyle deeltijd en work-life balance gaan we de economie niet redden. Ja, dat heeft bij de SPD
1: kwaad bloed gezet.
0: Ja.
1: Het gaat om een breed pakket maatregelen op sociaal en economisch gebied. Wat zijn de ingrijpendste maatregelen uit het pakket?
0: Nou, wat echt wel een grote verandering is, waar Duitsland al jaren en jaren tegenaan hikt, is een hervorming van het pensioenstelsel. Ze hebben in Duitsland nog bijvoorbeeld een vroeg pensioen, iets wat in Nederland natuurlijk al lang afgeschaft is. Die regeling wordt in Duitsland nu ook bekort eigenlijk, of beknot.
1: Want vroeg pensioen is dat je?
0: Dat je vanaf 64 zonder dat het je iets kost met pensioen kan. En dat is natuurlijk bedoeld juist om de zware beroepen te ontzien. Maar dat wordt ook veel gebruikt door mensen die eigenlijk niet, dus niet de stratenmakers, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar willen ze, je kunt nog wel vroeger met pensioen, maar dan kost het je geld straks als deze regelingen doorgaan. Dus dat is een belangrijke. Er komt een 2% extra pensioenpremie moeten betaald worden. Dus 1% door de werkgevers, 1% door de werknemers. En dat wordt belegd. Dat deed Duitsland tot nu toe ook niet. Dat ze de pensioenen beleggen. En daarmee hopen ze toch natuurlijk, als je het belegt, kun je er wel wat meer rendement op.
1: Het stond gewoon op rekeningen.
0: Ja, was gewoon van de overheid in een grote pot. En ja, de reden is natuurlijk ook dat die pensioenpotten, dat kun je gewoon berekenen, die zijn te krap. Dus De grote golf van pensioengerechtigden komt er in Duitsland nog aan. Dat is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland was de babyboom eerder, direct na de oorlog. In Duitsland is die iets later, in de jaren 50 pas gekomen. Dus dat betekent dat ook pas in de komende jaren die babyboomers massaal met pensioen gaan. En dan zijn de potten gewoon niet vol genoeg.
1: Ja, nu liggen sociale en economische hervormingen gevoelig. Daar weten we in Nederland alles van. Denk je dat er in Duitsland voldoende steun is voor deze maatregelen?
0: Dat is dus de grote vraag. Want wat we nu morgen zien is dat de regering er mogelijk uitkomt. Die hebben aangegeven dat ze dat echt wel willen. En ja, de druk is zo hoog. Ze willen voor de zomer met iets komen, dus dat zullen ze vast doen. Maar binnen de SPD bijvoorbeeld wordt al eigenlijk gemuid. Er zijn al,
1: ja?
0: De linkervleugel van de SPD heeft al aangegeven dat ze met niet alle hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leven. En dat is dus natuurlijk de vraag. Het moet straks ook nog door de Bondsdag en door de Bondsraad worden goedgekeurd. En één deelstaat premier heeft al aangegeven dat ze via de Bondsraad gaat proberen daar toch te blokkeren.
1: Dus er is al een spaak in het wiel.
0: Ja, en dat heeft veel mee te maken met dat er in het najaar nog deelstaatverkiezingen zijn. En daar wil de SPD natuurlijk in die deelstaten goede resultaten halen. En die zijn toch bang dat ze kiezers verliezen hierdoor.
1: Het gaat al een hele tijd slecht met de Duitse economie. Kan dit pakket voldoende zijn om de boel weer vlot te trekken?
0: Nee, ze hebben ook andere maatregelen al genomen. Bijvoorbeeld een enorme investeringspot voor de infrastructuur. Dus er wordt al meer geïnvesteerd vanuit de overheid. Ik denk dat dat misschien nog wel meer doet. Ze verwachten nu wel van dat beleggen van die pensioenpremies. Dat zou ook weer kapitaal in de markt moeten krijgen, waar bedrijven dan weer baat bij hebben. Maar dit pakket is er eigenlijk voornamelijk op gericht om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Dus ja, om de overheidsuitgaven op orde te houden.
1: Bondskanselier Merz is behoorlijk impopulair. Wat gaat dit voor hem opleveren?
0: Ja, ik denk dat als hij morgen met iets komt, dan zal dat in ieder geval een gevoel geven dat ze toch. Ik denk dat iedereen nu er wel naar snakt dat er gewoon eens iets gebeurt. Dus ook al is dat niet precies wat iedereen wil, maar het is echt wel nodig dat de regering laat zien dat ze kunnen handelen. Want ze zijn eigenlijk al maanden lam geslagen door intern.

0: ernstige ruzie. En dat is altijd slecht. Dus dat kan het hem opleveren. Dat hij toch laat zien van nou, ik kan toch wel wat op de rit krijgen. Of dat genoeg is, denk ik eigenlijk niet.
1: Want hij beloofde als een magger dat hij het allemaal zou oplossen. Maar dat lukt niet.
0: Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee, nee. En hij heeft, hiervoor was hij oppositieleider natuurlijk. En heeft hij enorm geschopt tegen de regering. Maar hij krijgt zelf het helemaal niet voor elkaar. Dus nee, ik denk niet dat zijn populariteit. Het heeft ook met hem als persoon. Hij is gewoon, ja, hij zegt steeds net de verkeerde dingen. Het zal hem niet heel veel populairder maken. Maar het behoedt hem misschien voor een enorme crisis.
1: Wipke Pietlik, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan weer naar Jan-Vincent van Zuiden. Want er is weer zijn ontwikkelingen.
2: Ja, slotfase eerste helft. Frankrijk-Zweden. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt voor Frankrijk. Kylian Mbappé. Hij maakt hem op aangeven van een prachtige aanval is het. Het is een van de spelers van Frankrijk. Ga ik even heel snel op mijn briefje kijken. Dembélé, hij geeft hem aan. En hij maakt zijn vijfde doelpunt van dit WK alweer. Kylian Mbappé. Het was een stormloop van Frankrijk op het Zweedse doel. En uiteindelijk valt hij dus in de laatste minuut voor rust. Mbappé, hij zet Frankrijk op 1-0 tegen Zweden.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. En zij is het gesprek van de dag, deze Taylor Swift. Want alles wijst erop dat ze volgende week gaat trouwen met de American voetbalspeler Travis Kelce. De details zijn nog niet bekend, maar het wordt nu al de bruiloft van de eeuw genoemd. En daar willen we natuurlijk meer over weten. Daarom zit hier Helle Huizinga. Ze is internationale wedding- en eventplanner. En ze werkt voor de allerrijkste. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je had het heel druk vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom net weer terug uit het buitenland waar wij een hele grote productie hebben gedraaid.
0: En de productie wil zeggen een bruiloft?
1: Correct, ja.
0: Ja? Want hoeveel van die producties doe jij zo per jaar?
1: Nou, dit soort formaat doen we ongeveer 3-4 keer per jaar, omdat het gewoon hele grote producties
0: zijn. Hoe groot was dit? Hoeveel mensen waren er?
1: 120. Maar het is
0: dat vind ik nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, klopt. Wij Nederlanders houden wel van klein en intiem. Maar wel groot in dagen en nou ja, hoe het eruit ziet en events.
0: En je doet er een paar per jaar omdat ze heel bewerkelijk zijn?
1: Ja, ze zijn zeker heel bewerkelijk. We werken gemiddeld zo'n anderhalf jaar tot een jaar aan zo'n bruiloft met een team van 5 mensen.
0: Zo. Wat weet je eigenlijk van die bruiloft van Taylor Swift?
1: Nou ja, alles wijst er eigenlijk nu op dat het grote feest gaat plaatsvinden in Madison Square Garden.
0: Is niet de sfeervolste plek van New York.
1: Nou ja, als event designers kijken wij daar toch wel heel anders tegenaan. Ja? Want zo'n mooie, hele grote, kale ruimte, daar kan je alles van maken als er budget is.
0: En er komen maar 1000 mensen.
1: Ja, dat is denk ik echt het feest voor iedereen. Ik verwacht zelf dat de ceremonie een stuk kleiner zou zijn met gemiddeld 100 mensen. Dat is wat ze nu zeggen in de media. En ik denk ook wel dat dat meer bij haar past om dit intiem te houden en echt voor zichzelf met haar partner.
0: En hier is waarschijnlijk ook een team al heel lang mee bezig.
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan, over die bruiloft?
1: Nou, ik denk dat als eigenlijk alles van je hele leven al op straat ligt, dat zo'n heel belangrijk moment toch intiem moet blijven. En dat je gewoon heel graag wil dat alles wat daar gebeurt, dat dat een verrassing is voor je gasten. En niet dat alles wat je hebt bedacht al op straat ligt.
0: En wat doe je dan als wedding planner? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende zo'n productie run je een heel dorp. Want er zijn gewoon honderden mensen die je moet aansturen. Van techniek, tot entertainment, tot de gasten. Ja, heel veel.
0: Want je levert ook artiesten en zo aan?
1: Correct, ja.
0: Ja, ik las dat het startbedrag rond de 2 ton ligt bij jullie. Taylor Swift zou een budget hebben van 20 miljoen. Is dat dan heel veel?
1: Nou, ik denk gezien het aantal mensen en de productie die zij gaat doen en de vergunningen waar men nu over spreekt, van afzetten van straten en dergelijke in New York, dan is dat niet een heel erg gek bedrag qua inschatting. Wij doen ook huwelijken waar het oploopt tot in de miljoenen. Nou, nog geen 20 miljoen, maar wel wat hoger. Dus ik denk dat het wel een redelijke schatting zal zijn.
0: Want als ik u inschakel, wat krijg ik dan voor die 2 ton?
1: Nou ja, het ligt eraan waar jouw wensen liggen. Want wij zeggen, het is de mooiste dag van het bruidspaar. En de een houdt heel erg van bloemen. En de andere die wil een unieke locatie. Dus wij kijken echt, wat wil dat bruidspaar nu? En daar gaan wij de nadruk op leggen qua budget.
0: Ja, en je zegt, 20 miljoen is niet echt zo extreem voor zo iemand.
1: Nou, voor zo'n iemand niet. Ik geloof dat zij een van de jongste dames in de lijst is in Amerika. Dus voor haar niet. Maar het is een uitzonderlijk hoog bedrag.
0: Ja, want Jeff Bezos huurde voor zijn bruiloft heel Venetië af. He? 3 dagen. En dat kostte $55 miljoen. Wil dat ook zeggen dat mensen tegen elkaar gaan opbieden? Van hoe extravaganter, hoe leuker en beter en mooier?
1: Nee, ik denk alleen als je in deze leak zit, dat een stukje privacy heel kostbaar is. Dus het afzetten van die straten, al die vergunningen die je moet regelen. Ik denk dat het bij deze mensen niet meer gaat om tegen elkaar opbieden. Dat station zijn ze wel gepasseerd. Ik denk juist dat de beleving voor hun en hun gasten het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want de vraag is, doe je dat ook voor de buitenwereld of voor jezelf?
1: Nee, ik denk echt dat zij het voor hunzelf doen.
0: Ja? Ken jij die wedding planner van Taylor Swift?
1: Nou ja, of ik hem ken, dat weet ik niet. Ik heb een richting waarvan ik dacht.
0: Ik denk dat het een man is.
1: Ja, ik dacht dat het een man is. Er is een wedding planner in New York. En hij heeft ook het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez destijds gedaan. Dus ik dacht, misschien is hij het.
0: Zou
1: volgende week weet ik het wel.
0: Ja. Want ik had het net even over dat Madison Square Garden, dat ik dat niet zo'n hele gezellige plek vind, hè, in mijn ogen. Hoe maak je daar toch een intieme plek van?
1: Ja, ik denk als een wedding designer op dat niveau kan je daar alles van maken. Want daar creëer je eigenlijk gewoon met trussen en doeken en alles. Je maakt er gewoon een compleet andere wereld van. Dus hoe opener de locatie, hoe makkelijker het is om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.
0: En hoe gaat het dan? Wordt er een heel moodboard gemaakt met alles erop en eraan en een script? En ja. Gaat dat zo?
1: Nou, ik denk dat er bij hun wel echt hele 3D-video's zijn gemaakt. Dat doen wij ook. Waarin je eigenlijk gewoon al de hele uitstraling gaat zien. Waar je doorheen vliegt. En dat je ziet van oké, dit wordt zo en dat wordt zo.
0: En lukt dat dan ook altijd? Want dat is natuurlijk allemaal ja, wat je hoopt dat het wordt. Maar ja, het moet dan ook allemaal nog eens een keer lukken.
1: Nou, kan niet. Kennen we niet. En zeker op dit niveau moet je gewoon presteren. En gaat het ook lukken.
0: Kennen jullie elkaar ook allemaal in dat wereldje van de high-end wedding planners?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een best wel een klein clubje over de hele wereld. Wij hebben ook een clubje samen waar zo'n 50 high-end wedding planners in zitten. Van Amerika tot aan India, China, eigenlijk over de hele wereld. En het is een hele leuke club, want we helpen elkaar ook allemaal.
0: Wat is eigenlijk de grootste bruiloft die je zelf hebt opgezet?
1: Nou ja, we hebben heel veel verschillende bruiloften over de hele wereld gedaan.
0: Noem dus één waarvan je denkt, nou, dat was toch wel een hele bijzondere.
1: Nou, we hebben hele mooie in Dubai gedaan. Ook 5 dagen, helemaal over de top. Elke
0: wat
1: dag een ander
0: voor
1: feest.
0: Mensen?
1: Ja, wij praten nooit over onze klanten.
0: Nee, maar ik hou
1: klanten.
0: Het voor me.
1: Ja. Nee, wij praten nooit over onze klanten.
0: Ik
1: daar
0: denk
1: worden wij geboekt.
0: Gok ik.
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar we hebben vele voetballers ook gedaan.
0: Maar dat was een hele grote?
1: Ja, dat was een hele grote, een hele mooie. Waar we vuurwerkshows in de zee hadden liggen. Ja, waar alle gasten ingevlogen werden. Bloementunnels van 10 meter.
0: Maar dat lukte niet voor 2 ton?
1: Nee, dat was iets hoger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt het ook voor, want jij zei net, kan niet of zoiets. Hè? Alles
1: kan niet,
0: lukt.
1: Bestaat niet.
0: Kan niet,
1: ja.
0: Bestaan. Maar toch zullen bruidsparen wel eens om iets vragen of je denkt, ja, dat lukt me niet.
1: Nou, eigenlijk kunnen we alles wel leveren. Het enige wat ik niet echt meer doe is het werken met dieren, want dat vind ik
0: met
1: niet
0: dieren.
1: Zo leuk.
0: Ja, je zegt wat ik niet
1: olifanten.
0: Meer doe. Wat ik niet meer doe.
1: Ja, vroeger heb ik wel eens een pony op een kinderfeestje gehad, maar toen dat beest een beetje stress kreeg en daardoor naar de toilet moest, vond ik zo zielig, heb ik nooit meer gedaan.
0: Oh ja, maar komt het voor dat mensen zeggen, ik wil 4 olifanten en 8 tijgers?
1: Ja, en kamelen en dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Dus het is toch wel leuk, hè?
0: Ja, ja.
1: Exotisch.
0: Maar dan moet je toch nee verkopen.
1: Ja, ik vind dat niet meer passen in deze tijd.
0: Heb je voor je eigen, ben je zelf getrouwd?
1: Nee, ik ben niet getrouwd.
0: Nee, nee. Is dat allemaal oefenen ook nog voor je eigen bruiloft een keer?
1: Nou ja, we gaan het zien als de juiste man op het pad komt.
0: Ja, want het is wel, je bent natuurlijk de hele dag met het trouwen van andere mensen bezig.
1: Klopt.
0: Maar dat is ook wel mooi.
1: Ja, vroeger hoef ik niet per se te trouwen, maar tegenwoordig, nu ik zoveel bruiloft heb gezien, dacht ik van, nou, het is toch wel mooi.
0: Hella Huizinga, dankjewel. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Winfried Baaiens. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
5: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
6: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
5: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
7: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
5: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleep.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Ga
3: naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen, naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer,

0: kaart.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 4648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatenschap.